0: Buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
1: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
0: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wilden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterhoever.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, ik vind dat zeer belangrijk en ik ben bijzonder gelukkig dat dat gebeurt in mijn geboortestad Oostende.
5: Dat was ook een oud gebouw, geen lesgebouw, geen school. De Albertschool is een oud bestaand schoolgebouw, dus leek het wel interessant om hier naartoe te verhuizen.
6: Oostende op je bord is een maandelijkse boerenmarkt, elke derde woensdag van de maand.
7: Nu, het is zo dat ik die mensen allemaal die hier uithangen, oftewel gefotografeerd heb in Oostende, oftewel de persoon van Oostende afkomstig is. Dus uiteindelijk zijn het allemaal bekende Oostendenaars, bij wijze van spreken.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerke gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
1: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
9: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, een 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
1: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
9: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit lokale groepen, onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
1: Wanneer wordt het opgevoerd?
9: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
1: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
9: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval en hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers, bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie, hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, want ze zorgden voor heel veel angst, spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten. gesloten en zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze wijk was een vrij rustige wijk. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij. Maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
1: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
9: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtour registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schatte het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
3: Ik ben Kirby Hallemees.
4: Ik ben Gaël Bouzin.
5: Ik ben Roger Jonker Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
6: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
1: En je hebt ook een eigen winkel?
6: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er 2 eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Kapellenstraat.
1: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
6: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
1: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
6: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in 1 groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellenstraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
6: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè? Omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
6: Dank je wel.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerken moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerken houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
3: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
3: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
1: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
3: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
1: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor GAIA? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
3: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
1: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van GAIA.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Chambre d'eau is een geweldig winters huiskamerfestival die wij met verschillende partners uit Oostende organiseren.
8: Kortom, het zorgt ervoor dat Stad Oostende leeft en de verbondenheid heeft met het FFO.
9: Ook op de Rode Loper mag er gedanst worden elke avond tussen 6:30 en 7:00. Gaat er elke dag een andere DJ staan en iedereen die wil mag komen dansen.
10: Waarbij dat we eigenlijk zien dat er verschillende diensten in onze stad nog een betere toegankelijke dienstverlening verdienen. En dan hebben we het over onze sociale dienst, we hebben over ons jeugd- en gezinsloket, we hebben het over het huis van het kind en ook eigenlijk onze dienstevenementen en lokale economie.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Tijdens de eerste twee weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
11: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
12: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
11: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wilden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterhoever.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
10: Wel, het is eigenlijk de voormalige Oud-Kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project, zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject, anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar, in die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf, en zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school en omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze refter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad en na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
12: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
10: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Willy Sommers.
10: Ik ben Romina van Horen.
14: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
15: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtour registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: In de gebouwen alleen in Oostende, en dat is een beetje een bedrag dat doet duizelen, zal het net iets meer dan 200 miljoen zijn. Dat is natuurlijk ook samen met de hogere overheden. Denk aan Thermae Palace. Vlaanderen is daar een grote inspanning aan doen.
17: Op Sportpark De Schorre, het is de bedoeling, de hockeyclub moet natuurlijk verhuizen. Dat is een overeenkomst uit de vorige legislatuur. Zij moeten weg waar zij nu zitten aan het ziekenhuis.
18: Ja, ik hou van Oostende. Ik hou van die, ik kwam wel elke ochtend op strand. Ik hou van, ik weet niet, er is iets aan de Belgische kust, die kleuren. En natuurlijk, Oostende is een stad die zijn geschiedenis heeft. Ik denk tot Schilder Enzo, Spiljaard.
19: De ontmoetingscentra die zijn natuurlijk zeer populair. En dat is een zeer goed iets natuurlijk, maar we moeten er ook realistisch in zijn dat er de prijzen in de ontmoetingscentra die zijn zeer goedkoop.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
20: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottom line die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
12: Waar bijvoorbeeld?
20: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
12: En dat willen jullie oplossen?
20: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
12: Wat is de verdere timing daarvoor?
20: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
12: Dat is al vrij snel.
20: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerken moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerken houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
22: Ik ben Haris Brataners.
23: Ik ben Christopher Meijer.
24: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
25: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
12: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
25: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
12: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
25: Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
12: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
25: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Emmy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
12: Soms zijn er in De Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
25: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het cultuurcafé van De Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
1: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Tijdens de eerste twee weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurde in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de nationale feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
11: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
1: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
11: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
2: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
3: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
5: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerke gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
6: Wel, laten we zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
1: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever. Maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
6: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een hele mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die keken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
1: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
6: Wel, laten we zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste pennenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de damkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte, zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de city.
12: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
6: Goh, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
12: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
6: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
1: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtoer registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schatte het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Simon Buijsen.
20: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
8: Ik ben Jean-Marie Barra.
9: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
12: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
13: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, een 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
12: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
13: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit de lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
12: Wanneer wordt het opgevoerd?
13: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
12: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
13: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, want ze zorgden voor heel veel angst, spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze wijk was een vrij rustige wijk. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel

0: een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerken houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
2: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
0: En je hebt ook een eigen winkel?
2: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Kapellenstraat.
0: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
2: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende alleen al. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
0: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
2: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellenstraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
0: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
2: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè? Omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. We zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
0: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
2: Dankjewel.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Oostends Conference is eigenlijk comedy die te maken heeft met Oostende. Ik woon hier nu al een tijdje in Oostende, ben hier opgegroeid en er gebeuren ook zoveel grappige zaken, maar ook serieuze zaken en ik wil dat allemaal in comedy brengen.
4: We merken dat ook in Oudenburg dat er heel wat isolement is, sociaal isolement bedoel ik, en we willen dat absoluut tegengaan en vandaar dat we nu een uitstekende locatie hebben om toch daaraan een oplossing te bieden.
5: Maritieme sector bijvoorbeeld, zijn wij de enigste momenteel in Vlaanderen die nog maritiem volwassenenonderwijs op secundair niveau aanbiedt.
6: Van mij is het ook de bedoeling van jongeren die uitgaan naar Oostende, dat zij als zij s'avonds naar huis komen of als zij tijdens de dag terugkeren, dat zij dat op een zeer democratische manier kunnen gebruiken.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Tijdens de eerste 2 weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
7: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas

0: komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
1: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
0: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wilden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterhoever.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
2: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
5: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
2: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
5: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Je kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
2: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
5: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
2: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor GAIA, want het is eigenlijk jullie initiatief.
5: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
2: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van GAIA.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
7: Ik ben David Nasus.
8: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
9: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtour registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Maar je moet rekening houden dat je altijd met twee gemeentebesturen bent. Er is lang gediscussieerd geweest van, moet het nieuw gebouw nu komen in Breen of in De Haan?
7: Het is eigenlijk ook een historisch moment. We zitten met vier partijen in de meerderheid. We hebben heel wat jonge mensen, nieuwe partijen, verschillende partijen. Dus dat wordt inderdaad een redelijke uitdaging.
8: Ja, omdat het een mooie stad is en de werkgelegenheid in Oostende mag ook een beetje vooruit. Hè.
6: Inderdaad, vorig jaar schatten we dat we speciaal voor de lichtshows 225.000 bezoekers naar Oostende hebben getrokken.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee, Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
7: Wel, het is eigenlijk de voormalige Oud-Kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project. Zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject. Anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar. In die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf. En zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school. En omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze refter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad. En na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
1: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
7: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
4: Radio Noordzee.
3: Regionieuws.
2: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerken moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerken houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben George Keters.
11: Ik ben Caroline de Vriend.
12: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
13: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottom line die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewoners parkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
1: Waar bijvoorbeeld?
13: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerken, Westerkwartier, noem maar op.
1: En dat willen jullie oplossen?
13: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
1: Wat is de verdere timing daarvoor?
13: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
1: Dat is al vrij snel.
13: Dat is vrij snel tegelijkertijd. Mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Tijdens de eerste twee weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
2: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
3: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
2: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wij gaan eigenlijk door tot middernacht en we bieden van alles aan. We bieden muziek aan, we hebben straattheater, we hebben wandelingen in de wijk en ook heel wat animatie op het Pauluspleintje.
5: Maar totdat er eigenlijk echt een goede structurele oplossing is van het probleem zelf, wordt het gebouw gesloten en gaan we het niet meer gebruiken. Niet als ontmoetingscentrum en ook niet voor de buitenschoolse kinderopvang, want veiligheid gaat voor alles.
6: Maar ik zeg vooral, storm kan heel erg gevaarlijk zijn. En dan hebben we maar beslist, door het slechte weer, om de omstandigheden in acht te nemen en de 3 activiteiten af te gelasten. Want ik wil geen tweede pukkelpop situatie in mijn gemeente.
7: Dan ben ik een hele, hele trouwe bezoeker geweest van de Paulusfeesten. Jaren aan een stuk, vooral in mijn jongerentijd, waar ik bijna dag en nacht op de Paulusfeesten te vinden was.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste Almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
8: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
1: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
8: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
1: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
8: Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
3: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
8: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Emmy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
3: Soms zijn er in de Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
8: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het Cultuurcafé van de Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
9: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtour registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Dirk Matthijven.
11: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
10: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
12: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
13: Well, laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
3: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever, maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
13: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een heel mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die kijken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
3: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
13: Wel, laat ons zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste pennenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de tramkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de city.
3: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
13: Goh, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
3: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
13: Absoluut, ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven, om hier dus een eventuele aankoop te doen, of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
9: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerken moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerken houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
14: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, een 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
3: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
14: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit de lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
3: Wanneer wordt het opgevoerd?
14: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
3: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
14: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, want ze zorgden voor heel veel angst, de spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze wijk was een vrij rustige wijk. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
3: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
14: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
9: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Zot van de branding, zot van techniek, zot van kunst, zot van vis. Dat zijn een aantal verschillende thema's die we hebben. En dan organiseren we activiteiten voor die kinderen sowieso rond de zee.
16: Ik vraag gewoon respect voor alle meningen. En ik wil niet dat de stad in verdeeldheid geraakt over het al of niet aanwezig zijn van dit monument in Oostende.
17: Cultuurmensen, dat zijn doeners en die kunnen niet stilzitten. De professionele cultuurpartners hebben ze samengezeten en komt er een programma deze zomer in Oostende.
18: Ja, heel vreemd, want eigenlijk heeft Permeke de helft van zijn leven gewerkt, geleefd in Oostende. Hij is 5 jaar als hij hier toekomt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Tijdens de eerste 2 weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de nationale feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de Zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
2: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
3: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
2: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wilden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
9: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
19: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
9: En je hebt ook een eigen winkel?
19: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Kapellenstraat.
9: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
19: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
9: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
19: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellenstraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, hè, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
9: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
19: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
9: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
19: Dankjewel.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
21: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
22: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Mark Azier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtoer registreerde voor de 4 dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de 4 nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ja, maar de burger heeft nog altijd het laatste woord. Dus vandaag krijgt iedere Middelkerkenaar een folder in zijn bus waarin dat hij mag zijn opmerkingen maken en mag hij nog altijd zeggen welk project hij wenst.
5: De inkomsten van die PV's die gaan helemaal niet naar de stad Oostende. Die gaan naar de politie in het algemeen, naar het boetefonds.
6: Dat zij 40% van hun totale vis hier in Oostende, op de site in Oostende, aan land brengen en veilen.
7: Wij waren permanent met 4 inspecteurs, onder leiding van de coördinator en hoofdinspecteur, op het terrein, op het strand, de dijk en de westelijke strekdam.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Dit is Radio Noordzee.
9: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
24: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
9: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
24: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
9: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
24: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè. Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
9: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor GAIA, want het is eigenlijk jullie initiatief.
24: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
9: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van GAIA.
12: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
9: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerken moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerke houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Björn Anschew.
10: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
11: Ik ben Bruno Lammeleen, voorzitter van Fusion Oostende.
13: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat, burgemeester Romina van Horen. Herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
26: Wel, het is eigenlijk de voormalige Oud-Kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project, zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject, anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar, in die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf, en zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school en omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze refter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad en na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
9: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
26: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
25: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regionieuws.
9: Tijdens de eerste twee weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
2: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
9: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
2: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
9: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
27: De smeulgeit, genoeg garnalen erin, een dunne korst en een licht pikant achtersmaakje erin.
28: Belangrijk is hier dat we vooral gaan gebruik maken van maritieme componenten, dus dat we ook gaan zeewier gebruiken en dat gaan de lokale maritieme componenten gaan in onze bieren verwerken.
29: Het culinaire luik van Oostende is voor Oostende belangrijk, dus dat we dat kunnen doen met een lokaal streekproduct via korte keten is ideaal.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerke gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Dit is Radio Noordzee.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
14: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottom line die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
8: Waar bijvoorbeeld?
14: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
8: En dat willen jullie oplossen?
14: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
8: Wat is de verdere timing daarvoor?
14: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuwe parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wil, wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
8: Dat is al vrij snel.
14: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: Dit is Radio Noordzee.
3: Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtoer registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
16: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
17: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Mark Azier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
25: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
4: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van de grote posten om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook, ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
8: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
4: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
8: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
4: Dan denk ik bijvoorbeeld aan de mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
8: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
4: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Emmy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en ja, de ticketverkoop gaat, gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
8: Soms zijn er in de Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
4: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het Cultuurcafé van de Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
5: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Voortaan kan men de Oosterover in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosterover. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerke moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerke houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
4: Well, laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
3: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever. Maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
4: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een hele mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die kijken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
3: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
4: Wel, laten we zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste pannenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de dampkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op bezitten.
3: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
4: Goh, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
3: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
4: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
1: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Een tutjesboom is eigenlijk een echte boom, zeg maar, waar kindjes hun tutje kunnen gaan ophangen.
6: Well, het is duidelijk dat de site op dit moment beschermd is, met de termen, met de gaanderijen en met de Wellington. Het zwembad hoort daar niet bij. Het is natuurlijk wel een bouwwerk die zijn waarde heeft. En dat betekent dat wij ervoor kiezen dat daar opnieuw een open groene ruimte komt.
7: Er zijn 6 fietsen die we in de binnenstad geplaatst hebben, te herkennen aan de LGBTQ-kleuren.
8: Ik ben al vaak op de Amandine geweest. De IJslandvaart is mij niet vreemd, maar je kunt altijd bijleren natuurlijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Tijdens de eerste 2 weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
9: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
3: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
9: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
7: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, een 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
3: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
7: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
3: Wanneer wordt het opgevoerd?
7: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
3: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
7: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, want ze zorgden voor heel veel angst, de spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Er zijn eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze wijk was een vrij rustige wijk. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
3: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
7: Een ticket kost €20 en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZ2.
11: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
12: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
13: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtoer registreerde voor de 4 dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de 4 nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort.

0: Eefsel hier in Zandvoorde.
1: Wel, we willen eigenlijk culturele activiteiten, maar heel klein, heel kort, naar de kinderopvang zelf brengen.
2: Het fijne is dat je eigenlijk een soort van carte blanche hebt gekregen, dus de artiesten mogen doen wat ze willen. Het wordt natuurlijk altijd wel geapprecieerd als er een link is naar Oostende of toerisme of dergelijke, maar dat was zeker geen must.
3: Ik kwam als 15, 16-jarige kwam ik naar hier, naar Lucy Loes luisteren op maandag. Ik vond het altijd al geweldig. En toen dacht ik, van, moest ik hier ooit kunnen draaien, hoe geweldig zou dat zijn? Kijk. Zoveel jaar later.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
5: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
6: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
5: En je hebt ook een eigen winkel?
6: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Kapellenstraat.
5: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
6: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
5: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
6: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellenstraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
5: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
6: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
5: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
6: Dank je wel.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
5: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerken moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerken houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Charlotte Verkeijen.
8: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
9: Ik ben Danik Menne.
10: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
11: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
4: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Michel van den Bos, voorzitter van Gaia. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
9: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar die

0: dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
0: Het is dus virtual reality, hè. Augmented reality ook. Hè. Je kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
1: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
0: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
1: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
0: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
1: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
2: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: Tijdens de eerste twee weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de nationale feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
3: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
1: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
3: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En ik ben een burgemeester met ambitie en ik vind ook dat filmfestival van Oostende nog meer ambitie mag hebben en op de Europese kaart mag gezet worden.
5: Maar zelfs al is dat één dove Oostendenaar die op een zelfstandige manier naar het stadhuis wil komen, dan moeten wij als dienst ervoor zorgen dat mogelijk is.
6: Wij zien dat dit stilaan vorm begint te krijgen, dat de eerste afgestudeerde leerling nu in de Hogere Zeevaartschool zit en wij hopen in de toekomst meer leerlingen nog te kunnen aantrekken in onze ASO-richting.
7: Het is te zeggen, ik noem dat nu voor het ogenblik dat ik het zie, een parkje in wording. Ik vind dus dat het een heel mooie beloning is voor al die jaren die ze opgeofferd heeft aan de kunst.
5: We zien ook een grotere toestroom van de begeleidingsvragen, los van de overnachtingen in het sociaal huis, maar ook hier in het doorgroeihuis.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende. Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de MetaRelax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. MetaRelax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
10: Wel, het is eigenlijk de voormalige Oud-Kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project, zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject, anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar, in die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf, en zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school en omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze rifter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad en na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
9: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
10: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtour registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
3: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Romina van Horen.
5: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
6: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
5: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
8: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
1: Waar bijvoorbeeld?
8: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
1: En dat willen jullie oplossen?
8: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
1: Wat is de verdere timing daarvoor?
8: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuwe parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
1: Dat is al vrij snel.
8: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Voortaan kan men de Oosterover in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerken moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerken houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
4: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
3: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
4: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
3: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
4: Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
3: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
4: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Amy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
3: Soms zijn er in De Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
4: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het Cultuurcafé van De Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
1: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We hebben een overweldigende steun gekregen van onze leden om toe te treden tot deze coalitie, omdat men aanvoelt dat vernieuwing zo nodig is hier in Oostende.
6: En vanuit het Economisch Huis gaan we hen uiteraard voorstellen op allerhande netwerkevents.
7: Moesten ze vragen aan ik van, moest je de tijd kunnen terugdraaien, zou je het opnieuw doen? Ik zou alles opnieuw doen, en met dezelfde persoon.
6: Als men spreekt van musicals, spreekt men nogal snel over Fame. Een legendarische film uit de jaren 80, waarop de musical gebaseerd is.
8: Het is dan ook een vernieuwingscoalitie. En ik denk dat dat goed is voor Oostende. Nieuw bloed, nieuwe ideeën, nieuwe aanpak, creativiteit.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Tijdens de eerste twee weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
9: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
3: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
9: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
10: Maar laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
3: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever, maar dat is misschien ook voor de bewoners hier?
10: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een heel mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die keken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
3: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
10: Wel, laten we zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste lijn, pennenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de tramkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de city.
3: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
10: Goh, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
3: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
10: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
1: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
12: Ik ben Patrick de Vit.
13: Ik ben Philippe Monseweijer.
14: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtour registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Chambre d'eau is een geweldig winters huiskamerfestival die wij met verschillende partners uit Oostende organiseren.
16: Kortom, het zorgt ervoor dat stad Oostende leeft en de verbondenheid heeft met het FFO.
17: Ook op de Rode Loper mag er gedanst worden elke avond tussen 6:30 en 7:00. Gaat er elke dag een andere DJ staan en iedereen die wil mag komen dansen.
18: Waarbij dat we eigenlijk zien dat er verschillende diensten in onze stad nog een betere toegankelijke dienstverlening verdienen. En dan hebben we het over onze sociale dienst, we hebben over ons jeugd- en gezinsloket, we hebben het over het huis van het kind en ook eigenlijk onze dienstevenementen en lokale economie.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, Wat is daar het verhaal achter?
19: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
3: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
19: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
3: Wanneer wordt het opgevoerd?
19: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
3: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
19: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, ze zorgden voor heel veel angst, de spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze wijk was een vrij rustige wijk. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
3: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
19: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.
0: Regionieuws.
1: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerken moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerken houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
21: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
22: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
23: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
1: En je hebt ook een eigen winkel?
23: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er 2 eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Capellestraat.
1: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
23: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
1: Komend weekend is er dan die braderie aan zee. In welke straten is dat in het centrum?
23: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, hè, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
23: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè? Omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
23: Dank je wel.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Tijdens de eerste twee weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
2: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
3: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
2: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het zou heel fijn zijn mocht de voorstelling in verschillende Oostendse scholen gespeeld worden. Te meer het meisje dat model stond voor het moutpersonage in twee Oostendse scholen gezeten heeft.
5: Die echt uit de onderbuik van de maatschappij komen, wouden we een keer in het mekka zetten van rijkdom en welvaart. En een cursaal staat daar wel voor.
6: Absoluut. Wij zullen ervoor zorgen eigenlijk dat de jeugd zich tijdens juli en augustus absoluut niet zal vervelen in Oudenburg.
7: En zo denken wij op die manier de jeugd terug wat meer naar de polisfeest te krijgen. En ook niet alleen in het tukkertje, maar dat ze toch ook wel een keer de tour doen. Eventueel met die foodtrucks en met de rest van het programma ook wel een stukje meenemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste Almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
1: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Cursaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
9: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
3: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
10: Het is dus virtual reality, augmented reality ook. Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken, hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
3: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
10: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
3: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
10: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Dat bestaat nergens. Een volledig virtuele zoo, dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
3: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
3: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtour registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben George Keters.
12: Ik ben Caroline de Vriend.
13: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
6: Wel, het is eigenlijk de voormalige Oud-Kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project, zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject, anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar, in die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf, en zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school en omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze refter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad en na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
3: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
6: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt, die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
12: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerken moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerken houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
14: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottom line die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewoners parkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
3: Waar bijvoorbeeld?
14: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerken, Westerkwartier, noem maar op.
3: En dat willen jullie oplossen?
14: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
3: Wat is de verdere timing daarvoor?
14: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
3: Dat is al vrij snel.
14: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Oostende heeft op culinair vlak zeer veel te bieden. En wij vonden heel wat menukaarten die een mooie reflectie van de stad Oostende culinair kunnen brengen.
16: Ja, je zou denken, je is veel over de wereld weg. Het is iemand die graag globetrot, maar nee, ik ben graag thuis. Ik ben echt iemand die graag is een atleetje in Bredene. Ik ben daar op mijn gemak, ik kan buiten komen, de mensen zien, ik zit dicht aan het strand.
17: Dan komt 2024 en dan ga ik ervan uit dat we toch zullen opnieuw deelnemen aan de verkiezingen als uitredend burgemeester en kandidaat-burgemeester. Omdat ik denk dat een tweede legislatuur nodig is om het werk af te maken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Tijdens de eerste twee weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de Zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
2: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
3: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
2: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven. Omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden. bieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterhoever.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
18: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
1: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
18: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
1: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
18: Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
1: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
18: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Emmy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
1: Soms zijn er in De Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
18: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het Cultuurcafé van De Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
1: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Dirk Matthijven.
4: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
19: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtour registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schatte het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Het is vooral op basis van de vaststelling dat we in een aantal wijken permanente overlast hebben, dag, nacht, van vuurwerk dat wordt afgestoken, ook buiten de periodes waarin dat de eindejaarsfeesten zijn, met heel veel overlast voor de wijken, dus willen we het permanent verbieden.
21: Omdat Stad Oostende zet deze legislatuur in op ook onbemand sporten, noemen we dat dan.
22: Om te beginnen, op vraaghoek van de carnavalisten zorgen we voor een centraal punt. Op de groentemarkt zelf zetten we een authentieke spiegeltent.
23: Zoals Stefan ook al zei, het is een vergeten verhaal voor mensen die vandaag in Oostende leven, die redelijk jong zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
5: Maar laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
3: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever, maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
5: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een hele mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die kijken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus om maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
3: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
5: Wel, laten we zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste lijn, pennenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de dampkap tot door het dak, dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte, zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de city.
3: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
5: Goh, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurig is, langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
3: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
5: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
3: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.
7: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerken moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerken houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, ik ben Willy Sommers.
10: Ik ben Romina van Oren.
24: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
25: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
26: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Radio Noordzee.
3: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
27: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, een 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
3: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
27: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit de lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
3: Wanneer wordt het opgevoerd?
27: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
3: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
27: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, want ze zorgden voor heel veel angst, spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze wijk was een vrij rustige wijk. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
3: Wat kost een ticket en waar kunnen de mensen die kopen?
27: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
3: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.
6: Nieuws en info, Radio Noordzee.
10: Noordzee Regio Nieuws.
3: Tijdens de eerste twee weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de nationale feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
2: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
3: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
2: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
3: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Want als ik aan Oostende denk, dan denk ik nu is het beter met de klimaatverandering.

0: trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
2: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
0: En je hebt ook een eigen winkel?
2: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Capellestraat.
0: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
2: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende alleen al. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
0: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
2: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter, hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, hè, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
0: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
2: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè? Omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
0: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
2: Dankjewel. Nieuws en info,
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtour registreerde voor de 4 dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de 4 nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt.

0: 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Mijn naam is Joris Polet.
3: Ik ben André Durie.
4: Ik ben Kurt Kluis.
5: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
7: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
0: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
7: Het is dus virtual reality, hè. Augmented reality ook. Hè. Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè. Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
0: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
7: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè. Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
0: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor GAIA, want het is eigenlijk jullie initiatief.
7: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè. Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè. Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
0: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van GAIA.
1: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerke moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerke houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
8: Wel, het is eigenlijk de voormalige Oud-Kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project. zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject. Anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar. In die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf. En zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school. En omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze refter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad. En na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
0: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
8: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dat we KV Oostende kunnen redden en dat er een overnemer zal klaarstaan om deze club naar de toekomst te brengen.
4: Omdat we kunnen overgaan tot een ruil van gebouwen met Stad Oostende.
9: En eigenlijk was de bedoeling vandaag om met die 1000 kinderen een hele insoriaanse wandeling te maken door de binnenstad. Maar helaas, het weer viel wat tegen.
10: Wat dat de kroeg en ik en het Paulusplein en weet ik wat nog allemaal betekent voor Oostende gedurende heel die periode van 60 jaar dat ik hier in de kroeg in Oostende heb mogen zijn.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Tijdens de eerste twee weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
11: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
0: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
11: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
12: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
0: Waar bijvoorbeeld?
12: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
0: En dat willen jullie oplossen?
12: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
0: Wat is de verdere timing daarvoor?
12: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuwe parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
0: Dat is al vrij snel.
12: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Maxime Dong.
14: Ik ben Brenda Linskens.
15: Ik ben Bart Versleus.
16: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtour registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Dus nu hebben we een fietstas ontworpen waar Kobe Henk op prijkt. Kobe Henk is een gezonde Oostense jongen, kan je wel zeggen, die graag bij voorkeur op de fiets rondrijdt.
18: Ze worden heel intensief begeleid. Er is hier heel veel expertise in huis. Dus we gaan echt wel op maat van jongeren aan de slag.
19: We willen het risico niet nemen dat daar iemand toch zou dragen zijn van het virus en dat het zich verder zou verspreiden dan onder onze medewerkers, artsen en zorgverleners.
20: Zorg dat de zaken goed opgevolgd worden. Wij zullen vanuit de stad al het nodige doen om ook die mensen die in een zwakkere positie zijn zo goed mogelijk op te volgen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
21: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
0: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
21: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
0: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
21: Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
0: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
21: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Amy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
0: Soms zijn er in De Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
21: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het Cultuurcafé van De Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
0: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.

0: Hortse Regio Nieuws.
1: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerken moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerken houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
3: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
5: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
7: Well, laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
1: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever. Maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
7: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een hele mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die keken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus om maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
1: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
7: Wel, laat ons zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste pannenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de dampkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de site.
1: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
7: Goed, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
1: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
7: Absoluut, ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven, om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
1: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.

0: Meldse Regio Nieuws.
1: Tijdens de eerste twee weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de nationale feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
2: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
3: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
2: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: De parkeerdruk steeg stelselmatig in heel wat straten in Raverseide. Dat is heel vervelend voor de bewoners en ook voor de bezoekers.
5: We doen dat onder de hashtag Prachtig Oudenburg, waarbij dat iedereen die mooie foto's geeft van Oudenburg zelf die hashtag kan gebruiken.
6: Maar wij zien tot onze verbazing, en wij zijn toch ook wel zeer blij daarmee, dat er heel wat vaste bewoners, lokale mensen, hier komen kopen om dan eigenlijk later vast te komen wonen.
7: Mensen met platte daken in het centrum, eigenaar Sindici, willen we echt gaan aanmoedigen om die meeuweringsnetten te gaan installeren.
8: Gezien dat de Oosterover eigenlijk in volle opbouw is als nieuwe stad aan zee naast Oostende stad aan zee, willen wij mee met de Cirque de Pioniersrol helpen invullen daarmee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste Almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
10: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
3: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
10: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
3: Wanneer wordt het opgevoerd?
10: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
3: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieftmeisje, het is breder.
10: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, ze zorgden voor heel veel angst, de spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze wijk was een vrij rustige wijk. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
3: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
10: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
3: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
3: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtour registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schatte het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
12: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
14: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
15: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
3: En je hebt ook een eigen winkel?
15: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er 2 eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Kapellenstraat.
3: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
15: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
3: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
15: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in 1 groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellenstraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, hè, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
3: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
15: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
3: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
15: Dank je wel.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
3: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerke moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerke houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
16: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
3: Het is door middel van een hoofdtelefoon, is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
16: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
3: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
16: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
3: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor GAIA, want het is eigenlijk jullie initiatief.
16: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens, hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel, hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
3: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van GAIA.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Dat is ook de uitermate troef van Oostende, die een stad is waar je alles in wandeltraject kunt afleggen, dat je hier alles geconcentreerd samen gaat vinden en deze dokken.
7: Maar zo zal er bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in automatische deuren aan de inkomhal. De boxoffice wordt volledig opnieuw gebouwd, wordt opengemaakt langs buiten, ook net om veel beter toegankelijk te zijn voor iedereen.
18: Dus we gaan nooit nog het nummer 20 gebruiken in Oostende als eerbetoon aan de meest gelowerde speler ooit in Oostende.
10: Maar Freins en zijn beste vriend Honoré Hoevenagel bleven systematisch elke dag de tram nemen van Nieuwpoort naar Oostende. Dat was om de vordering en de Atlantic Wall te kunnen tekenen. Dus ze waren ook leraars in de oorlog toch wel.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
3: Tijdens de eerste twee weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
2: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
3: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
2: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
3: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
5: Wel, het is eigenlijk de voormalige Oud-Kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project, zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject, anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar, in die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf, en zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school en omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze rifter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad en na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
3: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
5: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Eddy Grison.
21: Ik ben Dina Batti.
22: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
23: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
3: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtour registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schatte het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
4: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
6: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
20: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
21: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewoners parkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
3: Waar bijvoorbeeld?
21: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
3: En dat willen jullie oplossen?
21: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
3: Wat is de verdere timing daarvoor?
21: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
3: Dat is al vrij snel.
21: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
3: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerke moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerke houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
25: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
26: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
27: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
28: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
3: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
28: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
3: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
28: Dan denk ik bijvoorbeeld aan de mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
3: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
28: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Emmy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
3: Soms zijn er in de Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
28: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het Cultuurcafé van de Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
27: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Regionaal nieuws en info.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
27: Tijdens de eerste twee weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
2: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
3: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
2: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterhoever.
27: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Dan heb je natuurlijk de aanknopingspunt die ligt voor de hand hier in Oostende. Dat we daar een terugkoppeling doen naar het koloniaal verleden van België. Dat is heel erg boeiend, denk ik, voor de leerlingen.
8: Het is zelfs heel belangrijk voor Oostende. Oostende is een badstad waar in de zomer natuurlijk heel veel mensen naar het strand komen. Maar winterbestemming is natuurlijk ook wel belangrijk voor een stad als Oostende. En wij zijn de laatste jaren toch meer en meer een bestemming geworden voor mensen om op citytrip te komen, naar Oostende te komen.
11: Voor mij is genieten niet alleen maar stilzitten. Er moet van alles gebeuren. En ik weet dat tamelijk vermoeiend zal zijn. Maar ik kijk er met zoveel goesting naar uit dat helemaal niet zo erg is. Ik ben nog jong, hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
27: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
7: Well, laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
3: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever. Maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
7: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een hele mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die keken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus om maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
3: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
7: Wel, laat ons zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste pannenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de damkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de city.
3: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
7: Goh, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
3: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
7: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
3: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
3: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtoer registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schatte het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Maxime Dong.
12: Ik ben Brenda Linskens.
13: Ik ben Bart Versluis.
14: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
12: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, een 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
3: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
12: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit lokale groepen, onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
3: Wanneer wordt het opgevoerd?
12: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6:00, 6:30, 7:00, 7:30 of 8:00 via het uitloket van de stad Oostende.
3: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
12: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval en hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, want ze zorgden voor heel veel angst, de spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze wijk was een vrij rustige wijk. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterrein, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
3: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
12: Een ticket kost €20 en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
10: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
10: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerke moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerke houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
10: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijs.

0: Samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
1: Komend weekend is er dan die braderie aan zee. In welke straten is dat in het centrum?
0: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter, hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, hè, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
0: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
0: Dankjewel.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het zou heel fijn zijn mocht de voorstelling in verschillende Oostendse scholen gespeeld worden. Te meer het meisje dat model stond voor het moutpersonage in twee Oostendse scholen gezeten heeft.
4: Die echt uit de onderbuik van de maatschappij komen, wouden we een keer in Mekka zitten van rijkdom en welvaart. En een cursaal staat daar wel voor.
5: Absoluut. Wij zullen ervoor zorgen eigenlijk dat de jeugd zich tijdens juli en augustus absoluut niet zal vervelen in Oudenburg.
6: En zo denken wij op die manier de jeugd terug wat meer aan de polisfeest te krijgen. En ook niet alleen in Tukkertje, maar dat ze toch ook wel een keer de tour doen. Eventueel met die foodtrucks en met de rest van het programma ook wel een stukje meenemen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Tijdens de eerste twee weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de nationale feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
7: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
1: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
7: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wilden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
1: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Cursaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
9: Wel, de zoon van de toekomst komt naar de koningin der badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken.

0: voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: Het is door middel van een hoofdtelefoon, is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
0: Het is dus virtual reality, hè. Augmented reality ook. Hè. Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè. Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
1: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
0: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
1: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
0: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
1: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
4: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
5: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
6: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtour registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel. Maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Dat is een enorme ramp voor onze club, zeker voor onze jeugdwerking. Het waren allemaal jeugdskifs, dus de groep die getroffen wordt is de groep tussen 10 en 16 jaar.
8: Ja, inderdaad, dankzij een hele goede samenwerking met de KSA, met de jeugdbeweging hier op Zandvoorde, hebben we eigenlijk een extra locatie kunnen bemachtigen en hebben we eigenlijk de maaltijden kunnen laten doorgaan in die nieuwe locatie en dus niet meer in het oud kasteeltje, want dat is voor een bepaalde tijd gesloten.
7: In de Koninginnenvijver, de grootste vijver van het Maria Hendrika Park, de grote lak zoals we in Oostende zeggen, hebben we nu ook blauwalgen vastgesteld. Dat zijn bacteriën die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van mensen.
9: Om het eenvoudig uit te leggen, als je op die zeedijk loopt van Kurszaal naar de Drie Gapers toe, dan gaan we links focussen op alle historische gebouwen die er aanwezig zijn. Als je naar de andere kant kijkt, zie je het strand en de zee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
11: Wel, het is eigenlijk de voormalige Oud-Kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project, zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject, anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar, in die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf, en zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school en omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze rifter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad en na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
1: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
11: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerken moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerken houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Maxime Dong.
3: Ik ben Brenda Linskens.
4: Ik ben Bart Versleus.
5: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
7: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottom line die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
1: Waar bijvoorbeeld?
7: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerken, Westerkwartier, noem maar op.
1: En dat willen jullie oplossen?
7: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
1: Wat is de verdere timing daarvoor?
7: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wil, wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
1: Dat is al vrij snel.
7: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
0: Regionieuws.
1: Tijdens de eerste twee weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
8: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
1: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
8: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosteroever.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Och ja, dat doet het weer zeker. En ik bedoel, we hebben fantastisch weer gehad. We hebben een inhoudelijk heel sterke programmatie neergezet. Met heel veel mensen bereikt dat heel veel mensen zeer geëmotioneerd gekregen.
10: Oostende omstreek was dat heel bekend. Wij hadden jaarlijks ons rood concert. We zijn daarmee begonnen. Mijn eerste optreden was ooit in het Wit Paard. Dat is in het jaar 71. Ik ben begonnen in de Kronschool in het jaar 70. Dan zijn we verhuisd naar het Feestpaleis. Dan zijn we verhuisd naar Zeezicht.
11: De Kurszaal is heel fijn om te spelen. Hele goede zaal,
2: met airco, niet onbelangrijk op deze hele warme dagen. Dus het is binnen een hele aangename temperatuur. De mensen zijn hier super vriendelijk, wij worden echt in de watten gelegd. Ja, heel fijn.
4: Familiepark ook, 15% meer bezoekers op het familiepark. Totaal schatten we dat we ongeveer 150.000 bezoekers hadden hebben over heel het festival, over de 11 dagen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste Almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Regionieuws.
1: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtour registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
12: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
13: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Mark Azier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
15: Well, laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
1: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever. Maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
15: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een hele mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die kijken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus ja, maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
1: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
15: Wel, laten we zeggen dat wij bepaalde gebouwen voor vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste lijn, pennenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de damkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de city.
1: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
15: Goh, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurig is, langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
1: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
15: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
1: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerken moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerken houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee Dagklapper.
16: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de weken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum Het Viooltje in de Violierenlaan nummer 3. En dat allemaal tussen 2 en 5 uur 30 vanavond. In de Molen van Stenen kan je deze week het werk van Christel de Vriend met juwelen en Christian de Lestage met keramiek bewonderen. Vandaag van 1 tot 6 uur. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat nummer 4 in Stenen, Oostende. Dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
1: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
17: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, een 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
1: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
17: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit de lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen dus in 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
1: Wanneer wordt het opgevoerd?
17: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de Stad Oostende.
1: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
17: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, ze zorgden voor heel veel angst, het spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze wijk was een vrij rustige week. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
1: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
17: Een ticket kost €20 en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarke.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Er is nu sinds vorige zomer een ontwikkeling op het toeristische van het monument. En dat betekent eigenlijk dat er een quasi verdubbeling zal komen van het aantal hotelkamers.
19: Die compostpaviljoenen, ik zie dat bij mij hier in de buurt, die worden gebruikt. Ikzelf ook trouwens. En er is een bepaalde cohesie die ontstaat tussen de mensen die langskomen en zo. Dus er is een sociaal draagvlak er ook voor.
20: De dactylozaal, maar ook op de scène van de grote posttafel, waar we eigenlijk een volledige nachtclub bouwen.
21: Of fotograaf spelen voor de eerste presidenten. Dat was een mooi moment. Natuurlijk de Herald, de Nercrash. Ja, dat zijn allemaal dingen die je bijblijven, hè? Ja.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Tijdens de eerste twee weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de nationale feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
8: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
1: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
8: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven. Omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort braderie aan zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
22: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
1: En je hebt ook een eigen winkel?
22: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Capellestraat.
1: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
22: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
1: Komend weekend is er dan die braderie aan zee. In welke straten is dat in het centrum?
22: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter, hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, hè, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is, hè?
1: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
22: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu, hè. Omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè. Dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
22: Dank je wel.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Stefan Tange.
5: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
7: Ik ben Rudy de Meijer.
23: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtour registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Wel, ik heb eigenlijk gemarcheerd voor het goede doel, voor de VZ2 legbaken. Ik heb ongeveer 540 kilometer gemarcheerd van Perugia over Assisi naar Rome.
25: Maar oké, we gaan een zeer aanvallend spel hebben met heel veel punten. Maar daardoor gaan we waarschijnlijk ook wat meer punten tegenkrijgen. Dus een spectaculairder spel om naartoe te kijken. Het is een moderner spel om naartoe te kijken. Het is na 14 jaar ook een andere wijze van spel.
26: Binnen de Vlaamse Parkinson-liga zijn er verschillende contactgroepen. Wij zijn contactgroep Oostende. En wij zorgen voor een maandelijkse activiteit voor mensen met Parkinson.
27: Ja, ik heb altijd gezegd, we gaan van een dienstcentra naar de woonzorgcentra, van de woonzorgcentra naar de Rote Post, van de Rote Post naar de kurszaal, van de kurszaal naar het sportpaleis.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vandaag aan de kust veel wolkenvelden, mogelijk wat gemiezer. Er zijn wel opklaringen en zeker deze namiddag zien we de zon. De maxima liggen rond de 21 graden bij een matige noordwestenwind. De strandwatertemperatuur bedraagt 20,7 graden en het is laagwater deze middag om 2:20.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA, een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
28: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
2: Het is dus virtual reality, hè. Augmented reality ook. Hè. Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè. Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
1: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
2: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
1: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
2: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè. Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè. Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
1: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
0: Regionieuws.
1: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerken moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerken houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk de Grauwe.
7: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
9: Ik ben Nancy Bourquenier.
10: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
9: Wel, het is eigenlijk de voormalige Oud-Kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project, zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject, anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar, in die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf, en zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school en omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze rifter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad en na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
1: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
9: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Tijdens de eerste twee weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
2: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
3: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
2: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Er komt zeker een proefproject, een zone rookvrij strand op het strand van Oostende.
5: Lisette is een bijzondere soep- en lunchbar. Het is een initiatief eigenlijk van onze begeleiders, onze bijzondere medewerkers en onze kok die samen een soepbar wilden beginnen in het centrum van Oostende.
6: Net als de vorige jaren zal het cultuurcentrum haar deuren openzetten om op een creatieve manier heel veel kinderen te ontvangen.
7: Ja, we gaan een grote massief houten kader plaatsen op de allermooiste plekken van de kust.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste Almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerke gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
9: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottom line die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
1: Waar bijvoorbeeld?
9: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
1: En dat willen jullie oplossen?
9: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
1: Wat is de verdere timing daarvoor?
9: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuwe parkeerplan worden beslist. om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wil, wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
3: Dat is al vrij snel.
9: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
3: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtour registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
11: Ik ben Timmy van Assen.
12: Hello, I'm Dario Durja.
13: Ik ben Frank Jonbloed.
14: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
15: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
3: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
15: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
3: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
15: Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
3: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
15: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Amy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
3: Soms zijn er in De Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
15: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het cultuurcafé van De Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
3: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
3: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerken moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerken houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de weken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum Het Viooltje in de Violierenlaan nummer 3. En dat allemaal tussen 2 en 5 uur 30 vanavond. In de Molen van Stenen kan je deze week het werk van Christel de Vriend met juwelen en Christian Lestage met keramiek bewonderen. Vandaag van 1 tot 6 uur. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat nummer 4 in Stenen Oostende. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
4: Well, laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
3: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever, maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
4: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een hele mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die kijken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus om maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
3: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
4: Wel, laat ons zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste pannenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de dampkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de city.
3: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
4: Goed, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
3: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
4: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
3: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Zij vinden volop de weg naar het Cursaal terug. Daar zijn wij uiteraard heel blij mee.
6: Inderdaad, het breidt uit weliswaar op een andere locatie, ter hoogte van het Arthur de Greefplein. De bedoeling is dat de site anderhalf keer zo groot is als vorig jaar. Het is eigenlijk een top toeristische attractie.
7: We hebben de beslissing genomen om inderdaad het Bikersloft, het vroegere motorhotel, die ondertussen een dertal jaar leeg staat, te gaan huren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Tijdens de eerste twee weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
9: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
3: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
9: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wilden aanbieden. bieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterhoever.
8: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
10: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
3: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
10: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
3: Wanneer wordt het opgevoerd?
10: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6:00, 6:30, 7:00, 7:30 of 8:00 via het uitloket van de stad Oostende.
3: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
10: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, ze zorgden voor heel veel angst, het spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze wijk was een vrij rustige wijk. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
3: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
10: Een ticket kost €20 en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
8: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
12: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
13: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
14: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
8: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtoer registreerde voor de 4 dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de 4 nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het 7e opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.

0: De kust veel wolkenvelden, mogelijk wat gemiezer. Er zijn wel opklaringen en zeker deze namiddag zien we de zon. De maxima liggen rond de 21 graden bij een matige noordwestenwind. De strandwatertemperatuur bedraagt 20,7 graden en het is laagwater deze middag om 20 over 2.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort braderie aan zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
2: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
0: En je hebt ook een eigen winkel?
2: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Capellestraat.
0: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
2: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende alleen al. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
0: Komend weekend is er dan die braderie aan zee. In welke straten is dat in het centrum?
2: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, hè, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca ook, gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
0: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
2: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. We zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar voor om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
0: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
2: Dank je wel.
1: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
1: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
0: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerke moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerke houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
5: Ik ben Haris Bratanus.
6: Ik ben Christopher Meijer.
7: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
5: Wel, de zoon van de toekomst komt naar de koningin der badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren.

0: heren die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
0: Het is dus virtual reality, hè. Augmented reality ook. Hè. Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè. Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
1: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
0: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
1: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
0: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè. Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè. Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
1: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
2: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: Tijdens de eerste twee weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de nationale feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
3: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
1: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
3: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Zodanig dat de luchthaven van Oostende ook terug op de kaart staat in Europa.
5: Op vandaag stellen we vast hier in de regio, in het arrondissement Oostende, 5,4 werklozen per vacature.
6: Ja, inderdaad. Wel een heel concreet dossier natuurlijk. De Torhoutse Steenweg is vaak oververzadigd. We staan er allemaal vast als we naar de winkels gaan. Dus wij stellen voor vanaf de A10 een afslag die uitkomt ter hoogte van de Kromme Elleboog. Dat zou zorgen voor een betere ontsluiting van dat deel van Oostende richting A10. Dan ook misschien verderop naar Bredene.
7: Wij zijn een school, Sint-Josefs Instituut, hier in Oostende. En we hebben heel wat leerlingen met een andere afkomst. En wij vinden het belangrijk om te werken rond verdraagzaamheid en rond tolerantie.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepen over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerke gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
10: Wel, het is eigenlijk de voormalige Oud-Kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project, zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject, anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar, in die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf, en zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school en omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze refter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad en na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
9: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
10: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
2: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtour registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
12: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Romina van Horen.
14: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
15: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
14: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
16: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottom line die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
9: Waar bijvoorbeeld?
16: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
9: En dat willen jullie oplossen?
16: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
9: Wat is de verdere timing daarvoor?
16: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
9: Dat is al vrij snel.
16: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
2: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerke moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerke houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
17: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de weken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum Het Viooltje in de Violierenlaan nummer 3. En dat allemaal tussen 2 en 5 uur 30 vanavond. In de Molen van Stenen kan je deze week het werk van Christel de Vriend met juwelen en Christian Lestage met keramiek bewonderen. Vandaag van 1 tot 6 uur. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat nummer 4 in Stenen, Oostende. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
18: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
9: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
18: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
9: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
18: Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
9: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
18: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Emmy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
9: Soms zijn er in De Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
18: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het cultuurcafé van De Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
1: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
2: Radio Noordzee, elk uur, meer regionaal nieuws.
19: We hebben een brief gestuurd naar alle inwoners dat de werken zullen aanvatten in november. En dan word je geconfronteerd met de aannemer die zegt... Ik zal maar starten in maart. Dat is eigenlijk om je boos te maken.
20: Wel, dus vanavond hebben wij van de leden het mandaat gekregen om inhoudelijke gesprekken aan te knopen om die vernieuwingscoalitie van Bart Tomlijn een kans te geven.
21: En als je op dat moment eigenlijk doorheen Oostende kan lopen en letterlijk bijna zelfs de Oostendse middenstand laat binnenlopen, zoals De Ton of inderwaar Hotel du Parc hier in de buurt, als je daar kan eigenlijk de mensen laten interageren met hun collega's, dat is leuk, want dat herkennen mensen.
22: Het bleek dat er nu een veertigtal katten zitten, dat heb ik ook zelf vastgesteld, en we zijn direct in actie getreden en hebben ondertussen in 2 weken 20 katten gevangen, behandeld en teruggezet op die plaats.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Tijdens de eerste 2 weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
3: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
9: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
3: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterhoever.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
8: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
23: Well, laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
9: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever, maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
23: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een hele mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die keken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus om maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
9: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
23: Wel, laat ons zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste pennenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de dampkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de city.
9: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
23: Goed, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
9: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
23: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
1: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
25: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
0: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtour registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien uit de zaal, in de zaal gekomen en onze pamper. Chap en ik en onze pamper.
5: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onheldig was.
6: U weet dat de Koninklijke Circus Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
7: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. We hebben nog land, concessies en Plassendalen 1.
25: Bloed, zweet en traan. Nee, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk inwerken op alle vlak. Het zijn ontzettend lange dagen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vandaag aan de kust veel wolkenvelden, mogelijk wat gemiezer. Er zijn wel opklaringen en zeker deze namiddag zien we de zon. De maxima liggen rond de 21 graden bij een matige noordwestenwind. De strandwatertemperatuur bedraagt 20,7 graden. En het is laagwater deze middag om 20 over 2.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
26: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
27: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
26: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
27: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit de lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen dus in 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
26: Wanneer wordt het opgevoerd?
27: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
26: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
27: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, want ze zorgden voor heel veel angst, de spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze wijk was een vrij rustige wijk. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
26: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
27: Een ticket kost €20 en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schildere. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerken moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerken houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Björn Anseeuw.
11: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
12: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
13: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
14: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
1: En je hebt ook een eigen winkel?
14: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Kapellenstraat.
1: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
14: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende alleen al. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
1: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
14: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellenstraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van iedereen door mee. De horeca, ook gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
14: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè? Omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. We zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
14: Dank je wel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Tijdens de eerste twee weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
2: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
3: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
2: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Er komt zeker een proefproject, een zone rookvrij strand op het strand van Oostende. Ja.
5: Lisette is een bijzondere soep- en lunchbar. Het is een initiatief eigenlijk van onze begeleiders, onze bijzondere medewerkers en onze kok die samen een soepbar wilden beginnen in het centrum van Oostende.
6: Net als de vorige jaren zal het cultuurcentrum haar deuren openzetten om op een creatieve manier heel veel kinderen te ontvangen.
7: Ja, we gaan een grote massief houten kader plaatsen op de allermooiste plekken van de kust.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
1: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
9: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
9: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon kunnen ze dus via een speciale procedure kunnen ze dus echt dieren zien opduiken, hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
3: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
9: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
3: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
9: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
3: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
3: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtour registreerde voor de 4 dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de 4 nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het 7e opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
11: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
12: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Mark Wazier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
14: Wel, het is eigenlijk de voormalige Oud-Kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project. Zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject. Anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar. In die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf. En zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school. En omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze refter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad. En na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
3: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
14: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerken moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerken houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
15: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de weken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum Het Viooltje in de Violierenlaan nummer 3. En dat allemaal tussen 2 en 5 uur 30 vanavond. In de Molen van Stenen kan je deze week het werk van Christel de Vriend met juwelen en Christian Lestage met keramiek bewonderen. Vandaag van 1 tot 6 uur. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat nummer 4 in Stenen, Oostende. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
16: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewoners parkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
3: Waar bijvoorbeeld?
16: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerken, Westerkwartier, noem maar op.
3: En dat willen jullie oplossen?
16: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
3: Wat is de verdere timing daarvoor?
16: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wil, wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
3: Dat is al vrij snel.
16: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Want als ik aan Oostende denk, dan denk ik nu is het beter met de klimaatverandering, maar daarvoor was het altijd zo kou, gure wind.
18: In het co-centrum komen er 59 woningen, waarvan 57 erkende assistentiewoningen en 2 appartementen.
19: Nu voor de eerste keer heb ik tijd gemaakt om 1 of 2 nachten te overnachten. En we gaan de nachtleven van Oostende ontdekken.
20: Ja, ik durf dat zelfs een kleine poging tot oplichting doen, want men heeft juridisch geen enkele poot om op te staan. En toch stuurt men de burgers een aanslagbiljet om €55 te betalen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Tijdens de eerste 2 weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de nationale feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de Zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
2: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
3: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
2: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
3: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
21: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
3: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
21: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
3: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
21: Dan denk ik bijvoorbeeld aan de mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
3: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
21: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Amy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
3: Soms zijn er in De Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
21: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het cultuurcafé van De Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
3: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
23: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
24: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
25: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
3: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtour registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Matthias Schoenaerts heeft een 28 meter hoge muurschildering gemaakt van Leopold op zijn paard, zonder hoofd.
27: Om een heel duidelijk open debat te voeren over de rol van de koning, die ook zeer belangrijk was voor Oostende, maar die toch ook wel een andere kant geeft dan het mooie pracht en praal die wij kennen.
3: En daarmee komen we eigenlijk tegemoet aan de noden die wij al langer hebben in Bredene, gekoppeld aan ons stadversluiscentrum ook, van degelijke hotelaccommodatie. En met de komst van Hotel Europe komen wij daar aan tegemoet, omdat dat een 3-ster hotel zal zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vandaag aan de kust veel wolkenvelden, mogelijk wat gemiezer. Er zijn wel opklaringen en zeker deze namiddag zien we de zon. De maxima liggen rond de 21 graden bij een matige noordwestenwind. De strandwatertemperatuur bedraagt 20,7 graden en het is laagwater deze middag om 20 over 2.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
4: Laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
3: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever. Maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
4: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een hele mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die kijken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
3: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
4: Wel, laat ons zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste pennenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de damkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de city.
3: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
4: Goed, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
3: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
4: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
1: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerke moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerke houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
6: Ik ben David Nasus.
7: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
9: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
10: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
3: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
10: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit de lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
3: Wanneer wordt het opgevoerd?
10: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
3: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
10: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, want ze zorgden voor heel veel angst, de spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze wijk was een vrij rustige wijk. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus

0: dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
1: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
2: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
1: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wij zoeken eigenlijk mensen die zich op een duurzame manier willen engageren om te helpen beheerswerken doen in de Zwaanhoek en in de Keijaard.
5: We hebben 5 nieuwe restaurants die ook deelnemen. Dat is ook wel fijn om 5 nieuwe restaurants vanuit onze stad te leren kennen.
6: Die zijn Roxham gevonden, langs de Brugse Steenweg op kruispunt van de Zeeweg met de Brugse Steenweg.
7: Maar er is ook een gratis parcours dat zich uitspreidt over de hele stad. Verschillende locaties op de Zeedijk, het Leopoldpark, waar dat mensen kunnen genieten van hele grote installaties met internationale fotografie.
8: Ik denk dat wij ons daar zeer gelukkig mogen prijzen over het aantal docenten die wij hebben. Er is eigenlijk geen enkele vacature die hier niet ingevuld is.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste Almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum De Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerke gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
9: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
0: En je hebt ook een eigen winkel?
9: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er 2 eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Kapellenstraat.
0: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
9: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
0: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
9: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in 1 groot openlucht shoppingcenter, hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapel.

0: De straat uit op Beulstraat, Christina Straat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
0: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
0: Dank je wel.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtour registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schatte het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Natasja Waldman.
5: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
6: Ik ben Joke Doodlewoman.
7: Ik ben Wouter Schrabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
8: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
8: Het is dus virtual reality, augmented reality ook. Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Alsof ze dus werkelijk naar jou toekomen. Dus het is echt heel bijzonder, heel speciaal.
1: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
8: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
1: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
8: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden. Want je kan er heel dichtbij komen als mens. Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
1: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerke moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerke houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee dagklapper.
9: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de weken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum Het Viooltje in de Violierenlaan nummer 3. En dat allemaal tussen 2 en 5 uur 30 vanavond. In de Molen van Stenen kan je deze week het werk van Christel de Vriend met juwelen en Christian Lestage met keramiek bewonderen. Vandaag van 1 tot 6 uur. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat nummer 4 in Stenen, Oostende. Dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
10: Wel, het is eigenlijk de voormalige Oud-Kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project. Zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject. Anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar. In die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf. En zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school. En omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze rifter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad. En na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
1: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
10: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: We lanceren vandaag de Marktbus. Het is een concept waarbij we met een
4: eigen busje zullen rondrijden met vrijwilligers om mensen in de deelgemeenten te gaan oppikken en af te zetten aan onze markt. We willen op die manier onze markt extra leven inblazen.
11: Wel, de expo gaat over cafés, iconische cafés in Oostende. Ja, de stad wil eigenlijk een eerbetoon brengen aan die cafés. En dat zijn er heel wat. Oostende heeft een heel rijke geschiedenis qua cafés. En er zijn 43 cafés die we er eigenlijk uitlichten.
12: Ja, dat er zoveel veranderd is in Oostende. Soms, dat is niet altijd ten goede veranderingen in een stad, maar hier is dat echt optimaal gebeurd. Vind ik. Vind het echt een wereldkuststadje geworden, hoor. Echt waar.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Tijdens de eerste twee weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
13: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
1: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
13: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
14: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
1: Waar bijvoorbeeld?
14: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
1: En dat willen jullie oplossen?
14: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
1: Wat is de verdere timing daarvoor?
14: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuwe parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
1: Dat is al vrij snel.
14: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Tineke van Halemees.
16: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Frank Dierkens.
18: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtour registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, Maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Ja, normaal hebben we een Oostendse avond en dan proberen we dat vol te steken met Oostendse artiesten. Er is zoveel talent te vinden in Oostende op dit moment dat we eigenlijk met gemak zelfs 2 dagen hebben kunnen vullen.
17: Zeker, ik hou heel erg van Oostende en ik kende het eigenlijk niet zo goed. Mijn zoon zei vanmorgen tegen mij, mama, zullen we gewoon in Oostende wonen?
19: Merci aan de supporters dat je toch zo ergens een sfeer creëert van naar Oostende, dat zal niet gemakkelijk zijn. We hebben dat vroeger kunnen creëren en ik zou heel graag hebben dat we dat kunnen repeteren.
20: En meneer de burgemeester, wat is het volgende? Maar de mensen willen meer, dat is duidelijk. En de mensen vragen van ja, wie zou je volgend jaar naar hier kunnen brengen? Dat is duidelijk, volgend jaar willen we opnieuw een grote naam brengen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vandaag aan de kust veel wolkenvelden, mogelijk wat gemiezer. Er zijn wel opklaringen en zeker deze namiddag zien we de zon. De maxima liggen rond de 21 graden bij een matige noordwestenwind. De strandwatertemperatuur bedraagt 20,7 graden en het is laagwater deze middag om 20 over 2.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
21: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
18: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
21: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
18: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
21: Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
18: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
21: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Emmy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
18: Soms zijn er in De Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
21: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het Cultuurcafé van De Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
1: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
3: Nieuws en info aan de kust, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerken moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerken houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
23: Ik ben David Nassus.
24: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
25: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
0: Maar laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
5: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever, maar dat is misschien ook voor de bewoners hier?
0: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een heel mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die keken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus om maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
5: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
0: Wel, laten we zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste lijn, pennenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de dampkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de site.
5: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
0: Goh, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurig is, langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
5: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
0: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
25: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Tijdens de eerste twee weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
2: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
3: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
2: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de zeedek en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat, dat hinder zich ze staan.
5: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
6: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
7: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste Almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerke gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
9: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, een 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
3: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
9: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit de lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
3: Wanneer wordt het opgevoerd?
9: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6:30, 7 uur, 7:30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
3: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
9: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, want ze zorgden voor heel veel angst, een spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze wijk was een vrij rustige wijk. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
3: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
9: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
3: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarke.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtoer registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
11: Ik ben Stefan Tange.
12: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
13: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
14: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort braderie aan zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
15: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
3: En je hebt ook een eigen winkel?
15: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er 2 eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Capellestraat.
3: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
15: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende alleen al. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
3: Komend weekend is er dan die braderie aan zee. In welke straten is dat in het centrum?
15: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in 1 groot openlucht shoppingcenter, hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld er nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, hè, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
3: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
15: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
3: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
15: Dankjewel.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
3: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerken moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerken houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio
0: Noordzee. Noordzee, dagklapper.
11: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de weken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum Het Viooltje in de Violierenlaan nummer 3. En dat allemaal tussen 2 en 5 uur 30 vanavond. In de Molen van Stenen kan je deze week het werk van Christel de Vriend met juwelen en Christian Lestage met keramiek bewonderen. Vandaag van 1 tot 6 uur. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat nummer 4 in Stenen, Oostende. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kursaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
16: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
3: Het is door middel van een hoofdtelefoon, is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
16: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
3: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
16: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die, echt die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenis. gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
3: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
16: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden. Want je kan er heel dichtbij komen als mens. Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
3: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Als die in onze stad werken, dat ze hun werk zonder enige fout doen. We stellen nu vast dat dat helemaal niet het geval is, dat de Oostendenaar hier van het gelag betaalt.
18: Dat is natuurlijk wel een hele grote verandering bij het oorspronkelijke park die voorzien was om eigenlijk rond het crematorium aan te leggen.
19: Dus we hebben heel veel aandacht besteed aan de drugsproblematiek in onze stad die er is, die op veel plaatsen er is, maar zeker niet minder bij ons in onze stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Tijdens de eerste twee weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
2: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
3: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
2: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven. Omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wilden aanbieden. Aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
3: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
20: Wel, het is eigenlijk de voormalige Oud-Kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project. Zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject. Anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar. In die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf. En zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school. En omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze rifter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad. En na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
3: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
20: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
22: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
4: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
3: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtour registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ik vind het kerkhof van de Nieuwpoortse Steenweg een prachtig kerkhof, maar in staat van verval. Er is daar een masterplan nodig, om die graven te herstellen.
22: Het is ongeveer 40 jaar geleden dat we zo'n zomer gehad hebben. Dat vertaalt zich in de bezettingsgraad in de hotels, meer dan 85%.
23: En dan is er natuurlijk het verval geweest van de heel vele renbanen in België en in Vlaanderen. Oostende was daar bijna ook aan toe.
24: Oostende is een unieke. En wij Oostenders zijn niet chauvinistisch genoemd, maar het is een unieke plaats om dit te doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
3: Vandaag aan de kust veel wolkenvelden, mogelijk wat gemiezer. Er zijn wel opklaringen en zeker deze namiddag zien we de zon. De maxima liggen rond de 21 graden bij een matige noordwestenwind. De strandwatertemperatuur bedraagt 20,7 graden en het is laagwater deze middag om 20 over 2.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
25: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
3: Waar bijvoorbeeld?
25: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
3: En dat willen jullie oplossen?
25: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
3: Wat is de verdere timing daarvoor?
25: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
3: Dat is al vrij snel.
25: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Voortaan kan men de Oosterover in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosterover. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerke moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerke houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
3: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
5: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
7: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
2: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
7: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
2: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
7: Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
2: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
7: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Amy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
2: Soms zijn er in De Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
7: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het Cultuurcafé van De Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
1: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Tijdens de eerste twee weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
2: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
3: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
2: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dat is eindig. Ik denk de traditie in Oostende en de tijd van Insor. Insor is ook nooit op het voetstuk gezet dat hij verdiende. En de meeste van zijn werken zijn eigenlijk vertrokken naar het buitenland.
5: Jong Geweld is een inspraak- en participatiedag eigenlijk, waarbij dat we jongeren vragen in Bredene wat dat ze vinden van Bredene, wat er beter kan en wat hun ideeën zijn naar de toekomst toe.
6: Wij verhuizen naar januari op vraag van het Vlaamse Audiovisueel Fonds, die ons nu erkend heeft als groot festival.
7: Dat zijn allemaal zaken die veel beter moeten georganiseerd worden, zodanig dat we niet eindigen in vechtpartijen, waar dan op het einde van de rit de stad Oostende of de politie van Oostende verantwoordelijk voor is.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
9: Well, laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
3: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever. Maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
9: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een heel mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die kijken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus om maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
3: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
9: Wel, laten we zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen, qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste pennenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de dampkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de city.
3: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
9: Goh, wij staan voor alles open, als het maar kwalitatief is en als het van langdurig is, langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
3: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
9: Absoluut, ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
3: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
3: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtour registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekenden.

0: zijn ook go-karts en een blote voetpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Willy Sommers.
3: Ik ben Romina van Oren.
4: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
5: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
0: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
7: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, een 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
0: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
7: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
0: Wanneer wordt het opgevoerd?
7: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
0: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
7: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, ze zorgden voor heel veel angst, de spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze week was een vrij rustige week. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
0: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
7: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
0: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.
1: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
0: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerken moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerken houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee, dagklapper.
8: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de weken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum Het Viooltje in de Violierenlaan nummer 3. En dat allemaal tussen 2 en 5 uur 30 vanavond. In de Molen van Stenen kan je deze week het werk van Christel de Vriend met juwelen en Christian Lestage met keramiek bewonderen. Vandaag van 1 tot 6 uur. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat nummer 4 in Stenen, Oostende. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort Braderie aan Zee, we praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
9: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan, maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
0: En je hebt

0: ook een eigen winkel?
1: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Capellestraat.
0: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
1: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende alleen al. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
0: Komend weekend is er dan die braderie aan zee. In welke straten is dat in het centrum?
1: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is.
0: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
1: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. We zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
0: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
1: Dankjewel.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Vandaag gaan we naar het Windmolenpark met een zestigtal passagiers. Die tocht wordt ongeveer een honderdtal keer per jaar uitgevoerd.
4: Maar ik weet wel dat we in Zandvoort met ons Sandrine Tas toch wel een aantal gouden medailles hebben.
5: Ja, het is heel speciaal hier thuis en ik ben in vorm en kan mijn wedstrijd winnen en ook nog enkele zilveren erbij, dus dat is altijd heel tof natuurlijk.
6: Ik weet wel dat er aan de zee veel visjes worden gevangen, maar het gevaar natuurlijk dreigt van overbevissing.
7: Wij hebben gekozen voor een niet-traditionele crowdfunding te organiseren, waarbij dat eigenlijk de Oostendenaars de kans krijgen nu op dit moment van zelf een stukje van het nieuwe dierenasiel die er gaat komen, ook zelf te kopen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Tijdens de eerste twee weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
8: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
0: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
8: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Michel van den Bos, voorzitter van Gaia. Een bijzondere tentoonstelling in het Kursaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
10: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
0: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
10: Het is dus virtual reality, hè. Augmented reality ook. Hè. Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
0: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
10: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè. Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
0: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
10: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Dat bestaat nergens. Een volledig virtuele zoo, dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens, hè. Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè. Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
0: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Glenn Dangro.
12: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Antri Dumaree.
14: Hallo, ja, ik zie ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtour registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel. Maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Wel, we gaan heel veel acties doen, omdat natuurlijk miljoenen kijkers naar dit WK kijken. En het is in Oostende. We gaan daar natuurlijk een aantal Oostendse accenten in leggen. Zoals bijvoorbeeld de Enserbocht of de Crystal Ship strook.
16: Ja, die mensen missen we echt, omdat dat echt een FFO-groep, een mooie groep en een community geworden is. Die zijn er niet. We moeten ook eerlijk zijn, we hadden tussen bij onze vrijwilligers hebben ook al veel mensen die iets ouder zijn. Dus ook daar willen we ook echt eerst hun gezondheid beschermen.
13: Wel, er zijn er 130 in het woonzorgcentrum Jacky Maas en dan nog een 70-tal in Westergouw, dus 200 inwoners die een tijd lang hun familie niet zullen zien.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
0: Vandaag aan de kust veel wolkenvelden, mogelijk wat gemiezer. Er zijn wel opklaringen en zeker deze namiddag zien we de zon. De maxima liggen rond de 21 graden bij een matige noordwestenwind. De strandwatertemperatuur bedraagt 20,7 graden en het is laagwater deze middag om 20 over 2.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
17: Wel, het is eigenlijk de voormalige Oud-Kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project. Zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject. Anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar. In die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf. En zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school. En omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze rifter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad. En na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
0: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
17: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
2: Nieuws en info aan de kust.
9: Radio
2: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerken moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerken houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Charlotte Verkeijn.
19: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
20: Ik ben Danik Menne.
21: Ik ben Willy de Schilder.
22: En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
23: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
24: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottom line die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
0: Waar bijvoorbeeld?
24: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerken, Westerkwartier, noem maar op.
0: En dat willen jullie oplossen?
24: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
0: Wat is de verdere timing daarvoor?
24: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuwe parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
0: Dat is al vrij snel.
24: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
1: wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Tijdens de eerste twee weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
8: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
0: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
8: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterhoever.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het is zo dat we voor de zesde keer eigenlijk iedere zaterdagavond één museum in Oostende openhouden tot 10 uur 's avonds.
20: Dat wij voor alle Oostendenaars die in financiële moeilijkheden waren, die bij ons aanklopten, bijna 300 papieren huurwaarborgen gegeven hebben.
21: En we zien dat op het openbaar domein het aantal gevonden hondenpoep toch wel spectaculair verminderd is. De eerste 3 maanden van dit jaar is dat ongeveer bijna -60%. Dus dat is zeer goed gelopen.
25: Absoluut. Eerst en vooral, ja, ik ben afkomstig van Oostende, dus dat is al een heel groot voordeel. De offshore, ja, het spreekt voor zich dat het hier in Oostende zeer evident is voor ons als bedrijf om hier te zitten.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyklappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
26: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
0: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
26: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
0: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
26: Dan denk ik bijvoorbeeld aan de mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
5: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
26: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Emmy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en ja, de ticketverkoop gaat, gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
5: Soms zijn er in de Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
26: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het Cultuurcafé van de Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
0: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
6: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
6: Noordzee Regionieuws.
0: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtour registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Stefan Tange.
11: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
12: Ik ben Rudy de Meijer.
14: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
27: Well, laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
5: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever, maar dat is misschien ook voor de bewoners hier?
27: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een hele mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die keken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus ja, maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
5: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
27: Wel, laten we zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste pannenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de damkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de city.
5: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
27: Goed, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
5: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
27: Absoluut, ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven, om hier dus een eventuele aankoop te doen, of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
0: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.
12: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
0: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerken moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerken houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
12: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Dagklapper.
13: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de weken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum Het Viooltje in de Violierenlaan nummer 3. En dat allemaal tussen 2 en 5 uur 30 vanavond. In de Molen van Stenen kan je deze week het werk van Christel de Vriend met juwelen en Christian Lestage met keramiek bewonderen. Vandaag van 1 tot 6 uur. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat nummer 4 in Stenen, Oostende. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Radio Noordzee.
5: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
15: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, een 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
5: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
15: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit de lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
5: Wanneer wordt het opgevoerd?
15: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de Stad Oostende.
5: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
15: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, want ze zorgden voor heel veel angst, de spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Er zijn eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze week was een vrij rustige week. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
5: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
15: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de Stad Oostende.
0: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Wel, gisteren hadden we uitzonderlijk noordoostenwind. Dat is de wind die blaast vanuit het station richting Stadhuis.
17: Maar ik denk dat dit smaakt naar meer en dat wij misschien wel volgend jaar een tweede WK Manillen in Oostende organiseren.
1: Theo is gehuisvest in Kaistraat nummer 11, dus heel centraal, heel gemakkelijk te bereiken met de fiets, met de tram, met de trein zelfs, als ze van verder komen. Wij richten ons ook niet alleen tot jongeren in Oostende, maar ook Gestel, Echtegem, Eerdegem, Breedene, De Haan, al die jongeren zijn welkom.
3: Dat betekent concreet dat wij de komende 3 maanden per maand 18 nieuwe kinderen en gezinnen in Oostende kunnen helpen met reguliere kinderopvang.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
18: Tijdens de eerste 2 weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
19: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
22: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
19: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterhoever.
18: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
8: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
18: Binnenkort braderie aan zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
23: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
18: En je hebt ook een eigen winkel?
23: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er 2 eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Kapellenstraat.
18: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
23: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
18: Komend weekend is er dan die braderie aan zee. In welke straten is dat in het centrum?
23: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in 1 groot openlucht shoppingcenter, hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellenstraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, hè, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van. Iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
18: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
23: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè? Omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
18: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
23: Dank je wel.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Mijn naam is Joris Poret.
7: Ik ben André Durie.
20: Ik ben Kurt Kluis.
21: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
2: Noordzee Regio Nieuws.
18: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtour registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Ja, dat is zeker een goede zaak. Voor een toeristische stad als Oostende merk je nu onmiddellijk ook in het straatbeeld dat het veel aantrekkelijker is.
24: Ja, ik denk dat het potentieel van Spiljaard als kunstenaar, zijn werk uiteraard, maar ook deze plek, dat zeer groot is. Ik denk dat voor Oostende en voor Spiljaard heel veel kansen liggen om hier iets op te bouwen.
25: Eindelijk wordt Oostende terug Oostende met een maritiem heden, verleden en toekomst.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
18: Vandaag aan de kust veel wolkenvelden, mogelijk wat gemiezer. Er zijn wel opklaringen en zeker deze namiddag zien we de zon. De maxima liggen rond de 21 graden bij een matige noordwestenwind. De strandwatertemperatuur bedraagt 20,7 graden en het is laagwater deze middag om 20 over 2.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
5: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA, een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
26: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
5: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
26: Het is dus virtual reality, hè. Augmented reality ook. Hè. Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè. Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
5: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
26: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè. Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
22: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
26: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden. Want je kan er heel dichtbij komen als mens. Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè. Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
18: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
6: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
10: Noordzee regionieuws.
18: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerken moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerken houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Dirk Matthijven.
13: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
11: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
14: Wel, het is eigenlijk de voormalige oud kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project, zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject, anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar, in die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf. En zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school. En omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze refter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad. En na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
22: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
14: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Tijdens de eerste twee weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
2: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
3: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
2: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Zij vinden volop de weg naar het Kursaal terug. Daar zijn we uiteraard heel blij mee.
5: Inderdaad, het breidt uit weliswaar op een andere locatie, ter hoogte van het Arthur de Greefplein. De bedoeling is dat de site 1,5 keer zo groot is als vorig jaar. Het is eigenlijk een top toeristische attractie.
6: We hebben de beslissing genomen om inderdaad het Bikersloft, het vroegere motorhotel, die ondertussen een dit al jaar leeg staat, te gaan huren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerke gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
8: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottom line die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewoners parkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
1: Waar bijvoorbeeld?
8: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
1: En dat willen jullie oplossen?
8: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
1: Wat is de verdere timing daarvoor?
8: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuwe parkeerplan worden beslist. om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wil, wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
3: Dat is al vrij snel.
8: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtour registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Glenn Dangro.
3: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Antri de Maree.
5: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
7: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
1: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
7: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
1: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
7: Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
1: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
7: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Emmy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
1: Soms zijn er in De Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
7: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het cultuurcafé van De Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
1: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerke moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerke houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
8: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de weken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum Het Viooltje in de Violierenlaan nummer 3. En dat allemaal tussen 2 en 5:30 vanavond. In de Molen van Stenen kan je deze week het werk van Christel de Vriend met juwelen en Christian Lestage met keramiek bewonderen. Vandaag van 1 tot 6 uur. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat nummer 4 in Stenen, Oostende. Dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
9: Well, laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
4: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever. Maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
9: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een hele mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die kijken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
4: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
9: Wel, laten we zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste lijn, pennenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de damkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op bezitten.
4: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
9: Goh, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurig is, langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
4: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
9: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een

0: mogelijkheden onderzoeken wat wel en niet kan, wat goed is voor Bredene. Maar uiteindelijk is het wel de bedoeling om het zwembad er te laten komen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
2: Tijdens de eerste twee weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de nationale feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
3: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
4: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
3: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
2: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
6: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
2: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
6: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
2: Wanneer wordt het opgevoerd?
6: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
2: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
6: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, ze zorgden voor heel veel angst, het spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze week was een vrij rustige week. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
2: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
6: Een ticket kost €20 en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
2: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
7: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
8: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
9: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtoer registreerde voor de 4 dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment.

0: hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de 4 nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het 7e opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wij noemen het op dit moment Oostende Watersportparadijs, omdat wij denken dat Oostende ook die naam verdient, zou ik zeggen.
3: Ik heb daarvan de zijkant een beetje gevolgd, ook op sociale media. Ik vind dat heel interessant en boeiend om te zien hoeveel dat teweeg kan brengen. En het beeld zelf zullen wij zeker missen. Ik heb een aantal leuke foto's met mijn dochter erbij, die ga ik zeker inkaderen en bijhouden.
4: Ja, dat is een hartelijke oproep om muurkrant klinkt een beetje saai, nietwaar? Dus iemand die met een leuke naam op de proppen komt, kan dan de vondst in heel Oostende bekijken.
5: We hebben 65 mensen in dienst momenteel die werken bij de wijkpolitie Oostende. Dat is een stuk meer dan de wettelijke norm.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
0: Vandaag aan de kust veel wolkenvelden, mogelijk wat gemiezer. Er zijn wel opklaringen en zeker deze namiddag zien we de zon. De maxima liggen rond de 21 graden bij een matige noordwestenwind. De strandwatertemperatuur bedraagt 20,7 graden en het is laagwater deze middag om 20 over 2.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort braderie aan zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
6: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
0: En je hebt ook een eigen winkel?
6: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er 2 eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketchroomwinkel in de Kapellestraat.
0: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
6: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
0: Komend weekend is er dan die braderie aan zee. In welke straten is dat in het centrum?
6: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in 1 groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca, ook gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
0: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
6: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè? Omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. We zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
0: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
6: Dank je wel.
7: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerken moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerken houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Stefan Tange.
9: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
10: Ik ben Rudy de Meijer.
11: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Dit is Radio Noordzee.
0: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kursaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
13: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
0: Het is door middel van een hoofdtelefoon, is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
13: Het is dus virtual reality, hè. Augmented reality ook. Hè. Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè. Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
0: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
13: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
0: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor GAIA, want het is eigenlijk jullie initiatief.
13: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
0: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van GAIA.
12: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Tijdens de eerste twee weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de nationale feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
10: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
14: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
10: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterhoever.
0: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: We hebben een overweldigende steun gekregen van onze leden om toe te treden tot deze coalitie, omdat men aanvoelt dat vernieuwing zo nodig is hier in Oostende.
16: En vanuit het Economisch Huis gaan we hen uiteraard voorstellen op allerhande netwerkevents.
17: Moesten ze vragen aan ik, van moest je de tijd kunnen terugdraaien, zou je het opnieuw doen? Ik zou alles opnieuw doen, en met dezelfde persoon.
18: Als men spreekt van musicals, spreekt men nogal snel over Fame. Een legendarische film uit de jaren 80, waarop de musical gebaseerd is.
19: Het is dan ook een vernieuwingscoalitie. En ik denk dat dat goed is voor Oostende. Nieuw bloed, nieuwe ideeën, nieuwe aanpak, creativiteit.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste Almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerke gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
20: Wel, het is eigenlijk de voormalige Oud-Kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project, zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject, anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar, in die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf, en zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school en omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze rifter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad en na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
14: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
20: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
12: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
12: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Noordzee Regionieuws.
0: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtour registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
2: Ik ben Lut van de Kastelen.
21: Ik ben Patrick Jansen.
22: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
23: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottom line die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
14: Waar bijvoorbeeld?
23: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
14: En dat willen jullie oplossen?
23: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
14: Wat is de verdere timing daarvoor?
23: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
14: Dat is al vrij snel.
23: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
1: Nieuws en

0: Schaatsen Regio Nieuws.
1: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerken moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerken houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Noordzee Dagklapper.
3: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de weken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum Het Viooltje in de Violierenlaan nummer 3. En dat allemaal tussen 2 en 5 uur 30 vanavond. In de Molen van Stenen kan je deze week het werk van Christel de Vriend met juwelen en Christian Lestage met keramiek bewonderen. Vandaag van 1 tot 6 uur. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat nummer 4 in Stenen, Oostende. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
6: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
5: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
6: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
5: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
6: Dan denk ik bijvoorbeeld aan de mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
5: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
6: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Emmy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
5: Soms zijn er in De Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
6: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het cultuurcafé van De Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
1: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Heel wat mensen zijn ook vrijzinnig, hebben geen religieuze overtuiging. En ik kan begrijpen dat dat voor mensen heel belangrijk is, dat dat een neutraal ziekenhuis wordt en dat er ook de symbolen in dat ziekenhuis die naar religies verwijzen, effectief niet meer aanwezig zijn.
8: Moet er wel een vertegenwoordiging van Oostende zijn? En ook daar heb ik gezegd dat ik bereid ben om die verantwoordelijkheid op te nemen.
9: De titel van de revue is Het is niet al heel goed, die blinkt.
10: Het is een mooi verhaaltje eigenlijk. Het gaat eigenlijk over Sasa Torre die op zoek gaan achter een schat.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Tijdens de eerste twee weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. initiatiefnemer Anthony Smalen.
11: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
5: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
11: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterhoever.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
12: Well, laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
5: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever. Maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
12: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een hele mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die kijken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus om maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
5: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
12: Wel, laten we zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste lijn, pannenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de damkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de city.
5: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
12: Goh, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurig is, langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
5: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
12: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
1: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Stefan Tange.
14: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
15: Ik ben Rudy de Meijer.
16: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtour registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: De scholieren die konden meedoen door te fietsen of te wandelen. En het doel was 69.000 kilometer in totaal verzamelen van alle Breedense scholen.
17: Het is inderdaad de bestaande bouwbreker, de vleugel Edith Cavelstraat, zal worden afgebroken. En daar zullen wij dus eigenlijk een vleugel sociale assistentiewoningen bouwen.
18: Wel, toen de vraag kwam vanuit de stichting Raoul Servet of we interesse hadden in een samenwerking, hebben we eigenlijk onmiddellijk ja gezegd, omdat we verschillende verbindingen zagen. In de eerste plaats met onze Ensor en Spiljaard Museumvleugel, met de grootmeesters van de zee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vandaag aan de kust veel wolkenvelden, mogelijk wat gemiezer. Er zijn wel opklaringen en zeker deze namiddag zien we de zon. De maxima liggen rond de 21 graden bij een matige noordwestenwind. De strandwatertemperatuur bedraagt 20,7 graden. En het is laagwater deze middag om 20 over 2.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
5: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
19: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, een 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
5: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
19: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit de lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen dus in 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
5: Wanneer wordt het opgevoerd?
19: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
5: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
19: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, het zorgde voor heel veel angst, het spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze wijk was een vrij rustige wijk. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
5: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
19: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarke.
2: Nieuws en info aan de kust.
4: Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerken moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerken houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
21: Ik ben Patrick de Vit.
22: Ik ben Philippe Monseweijer.
23: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
3: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
1: En je hebt ook een eigen winkel?
3: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Kapellenstraat.
1: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
3: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende alleen al. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
1: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
3: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter, hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellenstraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, hè, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca, ook gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
3: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè? Omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
3: Dank je wel.
6: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Tijdens de eerste 2 weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
11: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
1: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
11: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterhoever.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Maar toen de Oostendien met de vraag kwam van kijk, wij zoeken Oostendenaars die in een kamer willen personaliseren, toen was ik dat wel direct genegen.
9: En dus zeker ook de wijzigingen die zullen aangepakt worden, is echt in overleg met de bewoners zelf.
10: We zitten Oostenden in de steigers en dat is zowel met een korte ei als met een lange ei. Want we willen ervoor zorgen dat al dit patrimonium, dit erfgoed, in volle glorie wordt hersteld. Niet alleen de Ganderijen, maar ook natuurlijk Thermae Palace. Dus dat we in één keer dat we doorpakken en ervoor zorgen dat heel dit complex, ja, dat terug echt een parel wordt aan de kust.
19: Toch aan de Oosteroever is een bron die de zeewacht van vroeger eigenlijk, Alebout en Lefevre, die spreekt van 300 vrouwen uit Oostende. Andere bronnen zeggen die kwamen voornamelijk uit de oude vuurtorenwijk.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerke gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kursaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
24: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
5: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
24: Het is dus virtual reality, hè. Augmented reality ook. Hè. Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè. Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
5: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
24: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè. Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
5: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor GAIA, want het is eigenlijk jullie initiatief.
24: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. zonder gestoord te worden. Want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè. Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè. Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
1: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Dit is Radio Noordzee.
13: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtour registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Maxime Dong.
16: Ik ben Brenda Linskens.
25: Ik ben Bart Versleus.
26: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
27: Wel, het is eigenlijk de voormalige oud klooster zitten die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project. Zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject. Anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar. In die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf. En zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school. En omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze refter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad. En na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
5: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
27: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerken moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerken houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
3: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de weken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum Het Viooltje in de Violierenlaan nummer 3. En dat allemaal tussen 2 en 5:30 vanavond. In de Molen van Stenen kan je deze week het werk van Christel de Vriend met juwelen en Christian Lestage met keramiek bewonderen. Vandaag van 1 tot 6 uur. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat nummer 4 in Stenen, Oostende. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
5: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
4: Waar bijvoorbeeld?
5: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
4: En dat willen jullie oplossen?
5: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
4: Wat is de verdere timing daarvoor?
5: De eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
4: Dat is al vrij snel.
5: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Hier mag je van onze revue, de Vissersvrouw, zit in Benidorm op prijs en we gaan hier deze middag een live verbinding doen met haar naar Benidorm.
7: Ja, de gemeenteraad is het hart van de democratie in Oostende. Het is een hele eer om daarvan voorzitter te zijn.
8: Wij zijn zeker niet boos. Wij willen gewoon een hele goede samenwerking met beiden. En daarom vragen wij dat ze vanaf het begin van de legislatuur ook rekening houden met de jeugd.
9: We gaan ons houden voorlopig op 3 dagen en gewoon 3 uitverkochte zalen. De mensen moeten erop zijn.
10: Dus ik wil burgemeester zijn van iedereen onder het motto allemaal Oostendenaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Tijdens de eerste 2 weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
11: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
4: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
11: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterhoever.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
12: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
4: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
12: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
4: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
12: Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
4: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
12: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Amy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
4: Soms zijn er in De Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
12: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het cultuurcafé van De Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
1: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
14: Ik ben Stefan Tange.
15: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
16: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
17: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtour registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
18: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienne en Dagen

0: Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
1: Well, laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
0: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever, maar dat is misschien ook voor de bewoners hier?
1: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een heel mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die keken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus om maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
0: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
1: Wel, laat ons zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen, qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste pennenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de damkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de city.
0: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
1: Goed, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
0: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
1: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
2: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Voortaan kan men de oosterover in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de oosterover. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerken moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerken houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
3: Ik ben Haris Brataneus.
4: Ik ben Christophe Vermeijden.
5: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieftmeisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
8: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, een 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
7: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
8: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit lokale groepen, onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
7: Wanneer wordt het opgevoerd?
8: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
7: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieftmeisje, het is breder.
8: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten

0: ook tyfus zouden krijgen. Ja, want ze zorgden voor heel veel angst, spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze wijk was een vrij rustige wijk. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
1: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
0: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
2: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarke.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
5: Noordzee Regionieuws.
2: Tijdens de eerste twee weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
6: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
2: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
6: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Nou, we zeiden van kijk, we zetten een nomadentent, een gezellige plek met lampjes enzovoort, zodanig dat jongeren elkaar hierin kunnen ontmoeten op een vrije manier.
8: Het idee is om het taboe op depressie en zelfdoding onder jongeren te doorbreken. Dus ik heb een tweede beeld gemaakt en het is nu een meisje. En ja, zij gaat nu rondreizen door België om aandacht te vragen voor dit thema.
9: En ik dacht wel dat het een bijzondere kon zijn om in de lijn van Cursaal en deze boulevard, die toch wel bijzonder is, om die lijn door te trekken. En in het water, natuurlijk met die link met de onderwaterbevallingen van Oostende.
10: Goh ja, dus op zich niet zo erg. Ik denk dat dat typisch voor Oostende is. Ieder beeld en ieder toren in Oostende krijgt een bijnaam. Ik ben benieuwd wat men er hiervan zal maken.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste Almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
5: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
4: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
1: En je hebt ook een eigen winkel?
4: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Kapellenstraat.
1: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
4: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende alleen al. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
1: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
4: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellenstraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
4: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè? Omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
4: Dank je wel.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtoer registreerde voor de 4 dagen 950.000 overnachtingen en schatte het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de 4 nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het 7e opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Marcel van Tilt.
12: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
13: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
14: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Michel van den Bos, voorzitter van Gaia. Een bijzondere tentoonstelling in het Kursaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
15: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
15: Het is dus virtual reality, hè. Augmented reality ook. Hè. Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
1: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
15: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
1: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
15: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Dat bestaat nergens. Een volledig virtuele zoo, dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens, hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
1: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerke moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerke houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
16: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de weken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum Het Viooltje in de Violierenlaan nummer 3. En dat allemaal tussen 2 en 5:30 vanavond. In de Molen van Stenen kan je deze week het werk van Christel de Vriend met juwelen en Christian Lestage met keramiek bewonderen. Vandaag van 1 tot 6 uur. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat nummer 4 in Stenen, Oostende. Dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
5: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
17: Wel, het is eigenlijk de voormalige Oud-Kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project. zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject, anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar, in die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf, en zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school en omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze rifter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad en na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
1: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
17: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Chambredo is een andere manier van theater, dans, circus, comedy, literatuur beleven. Namelijk niet in een zaal, maar bij de mensen in Oostende thuis. In een huiskamer, in de living, in de keuken. Soms kan dat ook een keer de badkamer zijn.
19: Het gaat over in feite over het Van Estegenootschap, het VG'tje, in de volksmond genaamd. En dat gaat over de Toud-VG, periode 1907-1981.
20: De komst van het buurthuis zal wel een hele grote verbetering zijn, maar ook de onderwijschecks die zo kunnen ingevoerd worden.
21: Ik hoop dat ze met de nieuwe verjongde en vernieuwde ploeg het heel veel bereiken in Oostende.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
22: Tijdens de eerste twee weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
6: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
1: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
6: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven. Omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wilden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
22: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
23: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
1: Waar bijvoorbeeld?
23: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
1: En dat willen jullie oplossen?
23: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
1: Wat is de verdere timing daarvoor?
23: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
1: Dat is al vrij snel.
23: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Simon Buijsen.
7: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
8: Ik ben Jean-Marie Barra.
9: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
22: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtoer registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Zot van de branding, zot van techniek, zot van kunst, zot van vis. Dat zijn een aantal verschillende thema's die we hebben. En dan organiseren we activiteiten voor die kinderen sowieso rond de zee.
25: Ik vraag gewoon respect voor alle meningen en ik wil niet dat de stad in verdeeldheid geraakt over het al of niet aanwezig zijn van dit monument in Oostende.
26: Cultuurmensen, dat zijn doeners en die kunnen niet stilzitten. De professionele cultuurpartners hebben ze samengezeten en komt er een programma deze zomer in Oostende.
27: Ja, heel vreemd, want eigenlijk heeft Permeke de helft van zijn leven gewerkt, geleefd in Oostende. Hij is 5 jaar als hij hier toekomt.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
22: Vandaag aan de kust veel wolkenvelden, mogelijk wat gemiezer. Er zijn wel opklaringen en zeker deze namiddag zien we de zon. De maxima liggen rond de 21 graden bij een matige noordwestenwind. De strandwatertemperatuur bedraagt 20,7 graden. En het is laagwater deze middag om 2:20.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
28: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
1: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
28: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
1: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
28: Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
1: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
28: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Amy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
1: Soms zijn er in De Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
28: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het Cultuurcafé van de Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
22: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
5: Radio Noordzee.
3: Dichtbij, wat er gebeurt in de regio.
5: Noordzee regionieuws.
22: Voortaan kan men de Oosterover in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerke moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerke houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
2: Ik ben David Nassus.
4: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
8: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
10: Well, laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
1: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever. Maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
10: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een hele mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die kijken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
1: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
10: Wel, laten we zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste lijn, pennenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de dampkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de site.
1: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
10: Goh, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurig is, langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
1: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
10: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
22: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Tijdens de eerste twee weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
2: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
3: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
2: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Er wordt een rondrit voorzien hier in Oudenburg met allemaal verlichte tractoren.
5: Ik had de vraag gekregen vanuit de gemeente Bredene om speciaal voor Tournee Mineraal eigenlijk een gedicht te schrijven.
6: Het gaat inderdaad niet enkel over het historisch centrum, het gaat wel degelijk over het centrum dat wordt afgebakend door de Vindictievelaan, de Afons-Pieterslaan, de Koninginnenlaan, de Zeedijk Albert 1 Promenade en de Visserskaai.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste Almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
8: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
3: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
8: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit de lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen dus in 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
3: Wanneer wordt het opgevoerd?
8: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
3: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieftmeisje, het is breder.
8: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, ze zorgden voor heel veel angst, de spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze wijk was een vrij rustige wijk. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
3: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
8: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
3: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
3: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtoer registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schatte het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Glenn Dangro.
10: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Antri Dumaré.
12: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
13: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
3: En je hebt ook een eigen winkel?
13: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er 2 eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Kapellenstraat.
3: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
13: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
3: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
13: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in 1 groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellenstraat, Ado Beulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen. Omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, hè, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, hey, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
3: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
13: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
3: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
13: Dank je wel. Nieuws en info. Nieuws en info aan de
0: kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerken moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerken houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee, dagklapper.
11: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de weken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum Het Viooltje in de Violierenlaan nummer 3. En dat allemaal tussen 2 en 5 uur 30 vanavond. In de Molen van Stenen kan je deze week het werk van Christel de Vriend met juwelen en Christian Lestage met keramiek bewonderen. Vandaag van 1 tot 6 uur. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat nummer 4 in Stenen, Oostende. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
3: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kursaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
14: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
3: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
14: Het is dus virtual reality, hè. Augmented reality ook. Hè. Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè. Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
3: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
14: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
3: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
14: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden. Want je kan er heel dichtbij komen als mens. Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè. Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
3: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Dan zal de boot uitvaren vanuit de haven van Oostende naar de zee om de asverstrooiing van Arno te doen, die dan op de boot zal gebeuren in een Timmerkring.
16: Arno heeft zoveel gedaan voor mij, heeft mij zoveel plezier bezorgd. 40 jaar, ik heb meer dan 1000 concerten gezien van hem, dus als ik hier vandaag niet zou zijn, dan zou dat eigenlijk echt jammer zijn voor mijzelf, ook voor het gevoel in mijn hart. Hè.
17: En dat is door het hoofdstuk in je leven dat je afsluit ook. Arno is een onderdeel van ons leven geweest. Veel optredens meegemaakt, backstage geweest bij hem. Persoonlijk met hem ook een paar keer samen zitten. Dus ja, het is emotioneel ook. Ja.
5: Om hem eigenlijk te bedanken voor alles wat hij gegeven heeft. Niet alleen zijn muziek, maar vooral de persoonlijkheid en de lessen die hij ons meegeeft. We leven maar eindelijk, dus we moeten er 100%, bij kan 200% voor in gaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Tijdens de eerste twee weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
2: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
3: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
2: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wilden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
3: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
18: Wel, het is eigenlijk de voormalige Oud-Kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project. Zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject. Anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar. In die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf. En zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school. En omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze rifter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad. En na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
3: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
18: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Mijn naam is Joris Polet.
20: Ik ben André Durie.
21: Ik ben Kurt Kluis.
22: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Noordzee Regio Nieuws.
3: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtour registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Inderdaad, ik ben heel tevreden en fier dat ik opnieuw burgemeester van Oudenburg mag zijn.
24: De uitdagingen voor het onderwijs in het algemeen en voor onze schoolgroep Beonderwijs zijn enorm.
25: We zijn heel blij dat Stad Oostende het initiatief neemt om ja, terug iets in eer te staan dat in ere moet hersteld worden. En als we dat op deze manier kunnen doen, zijn we heel blij dat we een steentje kunnen bijdragen daaraan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
3: Vandaag aan de kust veel wolkenvelden, mogelijk wat gemiezer. Er zijn wel opklaringen en zeker deze namiddag zien we de zon. De maxima liggen rond de 21 graden bij een matige noordwestenwind. De strandwatertemperatuur bedraagt 20,7 graden. En het is laagwater deze middag om 2:20.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
26: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
3: Waar bijvoorbeeld?
26: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
3: En dat willen jullie oplossen?
26: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
3: Wat is de verdere timing daarvoor?
26: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
3: Dat is al vrij snel.
26: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
0: Regionaal nieuws en info.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
3: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerken moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerken houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
4: Ik ben Kirby Hallemees.
6: Ik ben Gaël Bouzin.
8: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
9: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
3: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
9: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
3: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
9: Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
3: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
9: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Amy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
3: Soms zijn er in De Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
9: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het cultuurcafé van De Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
3: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
3: Tijdens de eerste twee weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren

0: van Oosterover.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dus nu hebben we een fietstas ontworpen waar Kobe Henk op prijkt. Kobe Henk is een gezonde Oostense jongen, kan je wel zeggen, die graag bij voorkeur op de fiets rondrijdt.
4: Ze worden heel intensief begeleid. Er is hier heel veel expertise in huis. Dus we gaan echt wel op maat van jongeren aan de slag.
5: We willen het risico niet nemen dat daar iemand toch zou dragen zijn van het virus en dat het zich verder zou verspreiden dan onder onze medewerkers, artsen en zorgverleners.
6: Zorg dat de zaken goed opgevolgd worden. Wij zullen vanuit de stad al het nodige doen om ook die mensen die in een zwakkere positie zijn zo goed mogelijk op te volgen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
9: Well, laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
8: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever. Maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
9: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een hele mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die kijken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
8: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
9: Wel, laat ons zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste pennenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de damkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de city.
8: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
9: Goh, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
8: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
9: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
1: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust.
0: Westtour registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000.

0: In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de 4 nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het 7e opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
3: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
5: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
4: Er is nu ook een theaterwandeling van het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
7: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, een 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
4: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
7: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit de lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
4: Wanneer wordt het opgevoerd?
7: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
4: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat Alsjeblieft Meisje, het is breder.
7: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, want ze zorgden voor heel veel angst, het spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze wijk was een vrij rustige wijk. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
4: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
7: Een ticket kost €20 en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
0: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.
1: Wat

0: Noordzee Regionieuws.
1: Voortaan kan men de Oosterover in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosterover. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerken moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerken houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
2: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de weken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum Het Viooltje in de Violierenlaan nummer 3. En dat allemaal tussen 2 en 5 uur 30 vanavond. In de Molen van Stenen kan je deze week het werk van Christel de Vriend met juwelen en Christian Lestage met keramiek bewonderen. Vandaag van 1 tot 6 uur. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat nummer 4 in Stenen, Oostende. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Braderie aan Zee, we praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
3: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan, maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
1: En je hebt ook een eigen winkel?
3: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Capellestraat.
1: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
3: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
1: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
3: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld er nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
3: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè? Omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. We zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
3: Dankjewel.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtoer registreerde voor de 4 dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de 4 nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben George Keters.
5: Ik ben Carolien de Vriend.
6: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Michel van den Bos, voorzitter van Gaia. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
8: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
8: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus het is echt heel bijzonder, heel speciaal.
1: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
8: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
1: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia, want het is eigenlijk jullie initiatief.
8: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
1: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerke moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerke houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
2: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de weken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum Het Viooltje in de Violierenlaan nummer 3. En dat allemaal tussen 2 en 5:30 vanavond. In de molen van Stenen kan je deze week het werk van Christel de Vriend met juwelen en Christian Lestage met keramiek bewonderen. Vandaag van 1 tot 6 uur. Je vindt de molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat nummer 4 in Stenen, Oostende. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
9: Wel, het is eigenlijk de voormalige oud klooster zitten die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project. Zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject. Anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar. In die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf. En zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school. En omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze rifter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad. En na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
5: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
9: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
11: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
12: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
13: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Tijdens de eerste twee weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
14: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
5: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
14: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
15: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
5: Waar bijvoorbeeld?
15: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
5: En dat willen jullie oplossen?
15: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
5: Wat is de verdere timing daarvoor?
15: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
5: Dat is al vrij snel.
15: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat het voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Tineke van Halemeesch.
18: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Frank Dierkens.
20: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Noordzee Regio Nieuws.
5: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtour registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
16: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Want we blijven volop verder inzetten op verkeersveiligheid, in het bijzonder rond scholen en zeker rond lagere scholen, zoals in de Nieuwlandstraat en de Gerststraat.
22: Dat zijn eigenlijk prijzen aan verdienstelijke ondernemers in Oostende. Dat gaat al een aantal jaar door, maar nu hebben we er eigenlijk voor gekozen om dat in een nieuw jasje te steken.
23: Vandaar dat we aangevraagd hebben om de twee stroken, Gerststraat en Nieuwlandstraat, die aanpallen aan onze school, om te toveren tot fietsstraat.
24: We hebben eigenlijk na een korte oproep hebben we onmiddellijk 6 scholen in Oostende gehad die eigenlijk hun deelname hebben bevestigd. Het is een initiatief op vraag van het VTI.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen donderdag veel wolken, enkele opklaringen en een matige noordwestenwind. Temperaturen rond de 20 graden. Vrijdag krijgen we veel zon en temperaturen rond de 22 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 20,7 graden.
16: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
16: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
25: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
5: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
25: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
5: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
25: Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
5: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
25: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Emmy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
5: Soms zijn er in de Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
25: Dat klopt. Dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten. Dus gratis concerten in het Cultuurcafé van de Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
1: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee. Thuis aan de kust. Radio
16: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is de nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerke moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerke houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
16: Luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
3: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Romina van Horen.
6: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
8: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
6: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
16: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
19: Maar laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
5: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever. Maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
19: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een hele mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die keken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus om maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
5: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
19: Wel, laten we zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste pannenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de dampkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de site.
5: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
19: Goh, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
5: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
19: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
1: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.
16: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: Tijdens de eerste twee weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
9: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
1: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
9: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wilden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ja, dat is zeker een goede zaak. Voor een toeristische stad als Oostende merk je nu onmiddellijk ook in het straatbeeld dat het veel aantrekkelijker is.
12: Ja, ik denk dat het potentieel van Spiljaard als kunstenaar, zijn werk uiteraard, maar ook deze plek, dat zeer groot is. Ik denk dat voor Oostende en voor Spiljaard heel veel kansen liggen om hier iets op te bouwen.
13: Eindelijk wordt Oostende terug Oostende met een maritiem heden, verleden en toekomst.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerke gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Radio Noordzee.
5: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
14: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, een 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
5: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
14: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit de lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
5: Wanneer wordt het opgevoerd?
14: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
5: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
14: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar vanuit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, want ze zorgden voor heel veel angst, spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze wijk was een vrij rustige wijk. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
5: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
14: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
5: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.

0: Noordzee regionieuws.
1: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtour registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
3: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Rani van Landegem.
5: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort braderie aan zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
6: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
1: En je hebt ook een eigen winkel?
6: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er 2 eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketchroomwinkel in de Capellestraat.
1: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
6: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
1: Komend weekend is er dan die braderie aan zee. In welke straten is dat in het centrum?
6: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in 1 groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Elke keer komen die terug, portatief, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
6: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. We zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
6: Dank je wel.
0: Regionaal nieuws en info.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerken moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerken houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
8: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de weken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum Het Viooltje in de Violierenlaan nummer 3. En dat allemaal tussen 2 en 5:30 vanavond. In de Molen van Stenen kan je deze week het werk van Christel de Vriend met juwelen en Christian Lestage met keramiek bewonderen. Vandaag van 1 tot 6 uur. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat nummer 4 in Stenen, Oostende. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
9: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: Het is door middel van een hoofdtelefoon, is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
9: Het is dus virtual reality, hè. Augmented reality ook. Hè. Je kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè. Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
1: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
9: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
1: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor GAIA, want het is eigenlijk jullie initiatief.
9: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
1: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van GAIA.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
11: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
12: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
13: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Tijdens de eerste 2 weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de Zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
14: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
1: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
14: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
10: Wel, het is eigenlijk de voormalige oud klooster zitten die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project. Zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject. Anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar. In die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf. En zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school. En omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze refter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad. En na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
1: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
10: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
16: Ik ben Stefan Tange.
17: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
18: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
19: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtour registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Ik denk dat alles erop en eraan is. Ze hebben een elektronisch scorebord. Ze gaan langs beide kanten 10 startblokken hebben met de nieuwste snufjes zoals het is. Je kan onderwateropnames doen door de camera's onder water. Er is ook een systeem tegen drenkelingen.
20: Bovendien is het ook interessant voor Horizon Educatief om hier aanwezig te zijn in de vismijn, waar ook de visserij een hele belangrijke rol speelt.
21: Het is belangrijk dat de mensen weten hoe dat ik in elkaar zit. En ook dat ze gewoon een keer inzien wat ik allemaal gedaan heb en meegemaakt heb in het leven.
22: Want die harnalskroketten in het Oostens, is natuurlijk wel heel belangrijk. Het is een product waar een verhaal achter zit. De harnalkroket die ik hier vast had, was wat smeuig, was heel lekker. Maar ja, ik eet ze toch liever met zijn vork.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen donderdag veel wolken, enkele opklaringen en een matige noordwestenwind. Temperaturen rond de 20 graden. Vrijdag krijgen we veel zon en temperaturen rond de 22 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 20,7 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
23: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
1: Waar bijvoorbeeld?
23: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
1: En dat willen jullie oplossen?
23: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
1: Wat is de verdere timing daarvoor?
23: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuwe parkeerplan worden beslist, om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
1: Dat is al vrij snel.
23: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerken moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerken houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
25: Ik ben Kirby Hallemees.
26: Ik ben Gaël Bouzin.
27: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
28: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
1: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
28: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
1: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
28: Dan denk ik bijvoorbeeld aan de mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
2: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
28: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Emmy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en ja, de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
2: Soms zijn er in de Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
28: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het cultuurcafé van de Grote Post.

0: Toerisme Oostende had op de nationale feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de Zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
1: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
2: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
1: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Zodanig dat de luchthaven van Oostende ook terug op de kaart staat in Europa.
5: Op vandaag stellen we vast hier in de regio, in het arrondissement Oostende, 5,4 werklozen per vacature.
6: Ja, inderdaad. Wel een heel concreet dossier natuurlijk. De Torhoutse Steenweg is vaak oververzadigd. We staan er allemaal vast als we naar de winkels gaan. Dus wij stellen voor vanaf de A10 een afslag die uitkomt ter hoogte van de Kromme Elleboog. Dat zou zorgen voor een betere ontsluiting van dat deel van Oostende richting A10, dan ook misschien verderop naar Bredene.
7: Wij zijn een school, Sint-Josefs Instituut, hier in Oostende. En we hebben heel wat leerlingen met een andere afkomst. En wij vinden het belangrijk om te werken rond verdraagzaamheid en rond tolerantie.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepen over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerke gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
9: Well, laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
2: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever. Maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
9: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een hele mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die kijken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
2: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
9: Wel, laten we zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste lijn, pennenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de damkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte, zodanig dat de kopers van dat

0: de mensen weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de city.
1: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
0: Goh, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurig is, langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
1: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
0: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
1: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtour registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Tineke van Halemees.
3: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Frank Dierkens.
5: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
8: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
7: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
8: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
7: Wanneer wordt het opgevoerd?
8: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
7: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
8: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, ze zorgden voor heel veel angst, de spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze week was een vrij rustige week. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
7: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
8: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerke moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerken houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Noordzee Dagklapper.
9: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de weken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum Het Viooltje in de Violierenlaan nummer 3. En dat allemaal tussen 2 en 5 uur 30 vanavond. In de Molen van Stenen kan je deze week het werk van Christel de Vriend met juwelen en Christian de Lestage met keramiek bewonderen. Vandaag van 1 tot 6 uur. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat nummer 4 in Stenen Oostende. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
10: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
1: En je hebt ook een eigen winkel?
10: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketchroomwinkel in de Kapellestraat.
1: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
10: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
1: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
10: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, hè, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca, ook gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
10: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè? Omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar voor om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
10: Dankjewel.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, het is ook nodig, bijvoorbeeld de Derbylaan, die niet alleen een belangrijke ontsluitingsweg is voor de campings, maar ook voor de inwoners erg noodzakelijk is, wordt volledig heraangelegd.
11: Inderdaad, onze bedoeling is om een reuzenrad te plaatsen op dat plein van 44 meter hoog als bijkomende toeristische attractie.
12: Er is een zeer grote concert voorzien, juist voordat ik begin optreden, eigenlijk de try-out concert in Casino Courcelles Oostende.
13: Wel, ik denk dat er misschien zou kunnen door Oostendse koren, en we hebben toch heel wat koren in Oostende, die zelfs volksliederen brengen. Dat is toch ook volksliederen van eigen bodem zouden brengen. Hè?
5: Dat is een van de hoogtepunten de laatste 10 jaar op onze jaarlijkse kermis op de week Konterdam.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Tijdens de eerste 2 weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
14: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
7: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
14: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
15: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
7: Het is door middel van een hoofdtelefoon, is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
15: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
7: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
15: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die echt die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè. Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
7: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor GAIA, want het is eigenlijk jullie initiatief.
15: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Dat bestaat nergens. Een volledig virtuele zoo, dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
1: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van GAIA.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Glenn Dangro.
17: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Antri de Maree.
19: Hallo, ja, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtour registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Wel, het lijkt mij logisch dat als men een beschermd monument geeft in Oostende en men wil daar iets aan veranderen, dat men minstens toch wel de stad Oostende op de hoogte brengt.
8: Een geweldige organisatie als Klein Verhaal doet dit jaar ook mee. En ze gaan ons meenemen in de Europatoren. Onder leiding van Tom Vermeer trouwens, acteur, zelf Oostendenaar. En dat wordt geweldig. We gaan daar de 3-gangen-menu krijgen. Elke gang in een andere woonkamer in de toren.
20: We zien dat er zoveel jongeren gekomen zijn. Dat hebben we nooit voorheen gehad. Zoveel kleur op onze rode loper was. Ja, dat was voor mij eigenlijk het mooiste.
21: Maar het kwam ook wel uit op het balkon dat het Mercatordok overschouwt. En ik moet zeggen, ik heb dat toch wel op mijn gemak een aantal keer mijn sigaretjes zelfs mogen. Ik zeg, godverdomme, de burgemeester is een gelukzak.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen donderdag veel wolken, enkele opklaringen en een matige noordwestenwind. Temperaturen rond de 20 graden. Vrijdag krijgen we veel zon en temperaturen rond de 22 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 20,7 graden.
4: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
22: Wel, het is eigenlijk de voormalige Oud-Kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project, zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject, anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar, in die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf, en zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school en omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze rifter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad en na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
7: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
22: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
4: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Noordzee Regio Nieuws.
1: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerken moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerken houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Natasha Waldman.
24: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
25: Ik ben Joke Doodlewoman.
26: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
2: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
7: Waar bijvoorbeeld?
2: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
7: En dat willen jullie oplossen?
2: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
7: Wat is de verdere timing daarvoor?
2: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
7: Dat is al vrij snel.
2: Dat is vrij snel tegelijkertijd. Mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Tijdens de eerste twee weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
2: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
3: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
2: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wilden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Oostende is ook de wieg van boven de wolken. Dat dat nu ook de wieg mag zijn van die erkenning die wordt uitgedragen over Vlaanderen.
5: En terzelfde tijd heeft de partij mij ook aangesteld om op die derde plaats te staan. Met de bedoeling om nog een heel eind verder door te gaan. Het zijn nog een aantal projecten die we zeker willen uitwerken.
6: Maar het is ook een feest omdat 100 jaar geleden precies hier in het Westerkwartier de eerste bewoning heeft plaatsgevonden voor de Oostendse Haard. De eerste huurders zijn hier 100 jaar geleden ingetrokken in de eerste sociale woning in onze stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste Almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
8: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
1: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
8: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
1: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
8: Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
1: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
8: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Emmy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
3: Soms zijn er in de Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
8: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het Cultuurcafé van de Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
3: Bedankt voor het gesprek, Rutger De Kloet.
9: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
3: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtour registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
11: Ik ben David Nassus.
12: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
13: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
14: Well, laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
3: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever. Maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
14: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een hele mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die keken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus om maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
3: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
14: Wel, laat ons zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste pannenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de dampkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de city.
3: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
14: Goh, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurig is, langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
3: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
14: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
3: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.
9: Nieuws en info.
11: aan de kust. Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerken moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerken houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
15: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de weken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum Het Viooltje in de Violierenlaan nummer 3. En dat allemaal tussen 2 en 5 uur 30 vanavond. In de Molen van Stenen kan je deze week het werk van Christel de Vriend met juwelen en Christian de Lestage met keramiek bewonderen. Vandaag van 1 tot 6 uur. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat nummer 4 in Stenen, Oostende. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
16: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, een 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
3: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
16: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
3: Wanneer wordt het opgevoerd?
16: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de Stad Oostende.
3: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
16: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, want ze zorgden voor heel veel angst, de spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze week was een vrij rustige week. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
3: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
16: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de Stad Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Ja, maar de burger heeft nog altijd het laatste woord. Dus vandaag krijgt iedere Middelkerkenaar een folder in zijn bus waarin dat hij mag zijn opmerkingen maken en mag hij nog altijd zeggen welk project hij wenst.
18: De inkomsten van die PV's die gaan helemaal niet naar de Stad Oostende. Die gaan naar de politie in het algemeen, naar het boetefonds.
19: Dat zij 40% van hun totale vis hier in Oostende, op de site in Oostende, aan land brengen en veilen.
20: Wij waren permanent met 4 inspecteurs onder leiding van een coördinator en hoofdinspecteur op het terrein, op het strand, de dijk en de westelijke strekdam.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Tijdens de eerste 2 weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone.
2: De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
21: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
2: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
21: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
22: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort braderie aan zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
23: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
2: En je hebt ook een eigen winkel?
23: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketchroomwinkel in de Kapellestraat.
2: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
23: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
2: Komend weekend is er dan die braderie aan zee. In welke straten is dat in het centrum?
23: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adelbeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, hè, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca, ook gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
2: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
23: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè? Omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
2: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
23: Dankjewel.
22: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Marcel van Tilt.
25: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
26: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
27: Ik ben Herman van Brugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
22: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtour registreerde voor de 4 dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
22: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Zodat de scholen ervoor zorgen dat iedere Oostendse jongere kan zwemmen. Maar zwemmen in een zwembad is natuurlijk helemaal anders dan zwemmen in zee.
5: We gaan daar eigenlijk lopen door een parcours van 7, 14 of 21 kilometer doorheen de straten van Oostende. We passeren ook langs de Grote Kerk, de Sint-Peters- en Pauluskerk. We gaan door het Ons Lieve Vrouw College. We maken eigenlijk gebruik van de ganse stad.
6: Dat ligt op een verkeerde plaats. Dat blokkeert een internationale vaarroute, de westelijke aanlooproute van de haven van Oostende. En dat is een schoolvoorbeeld van iets wat niet toegelaten is door het internationaal zeerecht.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen donderdag veel wolken, enkele opklaringen en een matige noordwestenwind. Temperaturen rond de 20 graden. Vrijdag krijgen we veel zon en temperaturen rond de 22 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 20,7 graden.
22: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
3: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
8: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
3: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
8: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
3: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
8: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
3: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor GAIA, want het is eigenlijk jullie initiatief.
8: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan kan er heel dichtbij komen als mens, hè. Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel, hè. Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
2: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
9: Regionaal nieuws en info.
10: Dit is Radio Noordzee.
11: Radio Noordzee.
9: Noordzee Regio Nieuws.
2: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerken moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerken houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
13: Ik ben Timmy van Assen.
14: Hello, I'm Dario Dörda.
15: Ik ben Frank Jonbloed.
16: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat, burgemeester Romina van Horen. Herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
28: Wel, het is eigenlijk de voormalige Oud-Kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project. Zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject. Anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar. In die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf. En zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school. En omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze refter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad. En na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
3: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
28: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Noordzee Regio Nieuws.
2: Tijdens de eerste twee weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
29: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
3: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
29: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
22: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Deze week hebben wij communicatie gebracht in 3 talen met alles wat nog kan en niet kan in Oostende, omdat de meeste spelers toch in Oostende wonen en bij uitbreidingen in België.
1: Ja, klopt. Wij gaan ook nieuws uit Bredene brengen, ook de activiteiten van de jeugddienst en ook een stukje internationaal nieuws met de knipoog, inderdaad.
13: Liefst echte decors met alle figuren en decors die je kan zien in TikTok worden eigenlijk nagebouwd in het Fort Napoleon.
17: We gaan maken dat we alle mogelijkheden onderzoeken wat wel en niet kan, wat goed is voor Bredene. Maar uiteindelijk is het wel de bedoeling om het zwembad er te laten komen.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de MetaRelax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. MetaRelax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
22: Dit is Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
18: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
3: Waar bijvoorbeeld?
18: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
3: En dat willen jullie oplossen?
18: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
3: Wat is de verdere timing daarvoor?
18: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuwe parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld.

0: 30.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de 4 nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het 7e opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Willy Sommers.
3: Ik ben Romina van Oren.
4: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
5: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
7: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
0: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
7: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
0: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
7: Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
0: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
7: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Amy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
0: Soms zijn er in De Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
7: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het Cultuurcafé van De Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
0: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
1: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerken moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerken houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Nieuws en info, Radio Noordzee.
8: Noordzee, dagklapper.
9: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de weken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum Het Viooltje in de Violierenlaan nummer 3. En dat allemaal tussen 2 en 5:30 vanavond. In de Molen van Stenen kan je deze week het werk van Christel de Vriend met juwelen en Christian Lestage met keramiek bewonderen. Vandaag van 1 tot 6 uur. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat nummer 4 in Stenen, Oostende. Dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?

0: Maar laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
1: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever, maar dat is misschien ook voor de bewoners hier?
0: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een hele mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die kijken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus ja, maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
1: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
0: Wel, laten we zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste lijn, pennenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de damkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de city.
1: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
0: Goed, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
1: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
0: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
1: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We proberen te werken met zeer veel lokale leveranciers. Wij noemen het onze lokale helden. Dat is belangrijk, omdat dat onze maatschappelijke voetafdruk verkleint en dat dat ook de toekomst is.
4: Ja, het is het Arthouse zaaltje in Oostende, hier binnen in Kinepolis. We zijn ook dankbaar dat we Kinepolis dat kunnen samen doen.
5: Wij nodigen jonge kankerpatiënten tussen de 18 en 30 jaar, nodigen wij uit in Oostende om een week met ons door te brengen en ook met lotgenoten.
6: Het feit dat Oostende erin geslaagd is om daar een voorbeeld in te zijn, is niet onbelangrijk en wordt in Vlaanderen opgepikt.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Tijdens de eerste twee weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
7: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
1: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
7: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosteroever.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
1: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
9: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, een 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
1: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
9: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit de lokale groepen, onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
1: Wanneer wordt het opgevoerd?
9: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
1: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
9: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, want ze zorgden voor heel veel angst, de spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze week was een vrij rustige week. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
1: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
9: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
11: Ik ben David Nasus.
12: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
13: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtour registreerde voor de 4 dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de 4 nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het 7e opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: En het loopt dus eigenlijk volledig doorheen de stad Oostende met flashbacks naar de grote gebeurtenissen van Oostende. De wereldoorlogen, de overstroming, de bouw van Fort Napoleon, met Napoleon die hier geweest is enzovoort.
14: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld.
15: Bijzonder moment. Wel, we proberen de mensen wat bewust te maken en hopelijk de overheid daarbij ook over de PFAS-problematiek die heerst op de luchthaven en naast onze wijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen donderdag veel wolken, enkele opklaringen en een matige noordwestenwind, temperaturen rond de 20 graden. Vrijdag krijgen we veel zon en temperaturen rond de 22 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 20,7 graden.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
11: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
1: En je hebt ook een eigen winkel?
11: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Capellestraat.
1: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
11: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
1: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
11: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
11: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè? Omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
11: Dankjewel.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerken moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerken houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Mijn naam is Joris Polet.
17: Ik ben André Durie.
18: Ik ben Kurt Kluis.
19: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
1: Michel van den Bos, voorzitter van Gaia. Een bijzondere tentoonstelling in het Kursaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
20: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
17: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
18: Het is dus virtual reality, hè. Augmented reality ook. Hè. Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè. Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
17: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
18: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
17: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
18: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
17: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
17: Tijdens de eerste twee weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
7: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
17: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
7: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
17: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat, dat hinder ziek ze staan.
22: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
23: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
24: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre in Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
17: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerke gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
0: Wel, het is eigenlijk de voormalige Oud-Kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project, zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject, anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar, in die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf, en zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school en omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze refter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad en na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
1: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
0: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
2: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtour registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
4: Ik ben David Nassens.
5: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
6: Ik ben Peter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
25: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
1: Waar bijvoorbeeld?
25: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
1: En dat willen jullie oplossen?
25: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
4: Wat is de verdere timing daarvoor?
25: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist, om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
4: Dat is al vrij snel.
25: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
9: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
10: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerken moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerken houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Noordzee, dagklapper.
12: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum Het Viooltje in de Violierenlaan nummer 3. En dat allemaal tussen 2 en 5 uur 30 vanavond. In de Molen van Stenen kan je deze week het werk van Christel de Vriend met juwelen en Christian de Lestage met keramiek bewonderen. Vandaag van 1 tot 6 uur. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat nummer 4 in Stenen, Oostende. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
13: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
4: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
13: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
4: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
13: Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
4: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
13: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Emmy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
4: Soms zijn er in De Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
13: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het Cultuurcafé van De Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
10: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: In de gebouwen alleen in Oostende, en dat is een beetje een bedrag dat doet duizelen, zal het net iets meer dan 200 miljoen zijn. Dat is natuurlijk ook samen met de hogere overheden. Denk aan Thermae Palace. Vlaanderen is daar een grote inspanning aan doen.
26: Op Sportpark De Schorre, het is de bedoeling, de hockeyclub moet natuurlijk verhuizen. Dat is een overeenkomst uit de vorige legislatuur. Zij moeten weg waar zij nu zitten aan het ziekenhuis.
27: Ja, ik hou van Oostende. Ik hou van die... Ik kwam wel elke ochtend op strand. Ik hou van, ik weet niet, er is iets aan de Belgische kust, die kleuren. En natuurlijk, Oostende is een stad die zijn geschiedenis heeft. Ik denk tot Schilder Enzo, Spiljaard.
7: Maar de ontmoetingscentra die zijn natuurlijk zeer populair. En dat is een zeer goed iets natuurlijk, maar we moeten er ook realistisch in zijn dat er de prijzen in de ontmoetingscentra die zijn zeer goedkoop.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
15: Tijdens de eerste twee weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
16: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
15: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
16: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
15: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
18: Dit is Radio Noordzee.
11: Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
19: Wel, laten we zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
15: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever. Maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
19: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een hele mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die kijken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
15: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
19: Wel, laten we zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste lijn, pennenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de damkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van de appartementen weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de city.
15: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
19: Goh, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
15: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
19: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
15: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
21: Ik ben Kirby Hallemees.
28: Ik ben Gaël Bouzin.
29: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
11: Noordzee Regio Nieuws.
15: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtour registreerde voor de 4 dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de 4 nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het 7e opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dan lag er een eiland voor de kust. Oostende en Middelkerke. Tot Westende was 1 eiland. Dat eiland is verdwenen tijdens een grote storm.
5: Dit klopt, er zijn heel wat uitdagingen voor het maritiem onderwijs, voor de maritieme opleidingen. De maritieme opleiding dient vandaag geschoeid te worden op een moderne leest, evenals de visserij.
6: Kijk eens, Peter, het is Charlotte van der Meers, hè? Je hebt de juiste voor, ben ik het echt? Hij zei zeker weten. Ik zei, wauw.
17: Dat heeft niks te maken met de stadskas van Oostende en dan worden de zware overtreders aangepakt en niet mensen die 's avonds laat aan 37 per uur geflitst worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
15: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen donderdag veel wolken, enkele opklaringen en een matige noordwestenwind, temperaturen rond de 20 graden. Vrijdag krijgen we veel zon en temperaturen rond de 22 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 20,7 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
4: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
22: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, een 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
4: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
22: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit lokale groepen, onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
4: Wanneer wordt het opgevoerd?
22: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
4: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
22: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, want het zorgde voor heel veel angst, het spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze week was een vrij rustige week. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
4: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
22: Een ticket kost €20 en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
15: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.
23: Nieuws en info, Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
15: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken.
4: Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerken moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerken houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Tineke van Halemees.
8: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Frank Dierkens.
10: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
12: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
4: En je hebt ook een eigen winkel?
12: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Kapellenstraat.
4: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
12: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
4: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
12: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellenstraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
4: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
12: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
4: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
12: Dank je wel.
21: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
4: Tijdens de eerste 2 weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery.
15: Initiatiefnemer Anthony Smalen.
7: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
4: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
7: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
15: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Wel, we zitten perfect op schema met de bedoeling om het nieuwszwembad nog altijd open te krijgen net voor de zomer van 2024.
14: Dat betekent dat eigenlijk de huidige drie sociale huisvestingsmaatschappijen gaan fuseren tot één nieuwe woonmaatschappij. En de twee sociale verhuurkantoren die eigenlijk op vandaag zijn, ook mee aansluiten bij die woonmaatschappij.
16: Ja, dat is een grote stap voor de ouders van de 21 kindjes. Maar we hebben gelukkig een nieuwe opvang gevonden voor die mensen. Want de school die wordt afgebroken en er komt een nieuwe school. En daarom moesten we op zoek gaan naar een andere locatie.
24: Er komt weer beweging in. Ik moet zeggen, vanaf eind oktober zit het Staffersluis qua activiteiten eigenlijk boomvol.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
15: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerke gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Dit is Radio Noordzee.
4: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kursaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
25: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
4: Het is door middel van een hoofdtelefoon, is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
25: Het is dus virtual reality, hè. Augmented reality ook. Hè. Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè. alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
4: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
25: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
4: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
25: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
15: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
15: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtour registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel. Maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
11: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
18: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
19: Wel, het is eigenlijk de voormalige oud klooster zitten die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project. Zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject. Anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar. In die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf. En zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school. En omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze rifter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad. En na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
4: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
19: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
3: Nieuws en info aan de kust.
0: Noordzee Regionieuws.
15: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerken moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerken houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de weken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum Het Viooltje in de Violierenlaan nummer 3. En dat allemaal tussen 2 en 5 uur 30 vanavond. In de Molen van Stenen kan je deze week het werk van Christel de Vriend met juwelen en Christian Lestage met keramiek bewonderen. Vandaag van 1 tot 6 uur. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat nummer 4 in Stenen, Oostende. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.

0: gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
1: Dat is al vrij snel.
0: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: En ik had voor de verkiezingen aan mijn coalitiepartner een woord gegeven. En ik ben een man van mijn woord, dus wij hebben iets meer gewonnen. Maar ik hou mij aan de gemaakte afspraken, want goede afspraken maken correcte en goede vrienden.
3: Bart Tommelijn wordt burgemeester en ik denk dat ik gewoon moet zorgen dat ik een programma maak, een project voor de toekomst. Niet op basis van veto's en niet op basis van tegenstellingen, maar op basis van verbinding.
4: Paars-groene vernieuwende coalitie reflecteert trouwens ook het beste wel van de Oostendse kiezer. De twee winnaars zitten erin, samen met de partij die nog altijd de grootste partij is in Oostende.
5: Veel mensen op de stadslijst zijn zich goed bewust dat we een aantal vernieuwingen moeten doorvoeren. Maar we kunnen die vernieuwingen doorvoeren terwijl we de grootste partij zijn. Dat is toch nog altijd heel belangrijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
6: Tijdens de eerste twee weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
7: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
6: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
7: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterhoever.
6: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
8: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
6: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
8: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
6: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
8: Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
6: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
8: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Amy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
6: Soms zijn er in De Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
8: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het Cultuurcafé van De Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
6: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Natasha Waldman.
10: Ik ben Danny Drogenbroek.

0: Boot van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
1: Ik ben Jook Doodlewoman.
2: Ik ben Wouter Schrabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtour registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Tegelijk zullen we erop toezien dat alles netjes en hygiënisch blijft en zullen we die permanent blijven reinigen.
6: Wel, we gaan opereren onder de noemer Basket at Sea. Die naam bestaat eigenlijk al, maar nu wordt die dus uitgebreid.
7: Dat betekent dat wij de mensen zullen vragen om in een bepaalde richting zich te bewegen. Van de ene kant van de straat naar de andere kant van de straat. Dat betekent dat bijvoorbeeld in de Alfons Pieterslaan men op 1 voetpad zou moeten blijven in een bepaalde richting.
8: Het is dus wel de bedoeling dat op termijn, en ik reken daar toch voor de maand mei, dat iedereen een mondmasker zal krijgen in de stad Oostende. En daarvoor bestellen we 40.000 nieuwe maskers.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen donderdag veel wolken, enkele opklaringen en een matige noordwestenwind, temperaturen rond de 20 graden. Vrijdag krijgen we veel zon en temperaturen rond de 22 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 20,7 graden.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
10: Well, laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
4: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever. Maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
10: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een hele mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die kijken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus om maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
4: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
10: Wel, laat ons zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste lijn, pennenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de dampkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de city.
4: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
10: Goed, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
4: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
10: Absoluut, ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven, om hier dus een eventuele aankoop te doen, of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
4: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Voortaan kan men de oosterroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de oosterroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerken moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerken houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk de Grauwe.
3: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
4: Ik ben Nancy Bourquani.
5: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
8: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
7: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
8: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
7: Wanneer wordt het opgevoerd?
8: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
7: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
8: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, ze zorgden voor heel veel angst, het spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze week was een vrij rustige week. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
7: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
8: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Thuis aan de kust.
0: Radio Noordzee.
10: Noordzee Regio Nieuws.
1: Tijdens de eerste 2 weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
11: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
7: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
11: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wilden aanbieden. bieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterhoever.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Ja, dat is zeker een goede zaak voor een toeristische stad als Oostende. Merk je nu onmiddellijk ook in het straatbeeld dat het veel aantrekkelijker is.
13: Ja, ik denk dat het potentieel van Spiljaard als kunstenaar, zijn werk uiteraard, maar ook deze plek, dat zeer groot is. Ik denk dat voor Oostende en voor Spiljaard heel veel kansen liggen om hier iets op te bouwen.
14: Eindelijk wordt Oostende terug Oostende met een maritiem heden, verleden en toekomst.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste Almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
10: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
15: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
1: En je hebt ook een eigen winkel?
15: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Kapellenstraat.
1: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
15: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
1: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
15: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellenstraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Elke keer komen die terug, portatief, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
15: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, moet maar eens op zoek gaan. gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè. Dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
15: Dank je wel.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtour registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
17: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
18: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
19: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA, een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
20: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
20: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus het is echt heel bijzonder, heel speciaal.
1: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
20: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
1: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor GAIA, want het is eigenlijk jullie initiatief.
20: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
1: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van GAIA.
10: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio
10: Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerke moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerke houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee. Noordzee Dagklapper.
2: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de weken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum Het Viooltje in de Violierenlaan nummer 3. En dat allemaal tussen 2 en 5 uur 30 vanavond. In de Molen van Stenen kan je deze week het werk van Christel de Vriend met juwelen en Christian de Lestage met keramiek bewonderen. Vandaag van 1 tot 6 uur. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat nummer 4 in Stenen, Oostende. Dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
10: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
21: Wel, het is eigenlijk de voormalige oud klooster zitten die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project, zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject, anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar, in die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf, en zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school en omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze refter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad en na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
7: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
21: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: We maken het extra gezellig door onze samenwerking met Toerisme Oostende, waarbij dat er heel veel verschillende muziekbands, zowel in de voor- als de namiddag, voor de animatie gaan zorgen.
23: En we hopen op positief nieuws natuurlijk van burgemeester het Schepencollege, zodat volgend jaar onze 11e editie terug van start kan gaan.
24: Dat was zeer intentioneel en dat is een voorzitter onwaardig. Wouter de Vriend heeft hier echt een ondemocratische bok geschoten.
25: Allee, de manier waarop u nu show verkoopt en tekeer gaat. Ik volg de procedures. U was te laat en dat kan gebeuren. Uw vergissen is menselijk.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Tijdens de eerste 2 weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
11: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
7: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
11: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wilden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
10: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
0: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottom line die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
7: Waar bijvoorbeeld?
0: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
7: En dat willen jullie oplossen?
0: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
7: Wat is de verdere timing daarvoor?
0: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
7: Dat is al vrij snel.
0: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Willy Sommers.
4: Ik ben Romina van Horen.
5: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
8: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtoer registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Mijn bedoeling is gewoon proberen wat geld binnen te zamelen en daarom wat reclame te maken. Ik hoor nu van de dame van het Kinderkankerfonds dat we de kaap van de 10.000 euro overschreden hebben. En ik vind dat gewoon fantastisch.
4: De bedoeling is eigenlijk om een iets meer Las Vegas gevoel te krijgen als je hier naar het casino van Oostende komt. Enerzijds heb je onze gewone speelzaal, kunnen we het noemen. Maar er is ook een nieuwe zone gecreëerd in de ambassadeurszaal. De vroegere speelzaal van de klassieke spelen, zeg maar.
26: Dus wij weten met KV Oostende dat wij een enorme maatschappelijke impact hebben. En een grote sociale impact ook. En wij vinden het belangrijk dat wij dan eigenlijk dat ook met een positieve manier mee omgaan, zeg maar.
10: Regionaal nieuws hoor je hier. hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen donderdag veel wolken, enkele opklaringen en een matige noordwestenwind. Temperaturen rond de 20 graden. Vrijdag krijgen we veel zon en temperaturen rond de 22 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 20,7 graden.
10: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
12: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Posten om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
1: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
12: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
1: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
12: Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
1: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
12: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Amy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
1: Soms zijn er in De Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
12: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het Cultuurcafé van De Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
1: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
10: Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerke moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerke houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Marcel van Tilt.
14: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
15: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
16: Ik ben Herman van Brugge en zoals zovelen, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
17: Well, laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
1: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever, maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
17: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een heel mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die kijken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
1: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
17: Wel, laat ons zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste pennenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de de afzuigingen voorzien, de tramkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte, zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt te bezitten.
2: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
17: Goh, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurig is, langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
2: U wordt dus straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
17: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
2: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Tijdens de eerste twee weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
2: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
3: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
2: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Er zijn een aantal dingen in petto mee met de mossel om die toch echt tot leven te wekken op de feesten zelf. Ja.
5: Enerzijds kan iedereen hier steeds terecht op het Oudenburgse stadhuis om zich te registreren. Daar gaan we ook bijkomend reclame voor maken. We hebben ook het open stadhuis bijvoorbeeld, waarop mensen s'avonds nu ook zich kunnen gaan registreren.
6: Wel, heel veel mensen kennen de site Europa Hotel, maar uiteraard ook uit respect voor mijn grootvader, Weilen Camille Versluis.
7: Wel, ik denk dat er al heel lange tijd nood aan is, omdat wij een gemeente zijn die ook toeristisch enorm aan het evolueren is. We hebben ons Staffersluiscentrum, we hebben heel wat activiteiten op het strand via onze strandbars en sportactiviteiten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste Almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
1: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
9: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
1: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
9: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit de lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen dus in 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
1: Wanneer wordt het opgevoerd?
9: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
3: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
9: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, ze zorgden voor heel veel angst, de spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze wijk was een vrij rustige wijk. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
3: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
9: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
3: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtour registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
11: Ik ben Patrick de Vit.
12: Ik ben Philippe Monseweijer.
13: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort braderie aan zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
14: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
3: En je hebt ook een eigen winkel?
14: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er 2 eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Capellestraat.
3: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
14: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
3: Komend weekend is er dan die braderie aan zee. In welke straten is dat in het centrum?
14: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in 1 groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, en de Dixie Street Band. Maar de brouwerij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes. Hey, die straatanimatie, er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is, hè.
3: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
14: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè. Omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè. Dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
3: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
14: Dank je wel.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
3: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerken moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerken houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de weken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum Het Viooltje in de Violierenlaan nummer 3. En dat allemaal tussen 2 en 5 uur 30 vanavond. In de Molen van Stenen kan je deze week het werk van Christel de Vriend met juwelen en Christian de Lestage met keramiek bewonderen. Vandaag van 1 tot 6 uur. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat nummer 4 in Stenen, Oostende. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Michel van den Bos, voorzitter van Gaia. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
4: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
3: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
4: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
3: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
4: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
3: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
4: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
3: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: In de gebouwen alleen in Oostende, en dat is een beetje een bedrag dat doet duizelen, zal het net iets meer dan 200 miljoen zijn. Dat is natuurlijk ook samen met de hogere overheden. Denk aan Thermae Palace. Vlaanderen is daar een grote inspanning aan het doen.
6: Op Sportpark De Schorre, het is de bedoeling, de hockeyclub moet natuurlijk verhuizen. Dat is een overeenkomst uit de vorige legislatuur. Zij moeten weg waar zij nu zitten, aan het ziekenhuis.
7: Ja, ik hou van Oostende. Ik kwam wel elke ochtend op strand. Ik hou van, ik weet niet, er is iets aan de Belgische kust, die kleuren. En natuurlijk, Oostende is een stad die zijn geschiedenis heeft. Hè. Ik denk tot Schilder Enzo, Spiljaard.
8: Wel, de ontmoetingscentra die zijn natuurlijk zeer populair. Hè. En dat is een zeer goed iets natuurlijk. Maar we moeten er ook realistisch in zijn dat er de prijzen in de ontmoetingscentra die zijn zeer goedkoop.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Tijdens de eerste twee weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
9: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
3: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
9: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wilden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
3: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
10: Wel, het is eigenlijk de voormalige Oud-Kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project, zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject, anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar, in die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf, en zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school en omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze refter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad en na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren.

0: genereerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
3: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
4: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen donderdag veel wolken, enkele opklaringen en een matige noordwestenwind, temperaturen rond de 20 graden. Vrijdag krijgen we veel zon en temperaturen rond de 22 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 20,7 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dit is Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
7: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
6: Waar bijvoorbeeld?
7: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
6: En dat willen jullie oplossen?
7: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
6: Wat is de verdere timing daarvoor?
7: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
6: Dat is al vrij snel.
7: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
1: Nieuws en info aan de kust.
5: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerken moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerken houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Ewout van Hoeken van Muzie MVZ2. Hallo, ik ben Oost.

0: Stijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
1: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
2: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
6: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
5: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
6: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
5: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
6: Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
5: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
6: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Emmy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
5: Soms zijn er in De Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
6: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het cultuurcafé van De Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
0: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
4: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Tijdens de eerste twee weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
7: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
5: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
7: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Het is zo dat we voor de zesde keer eigenlijk iedere zaterdagavond één museum in Oostende openhouden tot 22:00 s'avonds.
9: Dat wij voor alle Oostendenaars die in financiële moeilijkheden waren, die bij ons aanklopten, bijna 300 papieren huurwaarborgen gegeven hebben.
10: En we zien dat op het openbaar domein het aantal gevonden hondenpoep toch wel spectaculair verminderd is. De eerste 3 maanden van dit jaar is dat ongeveer bijna -60%. Dus dat is zeer goed gelopen.
11: Absoluut. Eerst en vooral, ja, ik ben afkomstig van Oostende, dus dat is al een heel groot voordeel. De offshore, ja, het spreekt voor zich dat het hier in Oostende zeer evident is voor ons als bedrijf om hier te zitten.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerke gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
12: Well, laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
5: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever, maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
12: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een heel mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die kijken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
5: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
12: Wel, laten we zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste pennenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de tramkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de city.
5: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
12: Goh, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
5: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
12: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
0: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee. Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
4: Noordzee regionieuws.
0: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtour registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
4: Verkeijn luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Charlotte Verkeijn.
14: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
15: Ik ben Danik Menne.
16: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
17: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
5: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
18: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, een 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
5: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
18: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
5: Wanneer wordt het opgevoerd?
18: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
5: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
18: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, want ze zorgden voor heel veel angst, de spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze week was een vrij rustige week. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
5: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
18: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
0: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.
4: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerken moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerken houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
19: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de weken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum Het Viooltje in de Violierenlaan nummer 3. En dat allemaal tussen 2 en 5 uur 30 vanavond. In de Molen van Stenen kan je deze week het werk van Christel de Vriend met juwelen en Christian de Lestage met keramiek bewonderen. Vandaag van 1 tot 6 uur. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat nummer 4 in Stenen, Oostende. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
20: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
0: En je hebt ook een eigen winkel?
20: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Kapellestraat.
0: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
20: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
0: Komend weekend is er dan die braderie aan zee. In welke straten is dat in het centrum?
20: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, hè, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
0: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
20: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar voor om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
0: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
20: Dankjewel.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Zot van de branding, zot van techniek, zot van kunst, zot van vis. Dat zijn een aantal verschillende thema's die we hebben. En dan organiseren we activiteiten voor die kinderen sowieso rond de zee.
21: Ik vraag gewoon respect voor alle meningen en ik wil niet dat de stad in verdeeldheid geraakt over het al of niet aanwezig zijn van dit monument in Oostende.
22: Cultuurmensen, dat zijn doeners en die kunnen niet stilzitten. De professionele cultuurpartners hebben ze samengezeten en komt er een programma deze zomer in Oostende.
23: Ja, heel vreemd, want eigenlijk heeft Permeke de helft van zijn leven gewerkt, geleefd in Oostende. Hij is 5 jaar als hij hier toekomt.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Tijdens de eerste 2 weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
7: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
0: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
7: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wilden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
5: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA, een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
2: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
5: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
2: Het is dus virtual reality, hè. Augmented reality ook. Hè. Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
5: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
2: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
5: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor GAIA, want het is eigenlijk jullie initiatief.
2: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens, hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
5: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van GAIA.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de Stad Oostende.
8: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Romina van Horen.
25: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
26: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
25: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
5: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtour registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: En ik ben een burgemeester met ambitie en ik vind ook dat filmfestival van Oostende nog meer ambitie mag hebben en op de Europese kaart mag gezet worden.
11: Maar zelfs al is dat één dove Oostendenaar die op een zelfstandige manier naar het stadhuis wil komen, dan moeten wij als dienst ervoor zorgen dat dat mogelijk is.
12: Wij zien dat dit stilaan vorm begint te krijgen, dat de eerste afgestudeerde leerling nu in de Hogere Zeevaartschool zit en wij hopen in de toekomst meer leerlingen nog te kunnen aantrekken in onze ASO-richting.
13: Het is te zeggen, ik noem dat nu voor het ogenblik dat ik het zie, een parkje in wording. Ik vind dus dat het een heel mooie beloning is voor al die jaren die ze opgeofferd heeft aan de kunst.
11: We zien ook een grotere toestroom van de begeleidingsvragen, los van de overnachtingen in het sociaal huis, maar ook hier in het doorgroeihuis.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen donderdag veel wolken, enkele opklaringen en een matige noordwestenwind, temperaturen rond de 20 graden. Vrijdag krijgen we veel zon en temperaturen rond de 22 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 20,7 graden.
9: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
14: Wel, het is eigenlijk de voormalige Oud Klooster City die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project, zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject, anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar, in die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf, en zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school en omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze rifter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad en na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
5: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
14: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerken moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerken houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
27: Ik ben Kirby Hallemees.
28: Ik ben Gaël Bouzin.
29: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
30: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
5: Waar bijvoorbeeld?
30: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerken, Westerkwartier, noem maar op.
5: En dat willen jullie oplossen?
30: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
5: Wat is de verdere timing daarvoor?
30: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuwe parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
5: Dat is al vrij snel.
30: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat het voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
4: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
0: Tijdens de eerste twee weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
7: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
5: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
7: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: En ze heeft de heel moedige beslissing genomen om te zeggen van kijk, ik zou graag het mandaat toch teruggeven aan de partij, zodat iemand anders ook de kans kan hebben om dat op te nemen.
17: Waanzinnig, maar je kan het eigenlijk alleen maar zeggen als je het beleefd hebt.
18: Wel, de drones die zijn eigenlijk een extra aanvulling bij het bestaand takenpakket. De drones die bieden eigenlijk een hulpmiddel om de mensen op het terrein eigenlijk een extra paar ogen te geven.
30: Park Royal is eigenlijk de volledige site van het oud-zwembad stelt. Ook de gaanderijen, de drie hapers, Japanse tuin, Koninklijke Villa, bibliotheek, Wellington Renbaan, dus eigenlijk heel het gebied.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
6: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
5: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
6: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
5: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
6: Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
5: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
6: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Amy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
5: Soms zijn er in De Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
6: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het cultuurcafé van De Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
5: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtour registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
19: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
20: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
21: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
22: Wel, laten we zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
5: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever. Maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
22: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een hele mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die kijken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus om maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
5: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
22: Wel, laten we zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste lijn, pennenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de de afzuigingen voorzien, de damkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte, zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt te bezitten.
5: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
22: Goed, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurig is, langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
5: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
22: Absoluut, ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
0: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerken moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerken houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Nieuws en info.
10: Nieuws en info aan de kust.
1: Radio Noordzee.
10: Noordzee, dagklapper.
11: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de weken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum Het Viooltje in de Violierenlaan nummer 3. En dat allemaal tussen 2 en 5 uur 30 vanavond. In de Molen van Stenen kan je deze week het werk van Christel de Vriend met juwelen en Christian Lestage met keramiek bewonderen. Vandaag van 1 tot 6 uur. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat nummer 4 in Stenen, Oostende. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
5: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
12: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, een 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
5: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
12: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit de lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen dus in 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
5: Wanneer wordt het opgevoerd?
12: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de Stad Oostende.
5: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
12: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, ze zorgden voor heel veel angst, het spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze wijk was een vrij rustige wijk. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
5: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
12: Een ticket kost €20 en is te boeken via het uitloket van de Stad Oostende.
0: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: We zijn eigenlijk het enige gezelschap die dat doet hier in Oostende. Gemeente weten dat het ook in Middelkerken vaak gebeurt, maar het is toch wel een zeer mooie en indrukwekkende productie geworden.
14: Ik vind het ongehoord dat dat eigenlijk zomaar kan doorgaan zonder inspraak van de burger.
16: In het hartje van Oostende, dat was ook onze bedoeling. We wilden niet terug naar dezelfde locatie, maar wel in het hart van Oostende blijven, omdat we zoveel steun gekregen hebben en zoveel interactie hebben met de bevolking van Oostende, omdat dat ook heel belangrijk is voor onze bijzondere medewerkers, dat zij in het hart van de stad hun werk kunnen doen.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Tijdens de eerste twee weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
7: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
5: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
7: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wilden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
9: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
23: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
0: En je hebt ook een eigen winkel?
23: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Kapellenstraat.
0: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
23: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
0: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
23: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellenstraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
0: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
23: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè. Dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
0: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
23: Dank je wel.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
17: Ik ben Patrick de Vit.
18: Ik ben Filip Monsenweijer.
24: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtoer registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Zodanig dat de luchthaven van Oostende ook terug op de kaart staat in Europa.
25: Op vandaag stellen we vast hier in de regio, in het arrondissement Oostende, 5,4 werklozen per vacature.
26: Ja, inderdaad, wel een heel concreet dossier natuurlijk. De Torhoutse Steenweg is vaak oververzadigd. We staan er allemaal vast als we naar de winkels gaan. Dus wij stellen voor vanaf de A10 een afslag die uitkomt ter hoogte van de Kromme Elleboog. Dat zou zorgen voor een betere ontsluiting van dat deel van Oostende richting A10, dan ook misschien verderop naar Bredene.
27: Wij zijn een school, Sint-Josefs Instituut, hier in Oostende. En we hebben heel wat leerlingen met een andere afkomst. En wij vinden het belangrijk om te werken rond verdraagzaamheid en rond tolerantie.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen donderdag veel wolken, enkele opklaringen en een matige noordwestenwind, temperaturen rond de 20 graden. Vrijdag krijgen we veel zon en temperaturen rond de 22 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 20,7 graden.
4: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
5: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
28: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
5: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
28: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus het is echt heel bijzonder, heel speciaal.
5: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
28: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die, echt die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
5: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
28: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden. Want je kan er heel dichtbij komen als mens. Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
0: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee regionieuws.
0: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever.

0: Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
4: Wel, het is eigenlijk de voormalige Oud-Kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project. Zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject. Anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar. In die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf. En zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school. En omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze rifter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad. En na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
3: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
4: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
3: Tijdens de eerste twee weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
5: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
3: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
5: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
3: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Inderdaad, ik ben heel tevreden en fier dat ik opnieuw burgemeester van Oudenburg mag zijn.
7: De uitdagingen voor het onderwijs in het algemeen en voor onze scholengroep Bouwonderwijs zijn enorm.
8: We zijn heel blij dat Stad Oostende het initiatief neemt om ja, terug iets in ere te staan dat in ere moet hersteld worden. En als we dat op deze manier kunnen doen, zijn we heel blij dat we een steentje kunnen bijdragen daaraan.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste Almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedy-reeks Comedy au Cabaret. In de cabaret

0: zaal van het casino brengen Belgische comedykruipers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
4: Die zijn zeer divers. Die zijn zeer in detail ook. Maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
3: Waar bijvoorbeeld?
4: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
3: En dat willen jullie oplossen?
4: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
3: Wat is de verdere timing daarvoor?
4: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
3: Dat is al vrij snel.
4: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtour registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Yo, what's up? Hier met Maaike van Ino, beter bekend als Doge.
6: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Servaas Buisgaard.
8: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
9: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
3: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
9: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
3: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
9: Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
3: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
9: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Amy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
0: Soms zijn er in de Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
9: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het cultuurcafé van de Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
0: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerken moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerken houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee, dagklapper.
7: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de weken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum Het Viooltje in de Violierenlaan nummer 3. En dat allemaal tussen 2 en 5 uur 30 vanavond. In de Molen van Stenen kan je deze week het werk van Christel de Vriend met juwelen en Christian Lestage met keramiek bewonderen. Vandaag van 1 tot 6 uur. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat nummer 4 in Stenen Oostende. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
10: Well, laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
3: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever, maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
10: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een hele mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die kijken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
3: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
10: Wel, laten we zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste lijn, pennenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de dampkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de city.
3: Jullie willen dat sturen. Dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
10: Goh, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
3: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
10: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
0: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We hebben vastgesteld dat we toch ongeveer 2000 personen, Bredenaars eigenlijk, die onder de armoedegrens leven.
11: Wel, het authentieke huis zoals het gekend is, wordt gevoelig uitgebreid met een belevingscentrum, waarbij je de wereld van Ensor beter leert kennen.
12: Een bakker die zijn beste brood van de wereld in de kelder steekt, die gaat weinig brood verkopen. Dus uiteindelijk, onze haven moet ook aantrekkelijk zijn voor investeerders. De infrastructuur moet op orde zijn.
13: Deze zomer gaan er weer 25 jobstudenten van het beachteam aan de slag. En die werken eigenlijk op het strand en op de zeedijk, waar ze mensen sensibiliseren in het kader van netheid.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: Tijdens de eerste twee weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
14: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
0: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
14: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
3: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
15: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, een 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
3: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
15: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit lokale groepen, onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
3: Wanneer wordt het opgevoerd?
15: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
3: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
15: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, want ze zorgden voor heel veel angst, de spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze week was een vrij rustige week. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
3: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
15: Een ticket kost €20 en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
0: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Glenn Dangro.
17: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Antri Dumaree.
19: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtour registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Matjes Schoenaerts heeft een 28 meter hoge muurschildering gemaakt van Leopold op zijn paard, zonder hoofd.
21: Om een heel duidelijk open debat te voeren over de rol van de koning, die ook zeer belangrijk was voor Oostende, maar die toch ook wel een andere kant geeft dan het mooie pracht en praal die wij kennen.
22: En daarmee komen we eigenlijk tegemoet aan de noden die wij al langer hebben in Bredene, gekoppeld aan ons stadversluiscentrum ook, van degelijke hotelaccommodatie. En met de komst van Hotel Europe komen wij daar aan tegemoet, omdat dat een 3-ster hotel zal zijn.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen donderdag veel wolken, enkele opklaringen en een matige noordwestenwind, temperaturen rond de 20 graden. Vrijdag krijgen we veel zon en temperaturen rond de 22 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 20,7 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
23: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
0: En je hebt ook een eigen winkel?
23: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er 2 eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Kapellenstraat.
0: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
23: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
0: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
23: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in 1 groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellenstraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is, hè.
0: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
23: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu, hè. Omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè. Dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
0: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
23: Dank je wel.
2: Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerken moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerken houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Maxime Dong.
5: Ik ben Brenda Linskens.
16: Ik ben Bart Versleus.
18: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
24: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
3: Het is door middel van een hoofdtelefoon, is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
24: Het is dus virtual reality, hè. Augmented reality ook. Hè. Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken, hè. Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
3: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
24: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die echt die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè. Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
3: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor GAIA? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
24: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè. Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè. Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
0: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van GAIA.
2: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Tijdens de eerste twee weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de Zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
14: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
3: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
14: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dat is eigenlijk, ik denk, de traditie in Oostende en de tijd van Insor. Insor is ook nooit op het voetstuk gezet dat hij verdiende. En de meeste van zijn werken zijn eigenlijk vertrokken naar het buitenland.
7: Jong Geweld is een inspraak- en participatiedag eigenlijk, waarbij dat we jongeren vragen in Bredene wat dat ze vinden van Bredene, wat er beter kan en wat hun ideeën zijn naar de toekomst toe.
11: Wij verhuizen naar januari op vraag van het Vlaamse Audiovisueel Fonds, die ons nu erkend heeft als groot festival.
21: Dat zijn allemaal zaken die veel beter moeten georganiseerd worden, zodanig dat we niet eindigen in vechtpartijen waar dan op het einde van de rit de stad Oostende of de politie van Oostende verantwoordelijk voor is.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
8: Wel, het is eigenlijk de voormalige Oud-Kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project, zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject, anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar, in die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf, en zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school en omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze refter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad en na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
3: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
8: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt, die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtour registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
9: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
10: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Mark Azier, Marja Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
16: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottom line die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
3: Waar bijvoorbeeld?
16: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
3: En dat willen jullie oplossen?
16: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
3: Wat is de verdere timing daarvoor?
16: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
3: Dat is al vrij snel.
16: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerken moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerken houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Nieuws en info.
3: Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
4: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de weken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum Het Viooltje in de Violierenlaan nummer 3. En dat allemaal tussen 2 en 5 uur 30 vanavond. In de Molen van Stenen kan je deze week het werk van Christel de Vriend met juwelen en Christian de Lestage met keramiek bewonderen. Vandaag van 1 tot 6 uur. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat nummer 4 in Stenen, Oostende. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
6: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Posten om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
5: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
6: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
5: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
6: Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
5: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
6: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Amy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
5: Soms zijn er in De Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
6: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het Cultuurcafé van De Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
1: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wel, op een bepaald moment hadden we nog 265 studenten. Dat is gezakt naar 81.
8: De drie scholengroepen van Oostende die mochten één school afvaarden. We hebben gekozen voor onze heel hard school, school voor buiten onderwijs.
9: Oostende hier, de werkhal is zeker geen losstaand project. Dat is eigenlijk al de vijfde hal die dat we zo hebben. Dus het klopt inderdaad dat de treinen die hier in de buurt rijden ook hier op onderhoud komen.
10: En we denken daar bijvoorbeeld in de site rond de Kromelleboog, zoals dat wij die noemen, tussen de rolbaan aan de Rolbaanstraat. We hebben ook mogelijkheden eventueel naar Gistloop. En dan zien we ook bijvoorbeeld in Middelkerk, ja, een uitbreiding van de kalkkaart is misschien ook een optie.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Tijdens de eerste twee weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. initiatiefnemer Anthony Smalen.
11: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
5: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
11: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wilden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterhoever.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
12: Well, laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
5: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever. Maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
12: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een hele mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die kijken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus om maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
5: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
12: Wel, laten we zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste pannenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de damkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de city.
5: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
12: Goh, we staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
5: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
12: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
1: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
14: Ik ben Lut van de Kastelen.
15: Ik ben Patrick Jansen.
16: Ik ben Zaki en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtour registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Wel, we zitten perfect op schema met de bedoeling om het nieuwszwembad nog altijd open te krijgen net voor de zomer van 2024.
18: Dat betekent dat eigenlijk de huidige drie sociale huisvestingsmaatschappijen gaan fuseren tot één nieuwe woonmaatschappij. En de twee sociale verhuurkantoren die eigenlijk op vandaag zijn, ook mee aansluiten bij die woonmaatschappij.
19: Ja, dat is een grote stap voor de ouders van de 21 kindjes. Maar we hebben gelukkig een nieuwe opvang gevonden voor die mensen. Want de school die wordt afgebroken en er komt een nieuwe school. En daarom moesten we op zoek gaan naar een andere locatie.
20: Er komt weer beweging in. Ik moet zeggen, vanaf eind oktober zit het Staffersluis qua activiteiten eigenlijk boomvol.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen donderdag veel wolken, enkele opklaringen en een matige noordwestenwind, temperaturen rond de 20 graden. Vrijdag krijgen we veel zon en temperaturen rond de 22 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 20,7 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
5: Er is nu ook een theaterwandeling van het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
21: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, een 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
5: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
21: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit de lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
5: Wanneer wordt het opgevoerd?
21: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
5: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat Alsjeblieft Meisje, het is breder.
21: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, ze zorgden voor heel veel angst, het spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze wijk was een vrij rustige wijk. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
5: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
21: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerken moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerken houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
3: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
4: Ik ben Willy Versluis, reeder ter zeevisserij.
5: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort braderie aan zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
6: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
1: En je hebt ook een eigen winkel?
6: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Kapellenstraat.
1: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
6: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende alleen al. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
1: Komend weekend is er dan die braderie aan zee. In welke straten is dat in het centrum?
6: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter, hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellenstraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, hè, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca ook, gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
6: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar voor om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
6: Dankjewel.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Tijdens de eerste 2 weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
8: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
1: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
8: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterhoever.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Want als ik aan Oostende denk, dan denk ik nu is het beter met de klimaatverandering, maar daarvoor was het altijd zo kou, gure wind.
10: In het Co-centrum komen er 59 woningen, waarvan 57 erkende assistentiewoningen en 2 appartementen.
11: Nu, voor de eerste keer heb ik tijd gemaakt om 1 of 2 nachten te overnachten. En we gaan de nachtleven van Oostende ontdekken.
12: Ja, ik durf dat zelfs een kleine poging tot oplichting doen, want men heeft juridisch geen enkele poot om op te staan. En toch stuurt men de burgers een aanslagbiljet om €55 te betalen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste Almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
13: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is...

0: Ook, hè. Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken, hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
1: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
0: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
1: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
0: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens, hè. Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel, hè. Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
2: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Noordzee Regionieuws.
2: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtour registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
6: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
8: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
9: Wel, het is eigenlijk de voormalige Oud Klooster City die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project. Zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject. Anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar. In die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf. En zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school. En omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze rifter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad. En na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
1: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
9: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt, die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken

0: We zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Voortaan kan men de Oosterover in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosterover. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerken moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerken houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
1: 105 FM. Noordzee, dagklapper.
4: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de weken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum Het Viooltje in de Violierenlaan nummer 3. En dat allemaal tussen 2 en 5 uur 30 vanavond. In de Molen van Stenen kan je deze week het werk van Christel de Vriend met juwelen en Christian Lestage met keramiek bewonderen. Vandaag van 1 tot 6 uur. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat nummer 4 in Stenen, Oostende. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
6: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
5: Waar bijvoorbeeld?
6: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
5: En dat willen jullie oplossen?
6: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
5: Wat is de verdere timing daarvoor?
6: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wil, wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
5: Dat is al vrij snel.
6: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Het betekent engagement van alle strandclubs langs de Vlaamse kust. En dat zijn er 17 die zich engageren om te werken aan zo'n label toe en deel te nemen aan deze actie van Clean Beach Cup.
8: We staan hier aan het Cursaal. We hebben eigenlijk een soort van strandchalet gebouwd, waar we ballen, stoemp en limonades en cocktails gaan verkopen, zoals we het gewoon zijn met Balls and Glory.
9: Wij kunnen absoluut groeien. We hebben hier een capaciteit voor 700-800 studenten in dit gebouw. Maar wij hopen vooral dat we nieuwe graduaatsopleidingen in de sector van bouw hier zullen kunnen starten in de volgende jaren.
10: De stadsharmonie kostte de stad meer dan 60.000 euro per jaar. En de andere vier harmonieën kregen 400 tot 500 euro subsidie per jaar. Ik denk dat dat scheef getrokken was en we willen dat nu een klein beetje harmoniseren.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Tijdens de eerste twee weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
11: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
5: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
11: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterhoever.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
12: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook, ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
5: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
12: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
5: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
12: Dan denk ik bijvoorbeeld aan de mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
5: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
12: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Emmy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
5: Soms zijn er in De Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
12: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het Cultuurcafé van De Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
2: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
14: Ik ben Stefan Tange.
15: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
16: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
17: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtour registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Oostende is alleszins een stad met een rijk schrijversverleden. Met veel schrijvers die hier gewoond hebben, geleefd hebben, die hier inspiratie gevonden hebben.
14: Maar wij engageren ons om 10 miljoen euro van onze relancemiddelen mee te investeren in de renovatie van het gebouw.
7: Het is de bedoeling, als daar dergelijke klachten of waarschuwingen binnenkomen, dat wij dat op een professionele, integere manier aanpakken. Kliklijn is absoluut niet de bedoeling.
19: Wij zijn het Noordzeel-team en wij staan eigenlijk om het beschermen en bewaken van de zeehondjes en om de mensen te sensibiliseren vooral ook.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen donderdag veel wolken, enkele opklaringen en een matige noordwestenwind, temperaturen rond de 20 graden. Vrijdag krijgen we veel zon en temperaturen rond de 22 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 20,7 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
20: Well, laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
5: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever, maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
20: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een hele mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die kijken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
5: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
20: Wel, laten we zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste lijn, pennenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de damkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de city.
5: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
20: Goh, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
5: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
20: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
2: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.
1: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio
1: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerken moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerken houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
21: Ik ben Stefan Tange.
15: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
16: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
17: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
5: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
22: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, een 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
5: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
22: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit de lokale groepen, onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen dus in 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
5: Wanneer wordt het opgevoerd?
22: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
5: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
22: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, het zorgde voor heel veel angst, het spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze wijk was een vrij rustige wijk. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
5: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
22: Een ticket kost 20 euro en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
2: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Tijdens de eerste twee weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
2: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
3: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
2: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Och, we hebben een 10 om te zien. Een 10-puntenprogramma klaargemaakt waarbij Oostende op verschillende vlakken wil tonen dat wij klaar zijn voor de zomer.
5: Zomer in Oostende is eigenlijk een initiatief van 6 verschillende kunst- en cultuurpartners in de stad Oostende die een zomercultuuraanbod hebben samengesteld.
6: Maar wij gaan, zoals elk jaar, voornamelijk bezig zijn met de problemen rond verloren gelopen kinderen. Daar is elk jaar vrij veel werk aan. Wij gaan er ook voor zorgen dat de mensen veel leuk en plezier kunnen maken. Maar dat die enkelingen die soms wat heisa veroorzaken of soms wat amok maken op dat strand, dat die enkelingen aangepakt worden.
7: We denken dat de meeste Oostendenaars vooral gewoon zijn van de Côté Mariakerke Thermae Palace er naartoe te gaan. Voor die stranden verandert er eigenlijk niks.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste Almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Oostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Oostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
8: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
1: En je hebt ook een eigen winkel?
8: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er 2 eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Capellestraat.
3: U bent voorzitter van die handelaarsbond. Hoe groot is die handelaarsbond?
8: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
3: Komend weekend is er dan die braderie aan zee. In welke straten is dat in het centrum?
8: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, hè, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
3: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
8: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
3: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
8: Dank je wel.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Radio Noordzee. Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtoer registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
11: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
12: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: Michel van den Bos, voorzitter van Gaia. Een bijzondere tentoonstelling in het Kursaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
13: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleid beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
3: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
13: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
3: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
13: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
3: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
13: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
3: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
9: Nieuws en info aan de kust. Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
3: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerken moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerken houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
14: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de weken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum Het Viooltje in de Violierenlaan nummer 3. En dat allemaal tussen 2 en 5:30 vanavond. In de Molen van Stenen kan je deze week het werk van Christel de Vriend met juwelen en Christian Lestage met keramiek bewonderen. Vandaag van 1 tot 6 uur. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat nummer 4 in Stenen, Oostende. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
15: Wel, het is eigenlijk de voormalige Oud-Kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project. Zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject. Anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar. In die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf. En zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school. En omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruikmaken van onze refter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad. En na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
3: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
15: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Dat is Rick Verheijen, die voor de komische nood gaat zorgen. En Katja Ritsen. We hebben gekozen voor twee ambassadeurs van de stad Oostende. Dat was in feite de bedoeling, omdat het toch over Oostende gaat.
17: Oostende Awards zijn beloningen, prijzen, die uitgekeerd worden aan personen of bedrijven die in Oostende in het afgelopen jaar iets fenomenaals gedaan hebben. Die iets Oostende bijgebracht hebben.
4: We zijn een stad en we hebben heel veel daken op appartementsgebouwen. De volgende stap is dat wij projecten opzetten met de stad samen, waarbij mensen kunnen investeren in hernieuwbare energie, bijvoorbeeld op daken van appartementen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
3: Tijdens de eerste twee weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
2: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
3: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
2: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
3: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
18: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottom line die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewoners parkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
3: Waar bijvoorbeeld?
18: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
3: En dat willen jullie oplossen?
18: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
3: Wat is de verdere timing daarvoor?
18: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
3: Dat is al vrij snel.
18: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Dirk de Grauwe.
20: Hallo, ik ben Isabel van de Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
21: Ik ben Nancy Bourquenny.
20: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
21: Noordzee Regio Nieuws.
22: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtour registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Wat we gezien hebben, dat er heel veel expertise bij de Oostendse ondernemers aanwezig is. En we willen die expertise eigenlijk gaan delen met startende ondernemers of toekomstige starters.
24: Maar voor alle duidelijkheid, naar onze leden, naar de werknemers in Oostende, verandert er eigenlijk in het aanbod niets. We blijven zelf met onze basisdienstverlening volledig in Oostende aanwezig.
25: Als consument heb je de garantie dat de garnaalkroket gemaakt is met Noordzeegarnaaltjes, meer dan 30% Noordzeegarnaaltjes in de kroket, die allemaal gevangen zijn door onze Oostendse garnaalvissers.
26: Een enorme trotse burgervader die garnaalkroket zelf koestert en zeer graag eet, maar die weet dat een enorm belangrijk product is voor onze stad.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
22: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen donderdag veel wolken, enkele opklaringen en een matige noordwestenwind, temperaturen rond de 20 graden. Vrijdag krijgen we veel zon en temperaturen rond de 22 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 20,7 graden.
21: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
27: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
3: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
27: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
3: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
27: Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
3: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
27: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Emmy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
3: Soms zijn er in De Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
27: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het cultuurcafé van De Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
22: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerken moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerken houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
3: Ik ben Stefan Tange.
4: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
5: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
6: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
8: Well, laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
1: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever. Maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
8: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een hele mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die kijken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
1: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
8: Wel, laten we zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste pannenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de damkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de site.
1: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
8: Goh, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
1: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
8: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
1: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Tijdens de eerste twee weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
9: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
1: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
9: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, de kastaars, het is natuurlijk een woordspeling. Conservatorium aan zee en staars, die twee woorden. Dat zijn eigenlijk de mensen die bij ons afstuderen, zowel in muziek of in woord.
10: Wel, ik heb het plan opgevat om op 2 juni te vertrekken hier in Bredene om de landgrenzen van Frankrijk af te rijden. Dus een Tour de France, maar dan in letterlijke zin.
11: Ik wist dat ze iets gingen organiseren, maar ik wist niet dat het zo'n omvang zou genomen hebben. Het is buitengewoon. Wat de stad Oostende gedaan heeft om mij te verenigen, dat is buitengewoon.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de MetaRelax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. MetaRelax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
1: Er is nu ook een theaterwandeling van Het Alsjeblieft Meisje. Katelijn, wat is daar het verhaal achter?
12: De theaterwandeling gaat eigenlijk breder dan het boek, vloeit voort uit het boek, maar in het boek ligt de focus vooral op Julie, een 14-jarig tot 18-jarig meisje. En de theaterwandeling leer je meer over de hele vissersbevolking van de Oosteroever en de Eerste Wereldoorlog.
1: Er zijn heel wat mensen die meewerken.
12: Ja, we hebben 25 spelers, lokale sterkhouders. Dat zijn eigenlijk allemaal ervaren mensen uit lokale groepen. Onder andere Frederik Mille, de zusjes van Tichel. En die mensen spelen, er zijn 5 scènes en een parcours langs de Oosteroever.
1: Wanneer wordt het opgevoerd?
12: We spelen van 20 tot en met 23 augustus. In groepjes, het publiek gaat in groepjes van 50. Dus je moet een tijdslot reserveren. 6 uur, 6 uur 30, 7 uur, 7 uur 30 of 8 uur. Via het uitloket van de stad Oostende.
1: De mensen worden ondergedompeld in die Eerste Wereldoorlog op de Oosteroever. Maar niet enkel dat verhaal van dat alsjeblieft meisje, het is breder.
12: Ja, het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval. En hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven. En ook de omgang met de Duitsers. Bijvoorbeeld de tyfusvaccinatie hebben ze op een bepaald moment verplicht, niet uit medelijden, maar uit angst dat de soldaten ook tyfus zouden krijgen. Ja, ze zorgden voor heel veel angst, de spul van de vijand. Niemand wou zich laten vaccineren. Dan heeft men iedereen opgesloten in zijn huis en eigenlijk ja, op bijna gewelddadige wijze de spuit gezet. Dus de Duitse tijd ook die ingevoerd wordt. Dus eigenlijk veranderingen. Je moet ook denken, deze week was een vrij rustige week. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
1: Wat kosten tickets en waar kunnen de mensen die kopen?
12: Een ticket kost €20 en is te boeken via het uitloket van de stad Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, Katelijn Vervarken.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtour registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
14: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
15: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort braderie aan zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
16: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
1: En je hebt ook een eigen winkel?
16: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er 2 eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Kapellestraat.
1: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
16: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
1: Komend weekend is er dan die braderie aan zee. In welke straten is dat in het centrum?
16: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in 1 groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Elke keer komen die terug, portatief, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca, ook gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
16: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè? Omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. We zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar voor om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
16: Dank je wel.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
1: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de weken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum Het Viooltje in de Violierenlaan nummer 3. En dat allemaal tussen 2 en 5 uur 30 vanavond. In de Molen van Stenen kan je deze week het werk van Christel de Vriend met juwelen en Christian Lestage met keramiek bewonderen. Vandaag van 1 tot 6 uur. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat nummer 4 in Stenen Oostende. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Michel van den Bos, voorzitter van Gaia. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
4: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
3: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
4: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
3: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
4: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
3: Koppelen jullie daar ook een informatie plaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
4: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens, hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
3: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het is zo dat er een GFT-zak beschikbaar zal gesteld worden in de verkooppunten van ook de restafvalzakken. En deze zullen een 50 cent kosten.
6: De bedoeling is dat zij op korte termijn zouden verhuizen naar een pand in de Blauw Kasteelstraat, een loods daar, waar ze hun werking zouden kunnen verder zetten.
7: In het bureau van toerisme op het Monacoplein kan je een formulier afhalen en daar kan je ook de spiekpietjes die verstopt zijn in de stad gaan zoeken.
8: Het is een prachtig product. Het is gemakkelijk te eten. 2 kroketjes, eet je dan nu met brood of eet je dan nu met frietjes. 3000 kroketjes, 40 gramtjes. Dat is toch niet zo evident. Maar ze zijn toch wel door mijn handen ook gegaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Tijdens de eerste 2 weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
9: Wel, we gaan

0: Buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
1: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
0: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterhoever.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
5: Wel, het is eigenlijk de voormalige Oud-Kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project, zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject, anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar, in die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf, en zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school, en omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze rifter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad, en na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
1: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
5: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Dirk Matthijven.
7: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
6: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtour registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
9: Ik ben Patrick de Vit.
10: Ik ben Philippe Monseweijer.
11: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
7: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
1: Waar bijvoorbeeld?
5: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
1: En dat willen jullie oplossen?
5: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
1: Wat is de verdere timing daarvoor?
5: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wil, wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
1: Dat is al vrij snel.
5: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
4: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerke moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerke houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
9: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
1: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
9: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
1: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
9: Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
1: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
9: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Emmy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
1: Soms zijn er in De Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
9: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het cultuurcafé van De Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
2: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
3: Radio Noordzee, elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Wij dachten, ja, we zitten in Oostende. We kunnen iets doen met de zee, want er is geen enkele kaasmakerij die dat doet.
13: Het voorbije jaar zijn we gestart met AZ Oostende en het was voor ons wel belangrijk om een keer te gaan kijken van wat is ons uniek DNA.
14: Maar er is helemaal nooit sprake geweest van het feit dat ik in het ziekenhuis aan de slag ga. Dit is echt fake nieuws geweest.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Tijdens de eerste twee weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. initiatiefnemer Anthony Smalen.
0: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
2: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
0: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterhoever.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
15: Well, laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
2: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever, maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
15: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een hele mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die kijken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
2: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
15: Wel, laat ons zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste lijn, pennenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de damkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de city.
2: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
15: Goh, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
2: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
15: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
2: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Sivan Tange.
17: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
18: Ik ben Rudy de Meijer.
19: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtour registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Het hinterland hier van Oostende met 500 miljoen inwoners is dermate zelfs groter dan de Oostzee, waarin dat je dus ziet dat men veel mensen hun auto gaan gebruiken om ook van de ene plek naar de andere te willen gaan.
20: Dat zijn bijvoorbeeld de eerste vrouwelijke gemeenteraadsleden van Oostende, Bertha Tratsaert en Caroline Adams. Op een moment dat vrouwen zelf nog niet provinciaal en nationaal mochten kiezen.
21: Het eerste project dat we op vandaag goedgekeurd hebben en toegelaten hebben op de site is restaurant Marina. Het is natuurlijk een gevestigde waarde.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Anthony Smalen, wat is The Wine Gallery?
0: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
22: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
0: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijn naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
22: Dat moest op de Oosthoever zijn?
0: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
22: Wat zal hier allemaal gebeuren?
0: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
22: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
0: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
22: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
0: Buiten de eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
22: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
0: De masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
22: Wanneer is de Wine Gallery open?
0: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerken moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerken houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort braderie aan zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
23: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
2: En je hebt ook een eigen winkel?
23: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketchwinkel in de Capellestraat.
22: U bent voorzitter van die handelaarsbond. Hoe groot is die handelaarsbond?
23: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
22: Komend weekend is er dan die braderie aan zee. In welke straten is dat in het centrum?
23: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, hè, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
22: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
23: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar voor om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
22: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
23: Dank je wel. Nieuws en info aan de kust. Thuis aan de kust.
6: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
22: Tijdens de eerste twee weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
0: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
22: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
0: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
22: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wel, in 2015 heeft de Heemkring een tentoonstelling georganiseerd over het leven van de Stenenaar tijdens de Eerste Wereldoorlog.
10: Maar de volksmuziek gaat zeer snel achteruit. Het was trouwens daarom dat ik die trilogie, die boeken gemaakt heb, namelijk het bewaren van ons kusterfgoed, onderdeel de volksliedjes.
11: Het is een echt Oostends sprookje en bij mijn weten is het het eerste en enige tot nog toe, met allemaal zeediertjes. De hoofdfiguren zijn een zeepaardje, een mossel, een oester, een tongetje, de garnalen, de meeuw. Allemaal heel herkenbaar voor de kinderen.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerke gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyklappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Bij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
2: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
5: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
2: Het is door middel van een hoofdtelefoon, is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
5: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
2: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
5: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
2: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor GAIA, want het is eigenlijk jullie initiatief.
5: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens, hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
2: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtour registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
3: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
5: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
7: Wel, het is eigenlijk de voormalige Oud-Kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project, zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject, anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar, in die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf, en zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school en omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze refter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad en na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
1: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
7: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Voortaan kan men de oosterover in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schildere. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerken moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerken houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
3: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottom line die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewoners parkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
1: Waar bijvoorbeeld?
3: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
1: En dat willen jullie oplossen?
3: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
1: Wat is de verdere timing daarvoor?
3: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
1: Dat is al vrij snel.
3: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
5: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
6: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
7: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de menselijk duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Tijdens de eerste twee weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
8: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
1: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
8: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven. Omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden. Aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
9: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
1: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
9: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
1: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
9: Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Runnewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
1: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
9: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Amy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
1: Soms zijn er in De Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
9: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het Cultuurcafé van De Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
1: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Willy Sommers.
11: Ik ben Romina van Horen.
12: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
13: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtour registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wel, het is zo dat we eigenlijk nu de ruwbouwwerken zijn gestart van het paviljoen van de tunnel. We hebben eigenlijk afgelopen jaar sterk werk eerst gemaakt van de buitenaanleg met een aantal nieuwe speeltoestellen op de site.
14: Zijn we dus hier in Oostende geraakt en hebben we hier op Oosteroever een klein bescheiden appartementje gekocht.
15: Volgende week zitten we aan de derde druk die verdeeld wordt. Stranden we, zegt hij, rond de 3500 boeken. Wat blijkbaar in Vlaanderen niet onaardig is. Dus dat maakt mij heel dankbaar en nederig.
16: Maar zodra ik weer in mijn huis kan, zal ik ook meehelpen en zorgen dat het mee fonkelt, ook in mijn straat en wijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
17: Well, laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
1: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever. Maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
17: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een heel mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die kijken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
1: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
17: Wel, laten we zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste lijn, pennenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de damkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van het appartement u weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de site.
1: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
17: Goh, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
1: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
17: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
1: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerke moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerke houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Antonie Smalen, wat is de Wine Gallery?
8: De Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
1: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
8: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
1: Dat moest op de Oosterover zijn?
8: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosterover organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
1: Wat zal hier allemaal gebeuren?
8: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
1: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
8: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
1: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
8: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
1: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
8: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
1: Wanneer is de Wine Gallery open?
8: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Tijdens de eerste twee weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
8: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
1: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
8: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterhoever.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Vorige jaren hadden we telkens kunstenaars gevraagd om werken beeldende kunst in de winkels van de Alfons Pieterslaan en op de Nieportse Steenweg te plaatsen.
19: Het doel van de petitie was om een nieuw Bredens-zwerfkattenbeleid op te starten.
20: We zijn nu in Bredene. En Bredene is een van de initiatieven die beloond worden met een cheque van 10.000 euro.
21: Dikwijls vergeten mensen dat het tegelijkertijd Zeebrugge en Oostende twee aanvallen geweest zijn. Maar definitief was de eerste keer in Zeebrugge en dan de tweede keer was hij in Oostende en hij is hier eigenlijk geëindigd.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
22: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
1: En je hebt ook een eigen winkel?
22: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Capellestraat.
1: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
22: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
1: Komend weekend is er dan die braderie aan zee. In welke straten is dat in het centrum?
22: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter, hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, hè, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
22: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè? Omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar voor om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
22: Dank je wel.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtour registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.

0: van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: Het is door middel van een hoofdtelefoon, is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
0: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
1: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
0: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
1: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
0: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
1: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
2: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
3: Voortaan kan men de Oosterover in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosterover. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerken moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerken houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
5: Wel, het is eigenlijk de voormalige Oud-Kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project, zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject, anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar, in die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf, en zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school en omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze refter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad en na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
1: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
5: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ja, waarbij dat je dan in eer en geweten een beslissing neemt. Achteraf kun je dan zeggen, maar je had beter een ander beslissing genomen. Ja, dat gebeurt nu eenmaal in het leven.
7: De stad is altijd de speler. Dus je kan niet ontkennen dat zij die rol moeten spelen. Die rol naar hun bevolking ook. En die is helemaal niet gespeeld geweest tot vandaag.
8: Het is niet zo evident geweest.

0: deze werf, maar we zijn heel trots dat de handelaars opnieuw volop handel kunnen voeren.
1: Moza, ik heb ook geen eindchakos verkocht he, van mijn nieuwe collectie. Ik moet alles de naald doen, omdat ik me stond met deze marchandise aan deze been.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Tijdens de eerste twee weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
4: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
3: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
4: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
3: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
5: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottom line die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
3: Waar bijvoorbeeld?
5: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
3: En dat willen jullie oplossen?
5: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
3: Wat is de verdere timing daarvoor?
5: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
3: Dat is al vrij snel.
5: Dat is vrij snel tegelijkertijd. Mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
7: Ik ben Lut van de Kastelen.
8: Ik ben Patrick Jansen.
9: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtour registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wel, op een bepaald moment hadden we nog 265 studenten. Dat is gezakt naar 81.
11: De drie schoolgroepen van Oostende die mochten één school afvaarden. We hebben gekozen voor onze Heilige Hart school, school voor buiten onderwijs.
12: Oostende hier, de werkhal is zeker geen losstaand project. Dat is eigenlijk al de vijfde hal die dat we zo hebben. Dus het klopt inderdaad dat de treinen die hier in de buurt rijden ook hier op onderhoud komen.
13: En we denken daar bijvoorbeeld in de site rond de Kromelleboog, zoals dat wij die noemen, tussen de rolbaan aan de Rolbaanstraat. We hebben ook mogelijkheden eventueel naar Gistloop. En dan zien we ook bijvoorbeeld in Middelkerk, ja, een uitbreiding van de kalkkaart is misschien ook een optie.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
14: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
3: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
14: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
3: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
14: Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
3: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
14: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Amy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en ja, de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
3: Soms zijn er in De Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
14: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het cultuurcafé van De Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
3: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
2: Noordzee Regionieuws.
3: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerken moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerken houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
15: Well, laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
3: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever. Maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
15: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een hele mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die keken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus ja, maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
3: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
15: Wel, laten we zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste pannenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de damkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte, zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de city.
3: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
15: Goh, wij staan voor alles open, als het maar kwalitatief is en als het van langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
3: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
15: Absoluut, ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
3: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.
2: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Tijdens de eerste twee weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
4: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
3: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
4: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
3: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Met KVDO spelen we in het amateurvoetbal. En kwam de vraag eigenlijk van de maatschappijen die zich inzetten voor dit project of wij wilden meewerken. En vermits wij meer dan ooit eigenlijk in dit verhaal lokale verankering wel belangrijk vinden en ook sociale, lokale projecten een warm hart willen toedragen, hebben we eigenlijk meteen ja gezegd.
17: We hebben ze al heel sterk gehoord uit het Marie-Joséplein. Vragen de partij om het te behouden wegens de positieve effecten. En de uitbreiding naar de Alfons Pieterslaan is mede ook, niet alleen, maar ook mede op vraag van de handelaars.
5: In het ziekenhuis, die vaak afhankelijk zijn van de bus en die mensen letterlijk in de kou laten staan terwijl ze vaak ook nog een keer ziek zijn, dat is een voorbeeld voor ons, kan dat niet.
18: De vestrap is ook het wat niks, maar elke steun dat men kan krijgen, het is soms een hele moeilijke tin. Vleed jaar hebben we een chance gehad met de garnalen die gekomen zijn, maar van de jaren weet men niet. Het is altijd een uitdaging wat dat er komt en niet komt. Dus ieder steun is ook altijd welkom voor ons.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerke gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyklappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
4: De Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
20: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
4: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
20: Dat moest op de Oosthoever zijn?
4: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
20: Wat zal hier allemaal gebeuren?
4: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
20: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
4: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
20: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
4: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
20: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
4: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
20: Wanneer is de Wine Gallery open?
4: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
19: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
19: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
3: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtour registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
19: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Dirk Matthijven.
22: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
21: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
19: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
0: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
3: En je hebt ook een eigen winkel?
0: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Capellestraat.
3: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
0: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
3: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
0: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
3: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
0: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
3: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
0: Dankjewel.
19: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee. Radio
19: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerken moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerken houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kursaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
1: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
3: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
1: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
20: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
1: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
20: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
1: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Dat bestaat nergens. Een volledig virtuele zoo, dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
20: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
19: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Het gaat er eigenlijk om, het verhaal speelt zich af in Oostende uiteraard, waarbij dat de harnaalkroket verdwenen is.
7: We hebben eigenlijk geprobeerd te werken rond de verschillende thema's waarin Maurice Anthony ook actief was. En veel foto's gaan natuurlijk over het strand, de zee, het toerisme. Maar er zijn bijvoorbeeld ook hele reekse foto's van alles wat te maken had met de visserij.
8: Al kunnen we na de eerste weken toch wel besluiten dat het zeer positief wordt onthaald. Dat er heel veel complimenten binnenkomen daarover. Mensen ook die ons bedanken voor de fietsstraten, voor de fietszones.
23: Ja, er zijn twee nieuwe verdwaalpalen bijgekomen op het strand. Eén, de garnaal. Het is natuurlijk duidelijk dat wij met Oostende volop kiezen voor de garnaal. En aan de andere kant ons stadsfiguurtje, James.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
20: Tijdens de eerste twee weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
4: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
20: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
4: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
20: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
19: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
5: Wel, het is eigenlijk de voormalige Oud-Kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project, zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject, anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar, in die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf, en zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school. En omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze refter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad. En na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
20: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
5: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
19: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Tineke van Halemeesch.
10: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Frank Dierkens.
12: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
19: Noordzee Regio Nieuws.
3: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtoer registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
19: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: We hebben een geheel parcours afgelegd in het kader van een nieuwe toekomst voor Ettelheim.
25: Ja, hier komt een gloednieuw Lago zwemparadijs en ons 14e zwemparadijs. We zijn ook heel blij dat het hier op deze prachtige locatie in Breden kan komen.
26: We gaan de decors van Studio 100 ontdekken, kostuums van Studio 100. De geschiedenis zal aan de hand van alle Studio 100 figuren uitgelegd worden doorheen de tijd van Studio 100.
27: Een tweede piste dat de stad zou kunnen doen is de graven zelf in ere herstellen. Niet alleen voor de show, maar ook als respect voor de mensen die hier begraven liggen en vooral ook voor de veiligheid van de bezoekers.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
5: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
20: Waar bijvoorbeeld?
5: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
20: En dat willen jullie oplossen?
5: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
20: Wat is de verdere timing daarvoor?
5: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
20: Dat is al vrij snel.
5: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
19: Noordzee Regio Nieuws.
3: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerken moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerken houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
11: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
12: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
11: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
12: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
11: Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
12: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
11: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Amy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
12: Soms zijn er in De Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
11: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het cultuurcafé van De Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
3: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Tijdens de eerste twee weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
2: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
3: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
2: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wilden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Oostende is ook de wieg van boven de wolken. Dat nu ook de wieg mag zijn van die erkenning die wordt uitgedragen over Vlaanderen.
5: En terzelfde tijd heeft de partij mij ook aangesteld om op die derde plaats te staan. Met de bedoeling om nog een heel eind verder door te gaan. Het zijn nog een aantal projecten die we zeker willen uitwerken.
6: Maar het is ook een feest omdat 100 jaar geleden precies hier in het Westerkwartier de eerste bewoning heeft plaatsgevonden voor de Oostendse Haard. De eerste huurders zijn hier 100 jaar geleden ingetrokken in de eerste sociale woning in onze stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de MetaRelax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. MetaRelax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
8: Well, laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
3: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever. Maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
8: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een hele mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die keken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus om maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
3: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
8: Wel, laat ons zeggen dat wij bepaalde gebouwen voor vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste lijn, pennenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de damkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de city.
3: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
8: Goh, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurig is, langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
3: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
8: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
3: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtour registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schatte het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk de Grauwe.
3: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
4: Ik ben Nancy Bourquani.
5: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Anthony Smalen, wat is The Wine Gallery?
8: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op 2 pijlers. Een wijnwinkel, een baravin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
7: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
8: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
7: Dat moest op de Oosthoever zijn?
8: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
7: Wat zal hier allemaal gebeuren?
8: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
7: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
8: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
7: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
8: Buiten de eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
7: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
8: De masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
7: Wanneer is de Wine Gallery open?
8: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerken moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerke houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
9: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
1: En je hebt ook een eigen winkel?
9: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Kapellenstraat.
1: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
9: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
1: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
9: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellenstraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
9: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
9: Dankjewel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Sedert meer dan 30 jaar zitten wij op de luchthaven van Oostende, waar wij zendingen uit Egypte, uit Afrika, uit Azië, uit Zuid-Amerika verzorgen, richting Engeland, Scandinavië en Ierland.
11: Ik heb sowieso een heel fijne band met Oostende, dus wij kwamen eigenlijk altijd naar Oostende. Als er iets triestig was in ons leven, dan kwamen we even uitwaaien aan de zee. Als er iets leuks was, oh, we gaan het gaan vieren met een garnaalkroketje in Oostende.
12: Dat klopt natuurlijk. Hè. Er zullen inspanningen gevraagd worden van iedereen, ook van de stad. Als er infrastructureel een aantal zaken moeten worden uitgevoerd, dan zullen we dat ook doen. Laat dat duidelijk zijn. Maar het kan ook over zaken gaan die niets met infrastructuur te maken hebben, namelijk een aantal afspraken, verkeerseducatie, om maar iets te zeggen. Het gaat over kinderen die naar school gaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Tijdens de eerste 2 weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. initiatiefnemer Anthony Smalen.
8: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
7: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
8: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterhoever.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Cursaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
13: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
7: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
13: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien.

0: Inderdaad, en het is ook uniek, hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet, nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid, een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn, zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens, hè. Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel, hè. Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
1: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
4: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
5: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtour registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van dit stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
7: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirk hebben we dat ook wel gemeld, maar het heeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
8: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
9: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
12: Wel, het is eigenlijk de voormalige Oud-Kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project, zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject, anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar, in die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf, en zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school en omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze refter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad en na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
11: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
12: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
2: Noordzee Regionieuws.

0: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerken moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerken houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
4: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
3: Waar bijvoorbeeld?
4: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerken, Westerkwartier, noem maar op.
3: En dat willen jullie oplossen?
4: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
3: Wat is de verdere timing daarvoor?
4: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
3: Dat is al vrij snel.
4: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
2: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust.
5: Noordzee regionieuws.
0: Tijdens de eerste twee weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
6: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
3: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
6: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosteroever.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: De start is dat we hem gaan afbreken. Hij gaat volledig met een boot weg. Het zou wel een keer mooi gegeven zijn in Oostende om dat te zien.
8: We hebben alle beachbars bezocht en gecontroleerd of er eigenlijk nog warwerpplastic gebruikt wordt. Want er is een reglement goedgekeurd in Oostende dat dat zou verbieden.
9: Het is natuurlijk koffiedik kijken met hoeveel je dan verlies hebt. We gaan nu samen kijken met de stad wat we kunnen doen.
10: Ja, ik denk dat de Spuikom is sowieso al een hele goede plaats voor, vooral voor beginnende zeilers om te leren zeilen. Dus dat is zeker iets dat moet gekoesterd worden. Maar ook ja, de Noordzee kan zeker ook nog verder uitgebuit worden. Ja.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepen. over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyklappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
11: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Posten om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
3: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
11: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
3: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
11: Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
3: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
11: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Amy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
3: Soms zijn er in De Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
11: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het Cultuurcafé van De Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
3: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtour registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Olivier Vervaake, Koga Baulier.
13: Ik ben David Nassus.
14: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeure.
15: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
13: Maar laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
0: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever, maar dat is misschien ook voor de bewoners hier?
13: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een hele mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die keken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus om maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
0: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
13: Wel, laat ons zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste pannenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de dampkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de city.
0: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
13: Goh, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
0: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
13: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
0: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Voortaan kan men de Oosterover in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosterover. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerken moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerken houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
4: De Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
3: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
4: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
3: Dat moest op de Oosterover zijn?
4: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosterover organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
3: Wat zal hier allemaal gebeuren?
4: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
3: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
4: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
3: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
4: Buiten de eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
3: U zegt, we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
4: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
3: Wanneer is de Wine Gallery open?
4: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: In het boek is het eigenlijk Mietje, de zus van James Ensor, die vertelt over haar leven, over het leven van James Ensor, maar vooral over zijn ambiguë relatie met vrouwen.
6: Wel inderdaad, Fed Asiel heeft opnieuw een contract afgesloten met de zeeklassenorganisatie Horizon in Breden voor de opvang van een 250-tal vluchtelingen, mama's met kindjes vooral, en dit voor de periode van ruim 3 maanden.
7: Dus het is de Drieluik en Toanengebouw hebben we eerder al gerenoveerd en is eigenlijk, ja, zit daar al een actief bedrijf in. En nu hebben wij eigenlijk Sabelhuis Entrepôt ook volledig gerenoveerd.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Tijdens de eerste 2 weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
4: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
8: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
4: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wilden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterhoever.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
9: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
1: En je hebt ook een eigen winkel?
9: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Capellestraat.
1: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
9: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
1: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
9: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
9: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
9: Dank je wel.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Mijn naam is Joris Polet.
11: Ik ben André Durie.
12: Ik ben Kurt Kluis.
13: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtoer registreerde voor de 4 dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de 4 nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het 7e opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ja, maar de burger heeft nog altijd het laatste woord. Dus vandaag krijgt iedere middelkerkenaar een folder in zijn bus waarin dat hij mag zijn opmerkingen maken en mag hij nog altijd zeggen welk project hij wenst.
12: De inkomsten van die PV's die gaan helemaal niet naar de stad Oostende. Die gaan naar de politie in het algemeen, naar het boetefonds.
13: Dat zij 40% van hun totale vis hier in Oostende, op de site in Oostende, aan land brengen en veilen.
14: Wij waren permanent met 4 inspecteurs onder leiding van een coördinator en hoofdinspecteur op het terrein, op het strand, de dijk en de westelijke strekdam.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kursaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
15: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
3: Het is door middel van een hoofdtelefoon, is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
15: Het is dus virtual reality, hè. Augmented reality ook. Hè. Je kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè. Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
3: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
15: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
3: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor GAIA, want het is eigenlijk jullie initiatief.
15: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
1: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van GAIA.
0: Noordzee regionieuws.
1: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerke moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerke houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
16: Wel, het is eigenlijk de voormalige Oud-Kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project. Zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject. Anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar. In die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf. En zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school. En omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze rifter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad. En na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
8: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
16: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Tijdens de eerste twee weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
4: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
8: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
4: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: We hebben dat ook gedaan, eigenlijk op vraag van de inwoners. We hebben veelmaal de vraag gekregen van, ja, Brede Festival is goed, maar wat dat we toch missen is de Afrocee. En we hebben geluisterd naar onze inwoners, dus Afrocee komt terug.
18: Wij zijn na 19 jaar, 18 jaar dat we hier zijn, was het tijd voor een volledige vernieuwing van ons restaurant. Aan de andere kant hadden we al een grote uitbreiding gedaan.
19: De beste comedy die ik breng is eigenlijk over mezelf. En er zijn herkenbare dingen. Dus ja, ik ben hier opgegroeid in Vlaanderen, in Middelkerk Oostende. Hier gestudeerd, met een Belgische vrouw getrouwd. Mijn eigen kindjes hier aan het opgroeien. Maar er is ook iets unieks aan mijn show. Dat is dat ik ook van Pakistanse origine ben.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste Almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
16: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
8: Waar bijvoorbeeld?
16: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
8: En dat willen jullie oplossen?
16: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
8: Wat is de verdere timing daarvoor?
16: De eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
8: Dat is al vrij snel.
16: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee regionieuws.
1: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtoer registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Stefan Tange.
21: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
22: Ik ben Rudy de Meijer.
23: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
24: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
8: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
24: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
8: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
24: Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
8: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
24: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Emmy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
8: Soms zijn er in de Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
24: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het Cultuurcafé van de Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
1: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Voortaan kan men de Oosterover in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosterover. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerken moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerken houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
4: Well, laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
3: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever, maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
4: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een hele mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die kijken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
3: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
4: Wel, laat ons zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste pennenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de tramkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de city.
3: Jullie willen dat sturen. Dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
4: Goh, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
3: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
4: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
1: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ik heb ook gezegd wat ik daarvan vind. Ik vind niet dat wij ons maritiem karakter mogen opgeven. Dit is Oostende de Lange Nelle, dus en daar blijf je af. Ik vond het inderdaad een schande dat dit bijna overnacht is gebeurd, zonder enig overleg met wie dan ook, al zeker niet met de Oostendenaars.
6: Wel, we zijn twee steden aan de kust, maar we zijn ook allebei klein van oppervlakte. Het zijn natuurlijk niet twee dezelfde steden. Iedereen weet dat Monaco een apart hertogdom is.
7: Dat Jacques Brel eigenlijk eenzelfde voorvader heeft als Arno.
8: Dus er zit toch een geen tussen Brel en Arno. Heeft Brel gezongen? Ja, je was ook fan van Brel natuurlijk. Hij heeft een nummer of drie, denk ik, twee of drie van Brel gezongen. He?
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Tijdens de eerste twee weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
9: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
3: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
9: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterhoever.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Anthony Smalen, wat is de Wine Gallery?
9: De Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosterhoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
3: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
9: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
3: Dat moest op de Oosterhoever zijn?
9: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosterhoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
3: Wat zal hier allemaal gebeuren?
9: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
3: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
9: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterhoever.
3: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
9: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
3: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
9: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
3: Wanneer is de Wine Gallery open?
9: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Eddy Grison.
12: Ik ben Dina Batti.
13: Goeiedag, ik ben Serge Goubet.
14: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtour registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Het is een pak groter. Er zijn meer sculpturen. We gaan een stuk hoger nog dan vorig jaar ook met de bouwsels.
12: Het is eigenlijk ook een beetje te respect doen aan de visserij. Toch zeker in moeilijke jaren. En ook omdat de stand ook een visstad is, vinden wij dat we die traditie moeten in ere houden. En daarom hou ik er altijd een rood feest van.
15: Iedereen voelt zo, ja, de zomer is op komst. De maatjes zijn er en dat is feest. En maatjes onder elkaar, dat is het chance dat er is. Hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
16: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
1: En je hebt ook een eigen winkel?
16: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Kapellenstraat.
1: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
16: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
1: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
16: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellenstraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, hè, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
16: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
16: Dank je wel.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerken moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerken houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Michel van den Bos, voorzitter van Gaia. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
17: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
3: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
17: Het is dus virtual reality, hè. Augmented reality ook. Hè. Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè. Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
3: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
17: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè. Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
3: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
17: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Dat bestaat nergens. Een volledig virtuele zoo, dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè. Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè. Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
3: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
3: Tijdens de eerste twee weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te

0: evenementen organiseren.
1: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
0: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: De Noordzee is ook ons belangrijkste natuurgebied van ons land. En dus verontreiniging moeten we ten alle tijden tegengaan. We hebben diensten die optreden tegen verontreiniging. We hebben de civiele bescherming. We hebben de brandweer, dus de hulpverleningszone. En we hebben ook de dienst Marine Milieu, die onder mijn bevoegdheid valt, Noordzee.
5: Inderdaad, wij zijn officiële pleegzorgstad en wij zetten pleegzorg graag in de kijker.
6: We gaan hoofdsponsor worden van KVO voor 4 seizoenen op rij. Hetzelfde voor basketbalclub Oostende, waar we nog niet de hoofdsponsor zijn, maar wel een belangrijke sponsor. En dan de volleybal Hermes, de damesploeg. Voor ons was het ook belangrijk om een keer iets te doen, niet alleen voor herensporten, maar uit sympathie ook voor een volleybalploeg hier in Oostende.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
5: Wel, het is eigenlijk de voormalige Oud-Kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project, zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject, anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar, in die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf, en zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school en omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze refter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad en na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
1: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
5: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee regionieuws.
2: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtoer registreerde voor de 4 dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment.
1: De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije

0: weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de 4 nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het 7e opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
3: Ik ben Michael Vanny.
4: Hallo, ik ben Louise Carton.
5: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle. En ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
7: Die zijn zeer divers. Die zijn zeer in detail ook. Maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
0: Waar bijvoorbeeld?
7: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
0: En dat willen jullie oplossen?
7: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
0: Wat is de verdere timing daarvoor?
7: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist, om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
0: Dat is al vrij snel.
7: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee regionieuws.
0: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerken moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerken houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
8: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
0: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
8: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
0: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
8: Dan denk ik bijvoorbeeld aan de mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
3: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
8: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Amy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
3: Soms zijn er in de Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
8: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het Cultuurcafé van de Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
0: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Het is zo dat we in Oostende voor Beaufort drie kunstwerken hebben die dus de ganse zomer zullen te zien zijn.
10: Het is weer meeuwentijd, het is een hot item in Oostende en wij blijven verder inzetten daarop. We gaan met een drone over de daken gaan vliegen.
11: Als uitgeweken Oostendenaar kom ik heel graag terug naar Oostende. En dan toevallig kom ik dan ook langs werken van de Crystal Ship, groot en klein. Ik ben heel trots om daar nu deel van te zijn.
12: Door de betrokkenheid van de 9 kustgemeenten die meedoen, kunnen wij wel spreken van een mooi totaalproject en concept.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Tijdens de eerste twee weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
13: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
3: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
13: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
14: Well, laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
3: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever, maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
14: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een heel mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die kijken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
3: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
14: Wel, laat ons zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste pennenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de damkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de city.
3: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
14: Goh, we staan voor alles open, als het maar kwalitatief is en als het van langdurig is, langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
3: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
14: Absoluut, ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
0: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
16: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
17: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
18: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtour registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Het is duinengebied, dus het is natuurbeschermd gebied, dus wij moeten er allemaal ook rekening mee houden. En de site is ongeveer 4 hectare groot.
20: En die nieuwe netten zijn in aantocht en voor het nieuwe seizoen moet dat in orde komen, zodat Volley Breden geen extra kosten heeft.
21: Wat waardevolle informatie heeft voor de economische return die het kursaal betekent voor de stad. En daar komen eigenlijk heel mooie cijfers uit.
22: Wat dat we op vandaag hebben, is de eerste nieuwe oogst van Belgische mosselen of Vlaamse mosselen in onze eigen Noordzee voor onze kust.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Antonie Smalen, wat is de Wine Gallery?
13: De Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever die rust op 2 pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
3: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
13: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
3: Dat moest op de Oosterover zijn?
13: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosterover organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
3: Wat zal hier allemaal gebeuren?
13: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
3: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
13: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wilden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
3: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
13: Buiten vanuit hun eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
3: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
13: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
3: Wanneer is de Wine Gallery open?
13: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
1: Noordzee Regionieuws.
0: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerken moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerken houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
2: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
0: En je hebt ook een eigen winkel?
2: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketchroom-winkel in de Capellestraat.
0: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
2: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
0: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
2: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, hè, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca, ook gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
0: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
2: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar voor om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
0: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
2: Dank je wel.
6: Radio Noordzee.
1: Noordzee Regionieuws.
0: Tijdens de eerste 2 weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de nationale feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de Zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
13: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
3: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
13: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het is zo dat er een GFT-zak beschikbaar zal gesteld worden in de verkooppunten van ook de restafvalzakken. En deze zullen een 50 cent kosten.
5: De bedoeling is dat zij op korte termijn zouden verhuizen naar een pand in de Blauw Kasteelstraat, een loods daar, waar ze hun werking zouden kunnen verderzetten.
7: In het bureau van toerisme op het Monacoplein kan je een formulier afhalen en daar kan je ook de spiekpietjes die verstopt zijn in de stad gaan zoeken.
23: Het is een prachtig product. Het is gemakkelijk te eten. 2 kroketjes, eet je dan nu met brood of eet je dan nu met frietjes. 3000 kroketjes, 40 gramtjes. Dat is toch niet zo evident. Maar ze zijn toch wel door mijn handen ook gehaald.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste Almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum De Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
3: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
24: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
3: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
24: Het is dus virtual reality, hè. Augmented reality ook. Hè. Je kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè. alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus het is echt heel bijzonder, heel speciaal.
3: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
24: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
3: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
24: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
0: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
1: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
1: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtour registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Natasja Waldman.
8: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
9: Ik ben Joke Doodlewoman.
10: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
11: Wel, het is eigenlijk de voormalige Oud-Kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project, zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject, anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar, in die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf, en zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school en omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze rifter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad en na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
3: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
11: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Regionieuws.
0: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerken moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerken houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
12: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottom line die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
3: Waar bijvoorbeeld?
12: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerken, Westerkwartier, noem maar op.
3: En dat willen jullie oplossen?
12: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
3: Wat is de verdere timing daarvoor?
12: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
3: Dat is al vrij snel.
12: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het is vooral op basis van de vaststelling dat we in een aantal wijken permanente overlast hebben, dag, nacht, van vuurwerk dat wordt afgestoken, ook buiten de periodes waarin dat de eindejaarsfeesten zijn, met heel veel overlast voor de wijken, dus willen we het permanent verbieden.
14: Omdat Stad Oostende zet deze legislatuur in op ook onbemand sporten, noemen we dat dan.
15: Om te beginnen, op vraaghoek van de carnavalisten zorgen we voor een centraal punt. Op de groentemarkt zelf zetten we een authentieke spiegeltent.
16: Zoals Stefan ook al zei, het is een vergeten verhaal voor mensen die vandaag in Oostende leven, die redelijk jong zijn.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: Tijdens de eerste twee weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
13: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
3: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
13: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wilden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosteroever.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
17: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
3: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
17: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
3: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
17: Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
3: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
17: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Amy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
3: Soms zijn er in De Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
17: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het Cultuurcafé van De Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
3: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Mijn naam is Joris Polet.
19: Ik ben André Durie.
20: Ik ben Kurt Kluis.
21: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
1: Noordzee Regionieuws.
0: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtour registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Dat is eigenlijk, ik denk, de traditie in Oostende en de tijd van Insar. Insar is ook nooit op het voetstuk gezet dat hij verdiende. En de meeste van zijn werken zijn eigenlijk vertrokken naar buitenland.
26: Jong Geweld is een inspraak- en participatiedag eigenlijk, waarbij dat we jongeren vragen in Bredene wat dat ze vinden van Bredene, wat er beter kan en wat hun ideeën zijn naar de toekomst toe.
27: Wij verhuizen naar januari op vraag van het Vlaamse Audiovisueel Fonds, die ons nu erkend heeft als groot festival.
28: Dat zijn allemaal zaken die veel beter moeten georganiseerd worden, zodanig dat we niet eindigen in vechtpartijen, waar dan op het einde van de rit de stad Oostende of de politie van Oostende verantwoordelijk voor is.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
29: Well, laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
3: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever. Maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
29: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een heel mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die keken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus om maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
3: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
29: Wel, laten we zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste pannenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de dampkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de city.
3: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
29: Goh, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
3: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
29: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
0: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerken moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerken houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Antonie Smalen, wat is de Wine Gallery?
13: De Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
3: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
13: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
3: Dat moest op de Oosterover zijn?
13: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosterover organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
3: Wat zal hier allemaal gebeuren?
13: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
3: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
13: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
3: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
13: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
3: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
13: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
3: Wanneer is de Wine Gallery open?
13: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
1: Oostende Regionieuws.
0: Tijdens de eerste twee weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
13: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
3: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
13: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
28: Voor de rest hebben wij een spreidingsplan over alle stranden van Oostende. Er komt geen reservatiesysteem voor de stranden in Marrakerke, Raverszijde en Oosterhoever, maar wel voor de stranden van het Zeeheldenplein tot de Termenpalace Hotel, waar alle mensen kunnen naartoe komen, maar ze moeten wel reserveren.
2: Daar zijn we wel van overtuigd dat we het zullen kunnen organiseren. En als dat goed lukt, dan zijn we vertrokken voor ganse zomer. En dat is geen evenement, omdat dat eigenlijk gans het jaar door elke week terugkeert.
4: Distance assistance, dus de gasten die dus uiteindelijk op het strand het verkeer zullen regelen. Dat is toch een kostprijs van een 60.000 euro, die niet voorzien was in het meerjarenplan.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste Almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerke gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
5: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
0: En je hebt ook een eigen winkel?
5: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Capellestraat.
0: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
5: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
0: Komend weekend is er dan die braderie aan zee. In welke straten is dat in het centrum?
5: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld er nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca, ook gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
0: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
5: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè? Omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
0: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
5: Dank je wel.
7: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust.
8: Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtoer registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
10: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Rani van Landegem.
19: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
20: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
0: Het is door middel van een hoofdtelefoon, is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
20: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon
12: kunnen ze dus via een speciale procedure kunnen ze dus echt dieren zien opduiken, hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
3: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
12: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
3: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
12: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens, hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel, hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier

0: Middelkerken houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
4: Wel, het is eigenlijk de voormalige oud klooster zitten die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project, zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject, anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar, in die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf, en zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school en omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze refter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad en na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
3: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
4: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het is een actie eigenlijk om toch wat volk naar het stadscentrum te trekken.
6: Hebben we een stand over de nieuwe invulling van het oud politiekantoor in de Alfons Pieterslaan.
7: Een Frans culinaire stijl, Noordzee invloeden daarbij. Een mooie invloed van Oosterse en Scandinavische technieken.
8: En dat de bevolking zelf zegt van kijk, de stad moet dat goed handhaven. Maar als de mensen zich niet aan de regels houden, dan moeten ze ook beboet worden. En wat ons betreft mag dat nog veel strenger met hogere boetes en hogere pakkans.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Tijdens de eerste twee weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
9: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
3: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
9: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
10: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottom line die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
3: Waar bijvoorbeeld?
10: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
3: En dat willen jullie oplossen?
10: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
3: Wat is de verdere timing daarvoor?
10: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waar

0: dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
1: Dat is al vrij snel.
0: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Maxime Dong.
4: Ik ben Brenda Linskens.
5: Ik ben Bart Versleus.
6: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtoer registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel. Maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wij hebben t-shirts laten maken met daarop Bluf mij fikken van Mathilde.
9: Bluf mij fikken van Mathilde, dat is de slogan. Hè. Dat is ja, van Preutleu dat vroeger eigenlijk ook Bluf mij fikken van de minne.
10: Er zijn heel wat dringende zaken in de stad die veel belangrijker zijn dan het verplaatsen van een beeld.
11: Het is weer van dat. Ook ja, het is weer van dat. De revue komt er weer aan. Ah wel, ja, het is weer van dat.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
13: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
7: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
13: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
7: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
13: Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
7: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
13: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Amy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
7: Soms zijn er in De Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
13: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het Cultuurcafé van De Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
7: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerken moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerken houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
12: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
3: Laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
7: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever. Maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
3: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een hele mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die keken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus om maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
7: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
3: Wel, laat ons zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste pannenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de dampkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de city.
7: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
3: Goh, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
7: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
3: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
7: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.
2: Nieuws en info aan de kust.
12: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
7: Tijdens de eerste twee weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
5: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
7: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
5: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosteroever.
7: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Dus op voorhand werd bepaald van kijk, het gaat over helden van hier, het gaat over politiemensen, het gaat niet over het publiek waarmee geconfronteerd worden, die uiteraard wel uitgebreid in beeld komt.
15: Maar op die locatie kan iedereen zien dat een zone 30, zoals ze normaal voorzien wordt, enkel met fietssuggestiestroken, dat ze geen enkele zin heeft. Daar moeten ook infrastructuurwerken gebeuren om dat op een deftige manier te doen.
16: We hebben eigenlijk een geografisch gedeelte hier de Adolf-Beulstraat kunnen afbakenen en daar eigenlijk intensief gaan op inzetten. Nu we zien dat dit project eigenlijk succesvol was, dat er eigenlijk ook heel positieve reacties van alle handelaars zelf zijn gekomen, willen we dit uitbreiden naar zoveel mogelijk winkels in deze stad.
17: We staan hier in de nieuwe stad om te tonen aan iedereen die neerkijkt op de gewone werkmens, op de mensen die in sociale wijken wonen, om te tonen ook wij kunnen tot de hogere echelons van het stadsbestuur geraken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
18: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerke gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyklappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
5: De Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
19: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
5: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
19: Dat moest op de Oosthoever zijn?
5: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
19: Wat zou hier allemaal gebeuren?
5: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
19: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
5: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
19: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
5: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
19: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
5: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
19: Wanneer is de Wine Gallery open?
5: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
18: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust.
7: Westtour registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
21: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
23: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort braderie aan zee, we praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
24: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan, maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
7: En je hebt ook een eigen winkel?
24: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er 2 eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketchroomwinkel in de Kapellestraat.
7: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
24: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
7: Komend weekend is er dan die braderie aan zee. In welke straten is dat in het centrum?
24: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in 1 groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, hè, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
7: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
24: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
7: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
24: Dank je wel.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
7: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerken moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerken houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
12: Dit is Radio Noordzee.
19: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
0: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
19: Het is door middel van een hoofdtelefoon, is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
0: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
19: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
0: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
19: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor GAIA, want het is eigenlijk jullie initiatief.
0: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
7: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van GAIA.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Het betekent engagement van alle strandclubs langs de Vlaamse kust. En dat zijn er 17 die zich engageren om te werken naar zo'n label toe en deel te nemen aan deze actie van Clean Beach Cup.
1: We staan hier aan het Kurszaal. We hebben eigenlijk een soort van strandchalet gebouwd. Het waar dat we ballen, stoemp en limonades en cocktails gaan verkopen, zoals we het gewoon zijn met Balls and Glory.
4: Wij kunnen absoluut groeien. We hebben hier een capaciteit voor 700-800 studenten in dit gebouw. Maar wij hopen vooral dat we nieuwe graduaatsopleidingen in de sector van bouw hier zullen kunnen starten in de volgende jaren.
6: De stadsharmonie kostte de stad meer dan 60.000 euro per jaar. En de andere vier harmonieën kregen 400 tot 500 euro subsidie per jaar. Ik denk dat scheef getrokken was en we willen dat nu een klein beetje harmoniseren.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
7: Tijdens de eerste twee weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
5: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
7: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
5: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterhoever.
7: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
3: Wel, het is eigenlijk de voormalige Oud-Kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project. Zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject. Anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar. In die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf. En zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school. En omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze refter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad. En na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
7: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
3: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
9: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
11: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Mark Wazier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtour registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Ik denk dat alles erop en eraan is. Ze hebben een elektronisch scorebord. Ze gaan langs beide kanten 10 startblokken hebben met de nieuwste snufjes zoals het is. Je kan onderwateropnames doen door de camera's onder water. Er is ook een systeem tegen drenkelingen.
14: Bovendien is het ook interessant voor Horizon Educatief om hier aanwezig te zijn in de vismijn, waar ook de visserij een hele belangrijke rol speelt.
15: Het is belangrijk dat de mensen weten hoe dat in elkaar zit en ook dat ze gewoon een keer inzien wat ik allemaal gedaan heb en meegemaakt heb in het leven.
10: Want die harnaalkroket, harnalskroketten in het Oostens, is natuurlijk wel heel belangrijk. Het is een product waar een verhaal achter zit. De harnaalkroket die ik hier vast had, was wat smeuig, was heel lekker. Maar ja, ik eet ze toch liever met zijn vork.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
16: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
19: Waar bijvoorbeeld?
16: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
19: En dat willen jullie oplossen?
16: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
19: Wat is de verdere timing daarvoor?
16: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist, om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
19: Dat is al vrij snel.
16: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerken moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerken houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
17: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
19: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
17: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
19: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
17: Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
19: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
17: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Amy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
19: Soms zijn er in De Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
17: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het Cultuurcafé van De Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
7: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
2: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Tijdens de eerste twee weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
5: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
7: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
5: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wilden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
7: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Chambre d'eau is een andere manier van theater, dans, circus, comedy, literatuur beleven. Namelijk niet in een zaal, maar bij de mensen in Oostende thuis. In een huiskamer, in de living, in de keuken. Soms kan dat ook een keer de badkamer zijn.
20: Het gaat over, in feite over het Van Este Genootschap, het VG'tje in de volksmond genaamd. En dat gaat over de Toad VG, periode 1907-1981.
21: De komst van het buurthuis zal wel een hele grote verbetering zijn, maar ook de onderwijschecks die zouden kunnen ingevoerd worden.
22: Ik hoop dat ze met de nieuwe verjongde en vernieuwde ploeg het heel veel bereiken in Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerke gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyklappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
12: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
23: Wel, laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
7: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever. Maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
23: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een hele mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die keken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
7: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
23: Wel, laat ons zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste lijn, pennenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de de afzuigingen voorzien, de damkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte, zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de city.
19: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
23: Goh, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurig is, langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
19: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
23: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
7: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.
2: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
7: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtour registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Simon Buijsen.
1: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
3: Ik ben Jean-Marie Barra.
4: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
5: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op 2 pijlers. Een wijnwinkel, een baravin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
19: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
5: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
19: Dat moest op de Oosterhoever zijn?
5: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosterhoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
19: Wat zal hier allemaal gebeuren?
5: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
19: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
5: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wilden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterhoever.
19: Dit is ook een event. eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
5: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
19: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
5: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
19: Wanneer is de Wine Gallery open?
5: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
3: Nieuws en info, Radio Noordzee.
6: Noordzee regionieuws.
7: Voortaan kan men de Oosterover in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosterover. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerken moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerken houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
8: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
7: En je hebt ook een eigen winkel?
8: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Capellestraat.
7: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
8: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
7: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
8: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Ado Beulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
7: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
8: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè? Omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
7: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
8: Dankjewel.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Maar natuurlijk, als het een rookvrij strand is, is het niet de bedoeling dat rokers daar gaan provoceren en daar doelbewust gaan beginnen roken. Hè?
11: Inderdaad, Rotary Oostende ter streep schenkt aan de stad Oostende 2 elektrische tandems.
13: Wel, dat is eigenlijk iets terugdoen voor de vrijwilligers, voor de leden, voor iedereen, voor alle sympathisanten van het Blauw Kruis. En eigenlijk mensen laten kennismaken met de werking van het Blauw Kruis.
14: Ja, er blijft nu één artiest aan het werk. Die is nu een beeld aan het maken van de Koningin der Badsteden, Oostende. Een oudere retro-affiche. En dus de ganse zomer blijven er minimum 1 à 2 artiesten aan het werk. Dus mensen kunnen altijd ook live de artiest zien.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
7: Tijdens de eerste 2 weken van de vakantie werden al 53 zwemmers uit zee gehaald door de redders. 10 van de reddingen gebeurden in een onbewaakte zone. De intercommunale kustreddingsdienst IKWV vraagt om enkel in bewaakte zones te zwemmen. Er zijn aan de kust 83 dergelijke bewaakte zones. Het eerste vuurwerk van de zomer op het Groot Strand in Oostende was een succes. Duizenden mensen woonden op de dijk en het strand de show bij. Toerisme Oostende had op de Nationale Feestdag voor extra straatanimatie gezorgd op de zeedijk. Op de Oosteroever in Oostende opende gisteren de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
5: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
7: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
5: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
7: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
9: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
12: Dit is Radio Noordzee.
19: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
24: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
19: Het is door middel van een hoofdtelefoon, is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
24: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
19: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
24: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
19: Koppelen jullie daar ook een informatie plaats aan voor GAIA, want het is eigenlijk jullie initiatief.
24: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens, hè? Maar je stoort ze op zijn geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè. Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
7: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Glenn Dangro.
17: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Antri Dumaree.
20: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
15: Noordzee Regio Nieuws.
7: Het verlengde weekend van 21 juli was een heel mooi weekend voor de kust. Westtour registreerde voor de vier dagen 950.000 overnachtingen en schat het totaal aantal dagtoeristen op 425.000. In tegenstelling tot sommige eerdere zomerweekends zorgde het weer niet voor een uitgesproken piekmoment. De hotels aan de kust noteerden tijdens het voorbije weekend een gemiddelde bezettingsgraad van 83% over de vier nachten. Dat is iets lager dan vorig jaar. De wereldrecordpoging voor de langste ontbijttafel in Nieuwpoort is niet gelukt. 961 mensen daagden op en namen deel, maar dat was niet voldoende om het record van 1400 te breken. Een record voor de langste Polonaise werd dan weer wel gebroken in Nieuwpoort. In Ichtegem opende voor het zevende opeenvolgende jaar het Engelpark. Het speelparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar heeft 5 springkastelen en een klimparcours. Er zijn ook go-karts en een blote voetenpad. Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen.

0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
3: Wel, het is eigenlijk de voormalige oud kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project. Zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject. Anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar. In die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf. En zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school. En omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze rifter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad. En na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
2: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
3: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. In de Leopoldlaan in Middelkerke moest de brandweer een persoon evacueren uit een appartementsgebouw. Het tramverkeer werd daarvoor even stilgelegd. Op Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerke houdt Circus Barones vandaag een eerste voorstelling. Het familiecircus blijft er staan tot zondag. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
4: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
2: Waar bijvoorbeeld?
4: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
2: En dat willen jullie oplossen?
4: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
2: Wat is de verdere timing daarvoor?
4: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
2: Dat is al vrij snel.
4: Dat is vrij snel tegelijkertijd. Mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de Zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
5: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, Leopold II.

0: laan, lange straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van. Iedereen doet mee. De horeca, ook gezellige terrasjes. En die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is, hè.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
4: Ik ben Timmy van Assen.
5: Hello, I'm Dario Durda.
6: Ik ben Frank Jongbloed.
7: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
9: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
1: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
9: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
1: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
9: Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
1: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
9: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Amy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
1: Soms zijn er in De Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
9: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het cultuurcafé van De Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
1: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In de Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De ouderwatertoren van Wenduinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
10: Well, laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
1: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever. Maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
10: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een hele mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die kijken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
1: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
10: Wel, laat ons zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste pannenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de de afzuigingen voorzien, de damkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte, zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de city.
4: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
10: Goh, wij staan voor alles open, als het maar kwalitatief is en als het van langdurig is, langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
4: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
10: Absoluut, ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
1: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat. Hinder zie ik ze staan.
11: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft op in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
12: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
13: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre en Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het Bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter, in de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Anthony Smalen, wat is de Wine Gallery?
14: De Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op 2 pijlers. Een wijnwinkel, een baravin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
4: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
14: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
4: Dat moest op de Oosthoever zijn?
14: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
4: Wat zal hier allemaal gebeuren?
14: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
4: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
14: De Oostoeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wilden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
4: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
14: Buiten de eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
4: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
14: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
4: Wanneer is de Wine Gallery open?
14: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
16: Ik ben Lut van de Kastelen.
17: Ik ben Patrick Jansen.
18: Ik ben Zaki en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de Zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
0: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca, ook gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is, hè.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Ja, een slice of life in Oostende geworden, waarvan dat vooral de grote figuren die hier in Oostende geweest zijn, maar het is vooral ook de sfeer van het boek, hoe dat het is doorspekt met allerlei verhalen over Oostende en die figuren. En ja, heel leuk om het eindresultaat na al die jaren te zien.
20: Iedere keer als ik met Arne op café zat, en dat gebeurde meer dan eens, dan vertelden wij vooral over muziek en ook over Oostende. En hij zei dan altijd al het straffe verhalen van Oostende, van die is daar geweest en die is daar geweest. En ik kijk dan altijd zo van, maar allee. En hij zei dan, ja, check it out.
21: De Karl Marx, die zijn manifest geschreven tussen Oostende en Brussel. Oh ja, wat hier al gebeurd is, dat is ongelooflijk. En ook, die stad was een cultuurstad, hè. Ze spraken drie talen hier, hè.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
0: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
1: En je hebt ook een eigen winkel?
0: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Hè. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Kapellestraat.
1: U bent voorzitter van die handelaarsbond. Hoe groot is die handelaarsbond?
0: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
1: Komend weekend is er dan die braderie aan zee. In welke straten is dat in het centrum?
0: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
0: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè? Omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
0: Dankjewel. Radio
2: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In de Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De ouderwatertoren van Wenduinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
5: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
23: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
1: Michel van den Bos, voorzitter van Gaia. Een bijzondere tentoonstelling in het Kursaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
24: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: Het is door middel van een hoofdtelefoon, is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
24: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe naartoe komen. Dus het is echt heel bijzonder, heel speciaal.
4: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
24: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
4: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
24: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden. Want je kan er heel dichtbij komen als mens. Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
1: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het Bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter, in de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ik zou willen hebben dat men daar nog wat meer commentaar aan op geeft. Eerst en vooral om mensen te overtuigen om zich aan de snelheidslimieten te houden.
3: En het publiek en de artiesten en de medewerkers blijven dan zo genereus om dat hier toch te maken. Dus ik kan alleen maar dankbaar zijn dat het blijft.
4: Maar wij steunen Theater aan Zee met de stad toch wel zeer nadrukkelijk. In totaal zorgen wij voor een jaarlijkse subsidie die geïndexeerd wordt. In 2023 bestond die subsidie ongeveer op 590.000 euro.
5: Ik ben hier nu ongeveer 59 jaar. En er zijn toch een deel sporen die het kroegje en de gemeenschap rond het kroegje in de standen teweeg gebracht heeft.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste Almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
7: Wel, het is eigenlijk de voormalige Oud-Kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project. Zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject. Anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar. In die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf. En zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school. En omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze refter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad. En na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
1: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
7: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio
0: Noordzee Regionieuws.
1: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de Zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
8: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca, ook gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee Regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk de Grauwe.
9: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
10: Ik ben Nancy Burkwani.
11: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
12: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottom line die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
1: Waar bijvoorbeeld?
12: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
1: En dat willen jullie oplossen?
12: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
1: Wat is de verdere timing daarvoor?
12: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuwe parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
1: Dat is al vrij snel.
12: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
0: Regionieuws.
1: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In de Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De Ouderwatertoren van Den Duinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
14: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
13: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
14: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
13: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
14: Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
13: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
14: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Amy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
13: Soms zijn er in De Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
14: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het Cultuurcafé van De Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
1: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Een nieuw wou doet groeien, zegt men altijd. Wij gaan van 70 leerlingen vorig jaar naar toch op 1 september 100 leerlingen die momenteel deze richting volgen.
16: Het is zo dat Haven Oostende sinds jaar en dag eigenlijk inzet op blauwe economie. En we willen dat blijven doen.
17: Er is eigenlijk geen kostprijs. Het enige dat je betaalt is €20 lidgeld per jaar. En met die €20 dus proberen we dan de dingen die versleten zijn of kapot zijn opnieuw te vervangen.
18: We willen open en eerlijk communiceren over de criminaliteitscijfers in Oostende, over het aantal meldingen, over het aantal interventies, over het aantal aanhoudingen, ook over de aard van de feiten.
19: Wel, we blijven altijd in De Grote Post. Het is een heel mooie zaal en kunnen 400 toeschouwers één voorstelling bijwonen. Moeki in onze kop.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het Bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter, in de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
20: Maar laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
13: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever, maar dat is misschien ook voor de bewoners hier?
20: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een hele mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die kijken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus om maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
13: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
20: Wel, laten we zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste lijn, pennenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de damkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de city.
13: Jullie willen dat sturen. Dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
20: Goed, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurig is, langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
13: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
20: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
1: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
22: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
23: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de Zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
8: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter, hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, Leopold 2-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van, iedereen doet mee. De horeca, ook gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Dan zal de boot uitvaren vanuit de haven van Oostende naar de zee om de asverstrooiing van Arno te doen, die dan op de boot zal gebeuren in een Timmerkring.
24: Arno heeft zoveel gedaan voor mij, heeft mij zoveel plezier bezorgd. 40 jaar, ik heb meer dan 1000 concerten gezien van hem, dus als ik hier vandaag niet zou zijn, dan zou dat eigenlijk echt jammer zijn voor mijzelf, ook voor het gevoel in mijn hart.
3: En dat is door het hoofdstuk in je leven dat je afsluit. Ook Arno is een onderdeel van ons leven geweest. Veel optredens meegemaakt, backstage geweest bij hem. Persoonlijk met hem ook een paar keer samen zitten. Dus ja, het is emotioneel ook. Ja.
4: Om hem eigenlijk te bedanken voor alles wat hij gegeven heeft. Niet alleen zijn muziek, maar vooral de persoonlijkheid en de lessen die hij ons meegeeft. Van, we leven maar eindelijk, dus we moeten er 100%, bij kan 200% voor in gaan.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
9: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
13: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
9: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
13: Dat moest op de Oosthoever zijn?
9: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
13: Wat zal hier allemaal gebeuren?
9: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
13: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
9: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
13: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
9: Buiten de eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
13: U zegt, we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
9: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
13: Wanneer is de Wine Gallery open?
9: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In de Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De Ouderwatertoren van Wenduinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Natasja Waldman.
3: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
4: Ik ben Jook Doodlewoman.
5: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
6: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
1: En je hebt ook een eigen winkel?
6: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Capellestraat.
1: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
6: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende alleen al. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
1: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
6: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
6: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè? Omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
6: Dankjewel.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombeet noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het Bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter, in de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
7: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
8: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de Insource.
9: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste Almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Oostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. Meta Relax Oostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Dit is Radio Noordzee.
1: Michel van den Bos, voorzitter van Gaia. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
11: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
11: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
1: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
11: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
1: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia, want het is eigenlijk jullie initiatief.
11: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet, nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid, een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn, zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens, maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel, je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
1: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
0: Noordzee regionieuws.
1: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de Zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
6: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter, hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld er nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van, iedereen doet mee. De horeca, ook gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is, hè.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de

0: onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject. Anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar. In die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf. En zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school. En omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze rifter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad. En na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
1: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
0: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In de Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De ouderwatertoren van Den Duinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
3: Die zijn zeer divers. Die zijn zeer in detail ook. Maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
1: Waar bijvoorbeeld?
3: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
1: En dat willen jullie oplossen?
3: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
1: Wat is de verdere timing daarvoor?
3: De eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist, om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
1: Dat is al vrij snel.
3: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het is absoluut nodig dat jongeren gemotiveerd worden om aan de stil te gaan in de visserijsector.
5: Het hotel is eigenlijk de grote oude zwembad zitten, die twee voetbalvelden groot is, waar we eigenlijk in opdracht van de stad een soort experiment mee uitvoeren en eigenlijk dit gebied uitdelen aan de bewoners van Oostende om daar zelf iets op te creëren.
6: Ik vind dat zeer belangrijk. Ik heb persoonlijk zeer veel interesse in de figuur rond Iwijn Scheer. Ik ben een van zijn grootste fans.
7: Ik vind dat we allemaal samen moeten bouwen aan een aangenaam leven. Ongeacht afkomst, ongeacht overtuiging, ongeacht uiterlijke en innerlijke verschijningen. Dan moeten we samenleven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen

0: dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter, in de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
4: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
3: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
4: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
3: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
4: Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
3: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
4: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Amy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
3: Soms zijn er in De Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
4: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het Cultuurcafé van De Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
0: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Eddy Grison.
7: Ik ben Nina Batti.
8: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
9: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de Zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
10: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok hè, en uitzonderlijke kortingen. Omdat bijvoorbeeld er nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca, ook gezellige terrasjes. En die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is, hè.
0: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Het is zo dat we voor de zesde keer eigenlijk iedere zaterdagavond één museum in Oostende openhouden tot 10 uur 's avonds.
7: Dat wij voor alle Oostendenaars die in financiële moeilijkheden waren, die bij ons aanklopten, bijna 300 papieren huurwaarborgen gegeven hebben.
11: En we zien dat op het openbaar domein het aantal gevonden hondenpoep toch wel spectaculair verminderd is. De eerste 3 maanden van dit jaar is dat ongeveer bijna -60%. Dus dat is zeer goed gelopen.
12: Absoluut. Eerst en vooral, ja, ik ben afkomstig van Oostende, dus dat is al een heel groot voordeel. De offshore, ja, het spreekt voor zich dat het hier in Oostende zeer evident is voor ons als bedrijf om hier te zitten.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
13: Laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
3: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever. Maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
13: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een hele mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die keken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus om maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
3: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
13: Wel, laat ons zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste pannenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de dampkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de city.
3: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
13: Goh, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
3: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
13: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
0: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In de Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De ouderwatertoren van Den Duinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
15: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
16: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
17: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Antonie Smalen, wat is de Wine Gallery?
18: De Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosterhoever. Die rust op 2 pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
3: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
18: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden vandaag nog geen fysieke winkel.
3: Dat moest op de de Oosterover zijn?
18: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosterover organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
3: Wat zal hier allemaal gebeuren?
18: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
3: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
18: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wilden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
3: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
18: Buiten de eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
3: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
18: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
3: Wanneer is de Wine Gallery open?
18: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het Bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter, in de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ja, hij is ook een ongelooflijke ambassadeur van Oostende geweest.
3: Maar Arno en ik hadden een gentleman agreement van ik maak de foto's en hij stelt zich geen vragen. Dus ik was er altijd met mijn camera. En hij heeft me altijd toegelaten tot het einde. Hij heeft nooit gezegd, mag niet.
4: En hoe hebben we dat gedaan? We hebben eigenlijk maandenlang gepraat met heel veel Oostendenaars, met verenigingen, met scholen, met aangespoelden, met eigenlijk iedereen.
5: Initieel zijn we natuurlijk ook aan het verhaal begonnen met Lego-blokjes dat we verkocht hebben aan Oostendenaars om een crowdfunding te financieren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste Almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Oostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. Meta Relax Oostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
6: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
1: En je hebt ook een eigen winkel?
6: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er 2 eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Kapellenstraat.
1: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
6: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
1: Komend weekend is er dan die braderie aan zee. In welke straten is dat in het centrum?
6: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
6: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
6: Dank je wel.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
6: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is, hè.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordse regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Simon Buijsen.
9: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
10: Ik ben Jean-Marie Barra.
11: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Dit is Radio Noordzee.
1: Michel van den Bos, voorzitter van Gaia. Een bijzondere tentoonstelling in het Kursaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
13: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
7: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
10: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
7: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
10: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
7: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
10: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
1: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
0: Nieuws en info aan de kust.
12: Radio
0: Noordzee regionieuws.
1: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In de Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De ouderwatertoren van Wenduinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
14: Wel, het is eigenlijk de voormalige Oud-Kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project, zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject, anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar, in die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf, en zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school en omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze rifter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad en na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
7: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
14: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Dan zal de boot uitvaren vanuit de haven van Oostende naar de zee om de asverstrooiing van Arno te doen, die dan op de boot zal gebeuren in een Timmerkring.
16: Arno heeft zoveel gedaan voor mij, heeft mij zoveel plezier bezorgd. 40 jaar, ik heb meer dan 1000 concerten gezien van hem, dus als ik hier vandaag niet zou zijn, dan zou dat eigenlijk echt jammer zijn voor mijzelf, ook voor het gevoel in mijn hart. Hè.
17: En dat is het hoofdstuk in je leven dat je afsluit ook. Arno is een onderdeel van ons leven geweest. Veel optredens meegemaakt, backstage geweest bij hem. Ik ben persoonlijk met hem ook een paar keer samen gezeten. Dus ja, het is emotioneel ook. Ja.
18: Om hem eigenlijk te bedanken voor alles wat hij gegeven heeft. Niet alleen zijn muziek, maar vooral de persoonlijkheid en de lessen die hij ons meegeeft. Van, we leven maar eindelijk, dus we moeten er 100%, bijkant 200% voor in gaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombee noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het Bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter, in de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
19: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
7: Waar bijvoorbeeld?
19: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
7: En dat willen jullie oplossen?
19: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
7: Wat is de verdere timing daarvoor?
19: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wil, wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
7: Dat is al vrij snel.
19: Dat is vrij snel tegelijkertijd. Mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Björn Antsie.
21: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
22: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
23: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de Zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
24: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen. Omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes. Die straatanimatie, er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is, hè.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Zodanig dat de luchthaven Oostende ook terug op de kaart staat in Europa.
3: Op vandaag stellen we vast hier in de regio, in het arrondissement Oostende, 5,4 werklozen per vacature.
4: Ja, inderdaad. Wel een heel concreet dossier natuurlijk. De Torhoutse Steenweg is vaak oververzadigd. We staan er allemaal vast als we naar de winkels gaan. Dus wij stellen voor vanaf de A10 een afslag die uitkomt ter hoogte van de Kromme Elleboog. Dat zou zorgen voor een betere ontsluiting van dat deel van Oostende richting A10, dan ook misschien verderop naar Bredene.
5: Wij zijn een school, Sint-Josefs Instituut, hier in Oostende. En we hebben heel wat leerlingen met een andere afkomst. En wij vinden het belangrijk om te werken rond verdraagzaamheid en rond tolerantie.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
20: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook, ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
7: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
20: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
7: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
20: Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
7: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
20: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Amy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
7: Soms zijn er in De Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
20: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het cultuurcafé van De Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
1: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Radio Noordzee, elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regionieuws.
1: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In de Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De Ouderwatertoren van Wenduinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
26: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
27: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
28: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
29: Well, laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
7: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever. Maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
29: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een heel mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die kijken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus om maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
6: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
29: Wel, laten we zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste pannenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de damkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de city.
6: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
29: Goh, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
6: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
29: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
6: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombeet noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het Bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter, in de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: De scholieren die konden meedoen door te fietsen of te wandelen. En het doel was 69.000 kilometer in totaal verzamelen van alle Breedense scholen.
3: Het is inderdaad de bestaande bouwbreker, de vleugel Edith Cavelstraat, zal worden afgebroken. En daar zullen wij dus eigenlijk een vleugel sociale assistentiewoningen bouwen.
4: Wel, toen de vraag kwam vanuit de stichting Raoul Servet of we interesse hadden in een samenwerking, hebben we eigenlijk onmiddellijk ja gezegd, omdat we verschillende verbindingen zagen. In de eerste plaats met onze Ensor en Spiljaard Museumvleugel, met de grootmeesters van de zee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerke gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
6: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op 2 pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
2: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
6: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
2: Dat moest op de Oosthoever zijn?
6: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
1: Wat zal hier allemaal gebeuren?
6: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
1: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
6: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
1: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
6: Buiten de eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
1: U zegt, we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
6: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
1: Wanneer is de Wine Gallery open?
6: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag, telkens van 12 uur.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de Zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
7: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold 2-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld er nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van iedereen door mee. De horeca, ook gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordse regionieuws over een uur.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Charlotte Verkeijn.
9: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
10: Ik ben Danik Menne.
11: Ik ben Willy de Schilder.
12: En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
13: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort braderie aan zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
7: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
1: En je hebt ook een eigen winkel?
7: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold 2-laan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Kapellestraat.
1: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
7: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
1: Komend weekend is er dan die braderie aan zee. In welke straten is dat in het centrum?
7: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, hè, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca ook, gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
7: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar voor om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
7: Dankjewel.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee. Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In de Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De ouderwatertoren van Wenduinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
1: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kursaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
10: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: Het is door middel van een hoofdtelefoon, is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
10: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
1: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
10: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
1: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor GAIA, want het is eigenlijk jullie initiatief.
10: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. zonder gestoord te worden. Want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè. Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè. Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
1: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We proberen te werken met zeer veel lokale leveranciers. Wij noemen het onze lokale helden. Dat is belangrijk, omdat dat onze maatschappelijke voetafdruk verkleint en dat dat ook de toekomst is.
11: Ja, het is het Arthouse zaaltje in Oostende, hier binnen in Kinepolis. We zijn ook dankbaar dat we Kinepolis dat kunnen samen doen.
14: Wij nodigen jonge kankerpatiënten tussen de 18 en 30 jaar, nodigen wij uit in Oostende om een week met ons door te brengen en ook met lotgenoten.
15: Het feit dat Oostende erin geslaagd is om daar een voorbeeld in te zijn, is niet onbelangrijk en wordt in Vlaanderen opgepikt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter, in de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie

0: zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject, anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar, in die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf, en zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school en omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze rifter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad en na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
1: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
0: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
4: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
6: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Impromeer en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de Zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
8: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter, hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II Laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen. Omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van iedereen door mee. De horeca, ook gezellige terrasjes. Die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is, hè.
7: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: We hebben een brief gestuurd naar alle inwoners dat de werken zullen aanvatten in november. En dan word je geconfronteerd met de aannemer die zegt, ik zal maar starten in maart. Dat is eigenlijk om je boos te maken.
10: Wel, dus vanavond hebben wij van de leden het mandaat gekregen om inhoudelijke gesprekken aan te knopen om die vernieuwingscoalitie van Bart Tomlijn een kans te geven.
11: En als je op dat moment eigenlijk doorheen Oostende kan lopen en letterlijk bijna zelfs de Oostendse middenstand laat binnenlopen, zoals De Ton of inderwaar, Hotel du Parc hier in de buurt, als je daar kan eigenlijk de mensen laten interageren met hun collega's, dat is leuk, want dat herkennen mensen.
12: Het bleek dat er nu een veertigtal katten zitten, dat hebben we ook zelf vastgesteld, en we zijn direct in actie getreden en hebben ondertussen in 2 weken 20 katten gevangen, behandeld en teruggezet op die plaats.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
14: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottom line die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
1: Waar bijvoorbeeld?
14: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
1: En dat willen jullie oplossen?
14: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan